0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een haven in Vlaardingen zijn in een vrachtwagen 15 verstekelingen ontdekt. Er zaten ook 2 kinderen bij. Ze probeerden waarschijnlijk in de vrachtwagen mee te liften op de veerboot naar Engeland, die daar vandaan vertrekt. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. De FIFA heeft het gehad met de Europese voetbalbond UEFA. Ze beschuldigen hen van een lastercampagne tegen voorzitter Infantino. Persbureau Reuters heeft daar juridische stukken over ingezien. De UEFA kondigde eerder al aan om naar de rechter te stappen om alles over de geschrapte commerciële plannen van de FIFA boven tafel te krijgen. Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen bovenop de tienduizenden die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de Amerikaanse importheffingen, minder verkoop in China en meer concurrentie. En het Witte Huis heeft een website gelanceerd waar je Trump-gerelateerde spelletjes kunt spelen. Die spelletjes zijn niet onomstreden. Zo is er een soort Tetris waarbij je een grensmuur moet bouwen. En een snake-achtig spel waarbij je migranten het land uit moet zetten. En dan nu het weer van Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt al code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
4: Oké.
3: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij 25 euro. Zo verdien je tot wel maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Radio NL vind je ook op YouTube. /RadioNLFM.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. De Jong Hattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is nog niet genoeg, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Ondernemers zijn bezorgd over Wero, de dienst die Ideal gaat opvolgen, meldt de Telegraaf. Wero gaat namelijk veel hogere transactiekosten rekenen dan zijn voorganger. Ondernemers vrezen dat ze moeten doorberekenen aan hun klanten. Wero zegt dat hun transactiekosten ongeveer even hoog zijn als die van andere betaaldiensten. De bouw van een enorme triomfboog in Texas begint over 2 weken, zegt de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken. De boog moet ruim 76 meter hoog worden, een stuk groter dan bijvoorbeeld de Arc de Triomphe in Parijs. Het is een lang gekoesterde wens van president Trump. En voor het eerst geeft een Nederlandse zangeres een eigen show in de Johan Cruijff Arena. Het is Roxy Dekker, die gisteren begon aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome een stukje verderop. Ze maakte het nieuws bekend met een filmpje waarin Louis van Gaal een rolletje speelde. Het concert is volgend jaar op 24 april. En dan nu het weer van Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt ook code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar 1 verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa Stak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Er is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niets meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater. Het is nog warmer dan de zon en opent bijna alle grenzen. Een deur die niet meer open kon tussen twee mensen. Een dronkaard zingt, ik heb zo'n spijt.

En in de winter van mijn tijd is er muziek die me begeleidt. Want als ik eens zal moeten sterven, dan wordt het sterven zonder spijt.

0: grootste in Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
3: René Gap, zing het voor ze.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. Ook worden er vandaag geen schepen afgehandeld in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepswrak werd woensdag pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Premier Jette krijgt elke dag scheldpartijen over zich heen over zijn geaardheid. Het AD rekende uit dat 1 op de 20 reacties op zijn tweets homovijandig is. De meeste mensen die dat doen hebben doodgewone banen als ambtenaar of politieagent. Iemand beledigen om zijn geaardheid is tegen de regels van X, maar die grijpt niet in. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de derde ronde van de US Open. Hij won in 3 sets verrassend van Alex de Minaur uit Australië. In de volgende ronde moet hij tegen de winnaar van de match tussen Sisu Bergs uit België en Jesper de Jong. Die partij is nog bezig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is onstuimig met aan de kusten stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink gaan plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Radio NL vind je ook op Facebook. /RadioNLFM.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een haven in Vlaardingen zijn in een vrachtwagen 15 verstekelingen ontdekt. Er zaten ook 2 kinderen bij. Ze probeerden waarschijnlijk in de vrachtwagen mee te liften op de veerboot naar Engeland die daar vandaan vertrekt. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. Landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar is. Een nieuw rapport zegt dat dat toch nodig is, omdat de stikstofplannen van het kabinet onvoldoende effect hebben. Verder zegt het LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. Het Witte Huis heeft een website gelanceerd waar je Trump-gerelateerde spelletjes kunt spelen. En die spelletjes zijn niet onomstreden. Zo is er een soort Tetris waarbij je een grensmuur moet bouwen. En een Snake-achtig spel waarbij je migranten het land uit moet zetten. En een stunt van Botik van de Zandschulp op de US Open. Hij versloeg in 3 sets de al 6e geplaatste Alex de Minaur en is door naar de 3e ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Hij versloeg vannacht een andere Nederlander, Jesper de Jong. En dan nu het weer van Weer Online. Het is onstuimig met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Dit is Radio NL. Bij ons hoor je... jouw muziek altijd aan. Dit is de muziek van Radio NL.

0: 6 uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is nog niet genoeg, heeft het planbureau voor de leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden vandaag voorgeleid. In het dorp zijn ook gisteren weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. Een test die vrouwelijke atleten moeten doen om mee te doen aan de Olympische Spelen is nooit wetenschappelijk bewezen, heeft Poynter ontdekt. Met een wangslijmtest wordt gekeken of een vrouw een mannelijk gen heeft en daarmee een oneerlijk voordeel. Het IOC wil op die manier transvrouwen weren uit vrouwencategorieën. Een stunt van Botik van der Zandschulp op de US Open. Hij versloeg in 3 sets de als 6e geplaatste Alex de Minaur en is door naar de 3e ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Hij versloeg vannacht een andere Nederlander, Jesper de Jong. En dan het weer van Weer Online. Het is onstuimig met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen, vooral in het noorden kan het flink plensen. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
4: Nou,
3: naar Zwaagstra.
5: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
3: Al aan de A37.
6: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
7: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
6: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
8: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
9: Overson, groot en klein wonen.
8: Check de voorraad op overson.nl.
6: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
10: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
11: En mooi groen.
10: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
11: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
12: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
13: Te laat

0: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Een hele goedemorgen, een paar minuten over 6 op de vrijdagochtend. Vrolijke vrijdag, vandaag een bijzondere dag, namelijk het Radio NL Mega Piratenfestijn in Oldebroek. Vanavond uiteraard gewoon te volgen via Radio NL en radionl.tv. Dus ook al ben je er niet bij, hoef je er zeker niks van te missen. Goed, kunnen wij beginnen met het ochtendprogramma van vandaag. Op dit moment zegt de ANWB dat er 0 kilometer aan vertraging staat. Dus we hebben ze nog even niet in de uitzending. Wel waarschuwen ze voor harde wind aan de westkust, op de Wadden en op het IJsselmeer. Dus mocht je met een hoge lading ergens rijden of zo, ergens in die gebieden, over de Enkhuizerdijk of de Afsluitdijk of ergens in het westen van het land, dan wordt u gewaarschuwd.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Nou, beginnen wij aan deze vrijdagmorgen editie van het ochtendprogramma met zometeen als eerste na 6 Emma Heesters.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Sowieso Ochtendshow.
1: Ja, goedemorgen. 11 minuten over 6 op de vrijdagochtend. 4 september is het alweer vandaag. Even af op een lekker weekend waar de zomer eventjes terugkeert. Als wij het AD mogen geloven, zo geven ze de kop weer vandaag. En de temperaturen, ja, die zijn ook wel trouwens lekker hoor. Loopt op tot een graad of 27, man. Hey, het is een droge morgen en overmorgen. Vandaag moeten we het nog wel eventjes doen met een buitje. Dus het is nog eventjes door de zure appel heen. En dan is het daarna even 2 dagen lekker. Zal dus ook vanmiddag misschien wel weer wat drukker kunnen gaan worden. Vanwege het recreatieverkeer. Dat verwacht de ANWB, omdat er een mooi weekend voor de deur staat. Ja, vond ik een mooie flitsupdate van de ANWB. Die nemen we even mee hier in het ochtendprogramma. Even naar het andere nieuws dan van deze vrijdag de 4e van september. Het gaat namelijk over een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen. Dat sluit naar overlast. De locatie werd begin dit jaar als proef geopend. Leek in eerste instantie ook een groot succes. De ontmoetingsplaats zit naast een opvanglocatie voor verslaafde dak- en thuislozen. De gemeente hoopte met de proef het aantal op straat hangende daklozen terug te dringen, maar in de eerste maanden werd door buurtbewoners minder overlast ervaren. Dat veranderde toen de Nijmeegse Vierdaagse begon. En waarom dat dan weer een keerpunt was, dat is tot op heden nog niet duidelijk. Ander nieuws voor deze vrijdag de 4e van september. Het gaat over de coronaverhoren. Hoeveel ruimte was er voor een ander perspectief op de maatregelen? Het was weer een centrale vraag van de enquêtecommissie deze week. Door een aantal opvallende appjes kwam er een inkijkje hoe er binnenskamers over tegenspraak werd gedacht. Sommige appjes die dan ook op dit moment het daglicht zien. Zo liet Fred Grapperhaus zich in een appje aan

0: Hugo de Jonge nogal mooie, uitgelaten uit, laten we het zo eventjes zeggen. Arie Slob van Onderwijs was een soepjurk en een jankert. De burgemeester van Nijmegen, Bruis, ja, en dat is dus hetgene waar het nu om gaat, om die appjes van Grapperhaus, die kon de ziekte krijgen. Die van Breda had geen ruggengraat, anders Grapperhaus. En die appjes die komen nu aan het licht. Ja, wat kan je er verder mee? Helemaal niks. Tenminste, dat lijkt mij toch. Ik bedoel, het is aan de ene kant ook een klein beetje één-op-één gesprek natuurlijk. Maar die berichten die zien vandaag het daglicht en er zal nog meer over gesproken gaan worden.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, en eigenlijk zou hij er vanavond bij zijn, hè? Henk, wij gaan natuurlijk op het podium van het Radio NL Mega Piraten zijn. Maar ja, hij moet thuis.

0: opgeblazen samen met Wilbert Pigmans en de Toreador. Daarvoor Henk Wijngaard. Kijk uit, hier ben ik. Hij zou vanavond dus op het podium staan van het Radio NL Mega Piraten Verzijn. Maar ja, we weten allemaal dat Henk thuis zit. Noodgedwongen thuis zit dan uiteraard. Maar dat het goed met hem gaat, dat hebben we ook gelezen deze week. Dus dat is allemaal positief. Dat zijn goede berichten, maar het zal nog heel even duren voordat we Henk weer in onze armen mogen sluiten. Dat hij weer door de voordeur mag. En zijn vrouw is daar niet de boosdoener voor, alles behalve. Maar dat is juist wel degene die hem nu in toom houdt. En dat heeft Henk meer dan nodig. Sowieso. 6:50. Goedemorgen. We gaan naar onze Ad voor de Spreuk. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Laske. Ik heb je zo vaak horen zingen.
0: Ja.
1: Jouw

0: Ja, daar ben je zeker last van. En dan ook wel met deze spreuk, want het is heerlijk om bij mensen te zijn met een goede energie. En om mee om te gaan in deze goede vibe. Nou, laatste keer, dat slacht allemaal op jou.
1: Nou.
0: Zo zeg ik, als de deur, een prettige vrijdag, prettig weekend en wel trusten.
1: Dankjewel. Fijne vrijdag, lekker weekend. Spreken we elkaar maandag weer.

0: En dit zit nu voor de rest van de dag in je hoofd. Het enige wat je de rest van de dag nog zingt, dat is Tante Leen. Eh? Oh, Johnny,
1: zing een liedje voor mij.
0: Dit ga je de rest van de dag nog horen in dat dolle kamertje van je. Goedemorgen, we zijn begonnen met het ochtendprogramma van deze vrijdagmorgen. Gezellig als je even laat weten dat je erbij bent. Dat mag met een tekst of een audiobericht. Erik uit Sprangkapelle, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Laske. Hier de Intratuinliner. Ik ben vanmorgen lekker onderweg naar het mooie Maastricht.
0: Ja.
2: En ik hoop dat je weer even een plaatje gaat draaien van mijn oompjes van Heinwee. Maakt niet uit welke. Kies er maar eentje, jongen. Hey, nog een fijne dag verder en een mooie uitzending.
0: Ja, dat is inderdaad, daar kwamen we een paar weken geleden achter. Erik is dus gewoon familie van. Dat is toch, ja, dat lijkt me bijzonder in elk geval. Voor ons zijn het mensen die, ik heb ze persoonlijk nooit gesproken of wat dan ook, maar waar je daar toch een beetje tegenop kijkt, weet je wel. Dat zit dan in de familie daarvan. Vind ik dat bijzonder iets. Vind ik gaaf, vind ik leuk. Yvonne, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lars. Ja, ik ga weer lekker onderweg. Ik heb mijn cappuccino'tje even bij me. Iedereen werkt ze allemaal en ja, het is bijna weekend. Dus ze zeggen geniet ervan en ze zeggen houdoe doei.
0: Houdoei en een lekkere vrijdag dan Yvonne. Gewoon berichtje van Daan. Goedemorgen, verzoek je voor deze mooie vrijdag of we Laat Me Alleen van André Hazes kunnen draaien. Alvast een lekker weekend. Sjouk die is er ook bij, op naar een prachtig mooie dag. Ja, en een lekker zonnig weekend. Dat is inderdaad waar morgen en overmorgen gaan droog en zonnig verlopen. Dat is fijn, dat is lekker. Ik wil bijna zeggen, daar waren we ook wel een klein beetje aan toe, zeg maar.
4: Er hangt iets in de lucht. Larsie van Dijk.
0: Goedemorgen.
4: Hey, luisteraars, er hangt iets in de lucht. Ja, het weekend hangt in de lucht. Larsie van Dijk, Club Wakker Meisje. Goedemorgen, niks door de wandelen loopt. Voor de Britse verzoeken van de partij op deze verzoekie joekie vrijdag.
0: Yes.
4: 3 uur vrijdag, weekend vrijdag. Zeg mensen, wakker een mooie dag van. Tot de maandag, houdoe.
0: Houdoe. Flora Flitser en een lekkere vrijdag. Verzoekie vrijdag zit er inderdaad aan te komen. Doen wij later deze morgen tussen 8:30 en 9:00. Maar zover zijn we nog niet. Eerst even lekker wakker worden met z'n allen. Op

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
3: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm-hmm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas.
11: Volle gas in mijn truck. Met een lekker muziekje op.
10: Erik van Hoof, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt.
12: Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee.
14: Proteïne-shakes.
16: Gadver.
14: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
17: Lekker bezig.
14: Milner.
18: Ridderkerk, goedenavond!
19: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
20: Dit is Radio NL. Altijd aan.
21: Radio NL.
20: Weerbericht.
22: Vanochtend is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het is helemaal niet koud. Dat had ik vanmorgen al door toen ik de deur uitstapte. Dacht ik, nou, het is korte broeken weer, dacht ik bij mezelf. Thermometer gaf dan ook al een dikke 20 graden aan. Code geel geldt op dit moment wel voor de westelijke kustprovincies en Friesland vanwege zware windstoten. Code geel, dat geldt dan tot 1 uur vanmiddag. Verder dan vandaag nog wel wat bewolking en buitjes aanwezig. Temperatuur tussen de 20 en de 23 graden. Morgen en overmorgen, dat worden twee mooie dagen. En dan zou het zelfs 27 graden kunnen worden. hebben we het ook wel over de uiterste en over de lokale temperatuur, hoor. Maar de zon gaat in elk geval schijnen. Eerst eventjes naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. De stikstofplannen van het kabinet zijn niet voldoende, volgens een rapport van het Planbureau van de Leefomgeving. Dat denkt dat boeren alsnog gedwongen moeten worden hun veestapel in te krimpen. In de haven van Vlaardingen zijn 15 mensen uit een vrachtwagen gehaald die waarschijnlijk illegaal de oversteek naar Engeland wilden maken. Ze zaten in een truck uit Turkije. Onder de 15 zaten 2 kinderen, meldt Rijnmond. In Nepal zijn 2 mensen levend uit een tunnel gered, ruim een week na de enorme overstromingen. De BBC meldt dat er nog meer mensen in de tunnel vastzitten. Hoeveel is niet duidelijk.
22: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB. Daar is deze ochtend Helene Geest. Helene, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lars. Ja, er is op de weg nog niet zoveel aan de hand zoals gewoonlijk op vrijdagochtend. We verwachten eigenlijk pas drukte zo rond het middaguur. Er wordt wel op een aantal plaatsen geflitst. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A6 Emmeloord-Muiden bij 83,8. Verder staan ze op de A27 Almere-Utrecht bij 112,1. En ook op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel wordt geflitst. En wel bij hectometerpaaltje 111,8.
22: Helene, dankjewel. Tot zometeen weer.
2: Tot zo.
22: Hebben we zometeen onze Tini van de receptie. Die zal weer een liedje voor ons gaan lallen. En Nick en Simon zijn onderweg.

0: Ik vind het ergens wel bijzonder, want er zijn liedjes geweest afgelopen jaren die inderdaad gebombardeerd zijn tot zomerhit. En toen de zomer was afgelopen, kon eigenlijk ook bijna niemand het liedje meer horen, want toen was iedereen er wel een beetje klaar mee. Hè? Ik heb hem nu wel genoeg gehoord. Alleen dat hebben we nog niet met Zwoele Zomernachten. Dat idee krijg ik een beetje. Ja, uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Maar ik heb het gevoel dat deze ook nog wel eventjes mee kan, zeg maar. Ik bedoel, probeer nu nog maar eens een keer te tellen hoe vaak komt de Engelbewaarder per dag nog voorbij.
1: Goedemorgen! Ja.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow
1: met Lars van Dijk.
0: Dat lag in de hoogtijdagen uiteraard ook op ongeveer 100 keer per dag. Maar nu 2-3 keer in de week ongeveer, de Engelbewaarder. Komt ook omdat Marco natuurlijk meerdere hits heeft gescoord. Hè, dus dat telt ook dan wel weer mee. Maar de zwoele zomernachten gaan we nogal vaker en langer horen dan dat, denk ik. Goed. Vrijdag vandaag, het zal je niet ontgaan zijn, 4e van september. Vandaag namelijk een bijzondere dag. Het Radio NL Mega Piratenfestijn in Oldebroek. Heel veel luisteraars die wij daar naartoe hebben gestuurd. Niet alleen in de actieweek daarvan, maar afgelopen dinsdag hebben we ook nog kaarten weggegeven. Onder het motto in je nieuwe onderbroek naar Oldebroek. Want toen hebben we daar nog onderbroeken, stringetjes bij gegeven. Zeker. Zijn ook de deur uitgegaan. In je nieuwe string, ja. Naar beuk je hem erin? Nou ja, dat is het ook niet, hè. Dus ik heb nog gedacht om daar een andere slogan voor te bedenken. Maar dat lukte net niet. Vanavond het tentfeest gewoon te volgen op Radio NL en RadioNL.tv. Dan kan je live meekijken. Vanaf 8 uur vanavond dan barst het feest los in Oldebroek.
3: Goedemorgen, laatste. Alweer even lekker een paar uurtjes onderweg met de saaimachine. En dan weekend.
0: Lekker.
3: Hey, succes nog even met je uitzending.
0: Dankjewel, Connor. Connor. En een lekkere vrijdag gewenst dan, Daardo.
4: Lijsje! Goeiedag!
0: Ja, goedemorgen!
4: Het is weer Snacky Friday! Lijsje, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel zin in vandaag. Nou. Dus ik maak er vandaag een mooie hennig dagje van. En dan ga ik mooi rustig aan het laatste sanitarium afmonteren. En dat trap ik denk ik mooi op ons aan.
0: Ja.
4: Zeg, Kils, maak er allemaal een mooie dag van. Ik zeg, Joe de Bakel en Toekeloekie!
0: Kijk eens af, Ritten. Succes dan vandaag. De Molle, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen Lasje en alle luisteraars. Een hele goede morgen. Ja, daar is die weer, de Snacky Friday. Het werkweekje zit er weer bijna op. Nog een paar uurtjes knooien en dan knalt de tapjes er weer af. Hè. Hartstikke idee, naar de vrijdagmiddagborrel. Hoppa. Ik heb hem in een trigger en ik dal niet die van Harmpie Wolters.
0: Harmpie.
5: Vanaf de allereerste dag dat ik je zag.
0: Ja.
5: Weet ik niet meer wie ik ben en voel ik vlinders. In mijn hoofd daar klinkt dan een stuk door jouw lach. Ik ben verliefd en ga volledig overstag. Jongens, een heel goed weekend en maak er nog wat moois van. Yo, yo, yo, later. Welcome to the Panty.
0: Dag de Molle en een mooie dag.
6: Welcome to the Panty.
0: Goed, is het 7:15 op de vrijdagochtend. Betekent dat het tijd is voor Tini van de receptie. Tijd voor Tini. En onze Tini heeft weer een liedje voorbereid. Zal ze gaan lallen onder de douche? Aan jou de vraag, welk liedje is het ook alweer? Ja. Klaar voor? Dan zal het douchegordijn gaan sluiten. En dan zal Tini voor ons gaan zingen natuurlijk. De kraan gaat stromen. Hier, jongens. Lekker warm. Ja. Kijk, het is natuurlijk dat ik ook gewoon kan zien en weet welk liedje Tini gaat zingen. Dat weet ik van tevoren natuurlijk. Alleen ik weet toevallig ook dat dit een van haar favorietjes is. Dus dat zal misschien ook wel een klein beetje meewerken aan hoe accuraat deze ingezongen is. De titel van de plaat mag je doorsturen via onze app.
7: De

0: dit is zo'n liedje, als je daar de tekst niet van kent, dan kan je hem alsnog gewoon heel makkelijk meefluiten natuurlijk. Bovooi toch? En ho ho ho. We hebben zojuist onze Tini van de receptie uiteraard weer horen lallen. Aan jou de vraag, wat is ook alweer de titel van het liedje dat we vandaag zoeken? Je mocht hem doorsturen via onze app. Ja. Na na na na. Al dus onze Tini van de receptie was getekend. Ga eens even kijken of wij even kunnen bellen voor de vrijdagmorgen. Met Noordwijkerhout. Hey. Wie kent het niet? Daan woont daar. Daan die heeft een appie gestuurd via onze app. Met de titel van de plaat. Ja, en het zou een beetje soms zijn dat ik hem bel als hij het niet goed heeft.
1: Goedemorgen met Daan Omburg.
0: Daan, goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Hey, goedemorgen.
0: Morgen Daan. Waarom ben jij zo lekker vroeg wakker vandaag?
1: Ik moet werken.
0: Wat mag je doen?
1: Hé?
0: Wat mag je doen?
1: Ik mag in de groen gaan werken.
0: Ja, in de zon werken.
1: Nee, in de groen.
0: In het groen? Oh, je bent hovenier. Oh.
1: Ja, ja, ja, dat klopt.
0: Ah. Hoe zit dat met snoeien op dit moment? Ik weet niet waarom, maar altijd als ik een hovenier spreek, dan vraag ik toch een beetje om een snoeien-update. Want kan dat nu?
1: Nu momenteel mogen we niet snoeien nog, van de winter weer. Maar we zijn nu alles aan het schoffelen.
0: Ja, en wat mogen wij doen dan? Kijk, jullie mogen niet snoeien van de hovenier of van de baas niet. Maar kijk, wij hebben natuurlijk vrije wil met onze eigen tuin.
1: Ja, daarom. Ja, dan moet je eigenlijk zelf weten.
0: Ja, nee, maar als in, is het wel een beetje verstandig om nou dan de schaar erin te zetten?
1: Nou, nu momenteel niet, maar...
0: Nee. Kijk, ik heb namelijk één uitdaging. Ik heb een boompje in de tuin. En dat ding, ja. dat groeit als kool. Die heb ik vlak voor de zomer heb ik hem helemaal kort gewiekt. Echt wel gewoon een kale boom, hè. Gewoon echt tot de stam aan toe, zeg maar. Maar dat ding nu, ja, die groeit ook over de steeg heen. Dus andere mensen die krijgen er zo meteen last van. De lange bomen van 2 meter lang, die lopen nu tegen mijn takken aan, zeg maar. Dus er moet wel wat vanaf, maar dat kan geen kwaad.
1: Nee, dat kan geen kwaad uit. Als je hem gewoon een beetje snoeit, dat is geen probleem.
0: Oké, okay, nou goed. Dan ga ik jouw advies opvolgen. Dankjewel.
1: Is goed.
0: Nee, nou ja, goed, niet dat we klaar zijn nu. We zoeken natuurlijk nog het antwoord op de vraag. Wat zingt Tini ook alweer?
1: Vlieg zo ver als je maar kan. Dat is zijn naam, een kleine vogel.
0: Ja, laten we dat zingen eventjes aan Senna over, denk ik, of niet aan?
1: Ja, zeker wel, zeker wel.
0: Dankjewel voor je antwoord, dankjewel voor jouw vrijdagmorgen energie en een lekker weekend, hè?
1: Ja, jullie ook, en fijne uitzending nog.

0: voertuig of trein, ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
6: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
7: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
6: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
4: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
8: Ben jij creatief, gemotiveerd en klaar voor een nieuwe uitdaging in de horeca? Wegrestaurant De Lichtmis is op zoek naar enthousiaste collega's voor zowel de keuken als de bediening. Kom werken in een gezellig team. Kijk snel op werkenbijdelichtmis.nl. De Lichtmis, al generaties lang gastvrij.
9: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen.
10: Handschoffelmachines, bietenmolens, zand- en veenploegen en handcultivators. Elke dinsdag in werking te zien bij de Korenbeurs op de Vismarkt. Sinds 25 juni 1925 leverancier voor Agrarisch Nederland.
9: BTN De Haas, bron voor goed boeren.
11: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
12: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Met de stikstofplannen die het kabinet nu heeft, moeten boeren alsnog hun veestapel inkrimpen. Dat zou gaan om een krimp van maximaal 10%. Dat staat in een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Landbouwminister Van Essen zegt dat hij er alles aan gaat doen om dat te voorkomen. In de haven van Vlaardingen zijn 15 mensen uit een vrachtwagen gehaald die mogelijk illegaal de oversteek naar Engeland wilden maken. Onder hen waren ook 2 kinderen. De vrachtwagen waarin ze zaten kwam uit Turkije. Volgens Rijnmond is de chauffeur opgepakt. Waar de verstekelingen vandaan kwamen is niet duidelijk. In Nepal zijn 2 mensen gered uit een tunnel, ruim een week na de verwoestende overstromingen. De 2 waren in de tunnel aan het werk. Reddingsteams zijn nog op zoek naar andere arbeiders. Er worden nog meer dan 100 vermist die ook in tunnels vast kunnen zitten en nog in leven kunnen zijn. Een stunt van Botik van de Zandschulp op de US Open. Hij versloeg in 3 sets de als 6e geplaatste Alex de Minaur en is door naar de 3e ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Hij versloeg vannacht een andere Nederlander, Jesper de Jong. En dan het weer van Weer Online. Het waait flink, aan de kust is de wind zelfs stormachtig. Verder gaat het regenen, vooral in het noorden kan het flink tekeer gaan. Later trekken de buien ook naar de rest van het land. Het wordt een graad of 21. En dat was het ANP-nieuws.
18: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
19: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online.
20: Tijd om te bouwen.
15: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
20: Gritter Chalet en sta-caravans.
21: Kozijnen bestellen? Toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
22: Mooi holt hem? Dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
23: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
20: Woninginrichting Hans Jetstra.
23: Buitenvaart Hogeveen.
22: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
24: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
25: Droogte. Kuip Koekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
26: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
27: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Inea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
28: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1+1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
29: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
30: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
31: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
32: Koekoe.
33: De Lulu.
32: Gek.
31: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
34: 7:05. Goedemorgen bij de ANWB deze ochtend. Helene Geest. Helene, goedemorgen.
35: Goedemorgen, Lars. Ja, er staat inmiddels één file en dat is op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord. Je hebt daar ongeveer 5 minuten op onthoud. Flitsmeister meldt ook een flink aantal flitsers. Onder andere op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,6. Ook op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,9. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij 140,5.
34: Dankjewel Helene, tot zo weer.
35: Jo.
36: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
37: Lars van Dijk!
34: Met zometeen de vrijdagmorgen-editie van het Keuzemoment. Hij is onderweg. Ik heb 2 mooie klappers voor je klaarstaan.
36: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

Manuel bij Radio NL en ik spreid mijn vleugels uit op de vrijdagmorgen. Goedemorgen, 4 september vandaag. Het is 10 minuten over 7. Deze ochtend de waarschuwing voor de provincies aan de westkust op de Wadden en het IJsselmeer vanwege zware windstoten. Mocht je hoog vervoeren, dan is het eventjes opletten daarvoor. 2 handjes aan het stuur, hè? Net zoals altijd trouwens. Altijd 2 handen aan het stuur, dat doen we allemaal. Even naar het nieuws van deze vrijdag, de 4e van september. Vandaag een bijzondere dag, want vandaag staat namelijk officieel in het teken van seksuele gezondheid. Ja, ze verzinnen wat tegenwoordig. Het gaat dan vooral om het niet hebben van een SOA. Ja. En hoe voorkom je dat? Dacht zelf dat dat volgens mij wel algemene kennis was, mensen. Ander nieuws, in de havens van onder meer Amsterdam en Rotterdam gaan werknemers staken vandaag. Tussen 11:15 vanmorgen en 19:00 vanavond worden schepen niet geladen, gelost, vastgezet of gesleept. Met die staking wil FNV dat het kabinet de voorgenomen bezuiniging op de sociale zekerheid intrekt. Dat is een flinke staking, kan ik je vertellen. Meer nieuws voor deze vrijdag. Asielminister Van den Brink is in Kopenhagen om met zijn Deense, Duitse, Oostenrijkse en Griekse collega's te spreken over een zogenaamde terugkeerhub. Duitse media melden eerder dat deze EU-landen Rwanda op het oog hebben om afgewezen asielzoekers naartoe te sturen. Dat moet dan dienen als terugkeerhub. Iedereen die het land niet in mag, moet daar naartoe. Ja, en Giorgia Meloni is vandaag precies 1413 dagen premier van Italië. Daarmee is ze de langst zittende regeringsleider sinds 1946. En dat is dus erg bijzonder in Italië. Dat vieren ze daar dan ook enorm. In de Italiaanse stad Bari wordt een feestelijke bijeenkomst gehouden. Italië had bijna 70 regeringen in 80 jaar. En dan denk je dat we het hier in Nederland een rommeltje van hebben. Dat is bijna 1 keer per jaar daar een nieuwe regering. Ja, dus... Dat is ook bijzonder. Goed, dat voor Italië. Wij gaan naar het keuzemoment van vandaag. Keuze A is deze ochtend voor de kleine Merel van de Rhapsodies. En keuze B is voor de Rodeo's, Zon en Maan. 2 klappertjes tegenover elkaar. Aan jou de vraag waar de voorkeur naar uitgaat. Je mag het laten weten via een tekst of een audiobericht. Een A'tje of een B'tje in een tekst of een audio-appie. Gaan we zo meteen alle stemmen bij elkaar opgooien. Kijken welke er zal gaan winnen. Keuze A voor het Mereltje van de Rhapsodies.

0: De Kleine Merel en keuze B voor Zon en Maan.
1: Zon en Maan, laat me reizen in de diepte van het heelal. Naar de sterren, naar de sterren.
0: Je mag laten weten waar de voorkeur naar uitgaat in de app van Radio NL. De letter A voor De Kleine Merel. En de B mag je doorsturen voor Zon en Maan. Gaan we zo meteen de stemmen tellen.

0: ochtend veel wind. Code geel is dus ook vanaf 12 uur, 1 uur vanmiddag zoiets weer opgeheven. Vanmiddag blijft de kans op een bui sterk en aanwezig. Temperatuur vandaag een dikke 20 graden. Gaan we even wat uit opa's kast draaien.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Ja, dit is er echt eentje in de categorie ken je klassiekers. Dit is Mario. Fantastisch. De tekst is ook vrij simpel. Je zingt er na één refreintje al wel mee. Rijden, rijden, rijden.

Mike Versteeg, hartslag van je heupen zojuist bij Radio NL. Daarvoor eentje van het Opa's Kast in de categorie Ken je klassiekers? Mario en rijden in een jeep. Keuzemoment zijn we mee bezig. Keuze A voor de kleine Merel, keuze B voor zon en maan. Jouw appie is welkom en de uitslag die hoor je zometeen.

0: haten.
1: Mart Ogamer en Miss Montreal, hun houden van haten. Wij zijn bezig met het keuzemoment van vandaag. Keuze A is voor de kleine middel van de Rhapsodies. En een beetje staat voor de rodeo's, zon en maan. Jouw stem is welkom via de app van Radio NL. De letter A of de letter B, dat is wat je door mag sturen. En wij gaan met een minuut ongeveer alle stemmen bij elkaar gooien en kijken welke er als winnaar uit de bus komt. Eerst eventjes de twee liedjes van vandaag, die we je nog eventjes een keertje laten horen. Keuze A voor deze dus van de Rhapsodies.

0: Twee toppertjes in het keuzemoment. Misschien een lastig om een keuze te maken, maar het wordt toch van je gevraagd. Wij gaan de stemmen tellen. Keuze A deze ochtend voor André vanuit Boekel. Pieter uit Slootdorp, goedemorgen. Voor mij keuze A, een A'tje voor Gunther en een A'tje voor Marcel uit Bergentheim. Een audio-appie vanuit S, goedemorgen.
1: Keuze B, Lassie. Keuze B, goeie weekend.
0: Lekker weekend, Matthijs.
2: Goedemorgen, doe maar keuze A. Werk ze, houdoe.
0: Houdoe, dan is er een appie van Michael, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Doe maar een beetje voor Johan de Bruis de plet.
0: Kijk eens, daar werd je ineens duidelijk. Haal dit de telefoon uit de broekzak. Keuze B voor André van de Tolkamer. Een beetje voor Annie van het Bovenkarspel. B voor Jan Jelle uit Laren. De Bevers uit Bakel, die gaan voor keuze B. A daarentegen voor Johan uit Uithuizermeden. Sebastiaan, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Doe maar een A'tje.
0: Mooie. B voor Jolanda vanuit Andels. Dan is het een beetje voor Wolter vanuit Niekerk. Als ik dan echt moet kiezen, dan maar een B. Steven Puttershoek, die gaat voor keuze B. Keuze B voor Tom van het Enschede. Dan is het een appie van Niels.
5: Morgen, Lassie. Doe maar een beetje van Bassie Bergen. Oké, Marshall.
0: Beetje voor Erwin vanuit Almere. Dan is het een A'tje voor Brendan uit Tiendeveen. Een A voor Luc uit Anna Palona. Het is een beetje voor Remco vanuit Geffen. En de laatste is voor Petra uit Bodegraven.
6: Nee.
0: Ach, kijk eens. Die houdt het echt kort. Die neemt de boodschap. Hou het kort wel heel erg letterlijk. Luid en duidelijk, loading kleur. Keuze B geworden in het keuzemoment.

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
3: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
2: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schaarsterbrug en Emmeloord.
4: Wat is dit heerlijk.
5: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme & Co.
4: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
5: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
4: En die begint op temmenkoopgroep.nl.
5: Ja.
6: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
7: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
8: Hij staat je goed hoor, die outfit. Nieuw?
9: Jazeker, Robbie. Gehaald bij AB Workwear.
8: AB Workwear?
9: Jazeker, daar vind je alle soorten bedrijfskleding van topmerken, zoals Snickers. In de showroom in de Blessen is het passen en meenemen. En bedrukken kan ook.
8: Nou, de Fashion Award gaat naar jou, hoor.
9: Nee, nee, naar abworkwear.com.
7: Bakkercampers. Kom naar Bakkercampers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
10: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
11: Leukes Outdoor in Wolvenga.
12: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
11: Genieten van je tuin.
12: Bekende merken als Four Seasons, Tierra Outdoor en Joy.
11: Leukes Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1+1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
17: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
18: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
17: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Ridderkerk, goedenavond!
21: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
22: Dit is Radio NL.
23: Altijd aan.
22: Altijd aan.
23: Radio NL.
22: Weerbericht.
24: Vanochtend is het bewolkt en in het noorden en het noordwesten gaat het enige tijd regenen. In de rest van het land valt slechts af en toe een klein licht buitje. Zware windstoten zijn aanwezig in het kust- en het waddengebied. Vanmiddag ook veel bewolking. Dan trekt de regen geleidelijk naar het zuiden en het zuidoosten. In het noordwesten breekt de zon door. Daar wordt het zo'n 20 graden vandaag. In het zuidoosten is het iets warmer met ongeveer 23 graden. Morgen en overmorgen mooie dagen. Zonnetje, wolkje weer en temperaturen verre in de 20 graden. Goed, we gaan naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Pennema. Voor landbouworganisatie LTO is de krimp van de veestapel onbespreekbaar. En dat zou wel moeten met de stikstofplannen die het kabinet nu heeft, staat in een nieuw rapport. De huren zijn het afgelopen jaar opnieuw gestegen, maar minder hard dan in de jaren daarvoor. Het CBS komt uit op gemiddeld 4,4%. Voor mensen die een huis huren in de vrije sector viel de verhoging iets hoger uit. In Nepal hebben reddingswerkers 2 mensen levend uit een tunnel kunnen helpen, ruim een week na de overstromingen. De actie gaat nog door, want er zouden nog meer mensen in de tunnel vast kunnen zitten.
24: Oké, dankjewel. Dan hebben we Helene Geest deze ochtend bij de ANWB. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, er staan inmiddels 2 files. Eentje op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Hoofddorp en Schiphol is de vertraging een kwartier. De Schipholtunnel is even dicht. Er staat een te hoge vrachtwagen. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn staat een vrachtwagen met pech. En dat kost je ook ongeveer een kwartier. Flitsmeister meldt ook een flinke aantal flitsers. Onder andere op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56,7. Op de A27 Almere-Utrecht bij 112,5. En op de A28 bij 99,8.
24: Dankjewel, Helene.
23: Radio NL.
2: Deze week is Ik Hoor Niks Geks van Tino Martin en Willy Dans. De Hollandse Nieuwe. Ik hoor.

0: Lang en zijn fout zojuist bij Radio NL. Daarvoor de Hollandse Nieuwe. Deze week nog in handen van Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Ja, dat is wel een grappig verhaaltje trouwens. Bij het opnemen van het liedje hadden ze een stagiaire. En die stagiaire die nam dan zeg maar, dat was dan de rol audiotechnicus. Dus die moet op de opname drukken wanneer ze gaan zingen. En die moet het liedje starten. Die moet ervoor zorgen dat de koptelefoon hard genoeg staat. Dat is dan de rol van zo'n audiotechnicus. Alleen, nou heb ik uit zeer betrouwbare bron vernomen dat het allemaal niet zo al te soepel liep. En de halve middag dat ze daar aan het opnemen waren, was het enige wat ze zeiden:
1: ik hoor niks.
0: Ik hoor niks. Heeft 3 dagen geduurd het opnemen van dat liedje.
2: Hey Lars, ja. Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Onhandig natuurlijk, hè? Daar is het een stagiair. Hè? Goed nieuws. Goed nieuws over de dobbelsteen. Want we hebben namelijk eerder deze week al de nodige verhalen gehad. We hebben gedobbeld met een bloempot. We hebben gedobbeld met een lampion, met een prullenbak. En toen moest ik gisteren om 12:30 toch eventjes op het matje komen. Ja, niet dat ik met de billen bloot moest hoor. Maar we hebben het er gewoon eventjes over gehad. Van goh, hoe zit het nou allemaal? Wat is nou precies het verhaal? Waarom doe je zo moeilijk? Ja, die vraag werd echt gesteld. Waarom doe je zo moeilijk? Alleen, we zijn tot een schikking gekomen. En dat is een schikking waarbij ik een belofte moest maken. De mok van het dobbelspel mocht terug onder 1 voorwaarde. En dat is dat ik hem een klein beetje moest modificeren. En namelijk vol moest plakken met vilt aan de onderkant. He, want, om er dan voor te zorgen dat er geen kras op het blad kwamen. Want ze hebben een paar keer meegekeken tijdens het dobbelspelletje. En ze zagen hoe ruig ik dan met het mokje omging. En dan gooide ik die mok aan de kant. En dan, dat zou dan voor krassen veroorzaken. Dat was eigenlijk hetgene waar het echt om ging. Dus, nou, schikking gekomen. Ik heb hem nog niet aangepast. Maar ik mag de mok wel gaan gebruiken vanaf nu. Dus ik zal er vandaag even extra voorzichtig mee omgaan. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij liedjes die gaan over kalverliefde. Mooi. Categorie 2 staat voor dingen die niet passen in de prullenbak. 3 is houden van. 4 is lucht. 5 is nog een keer dobbelen. En dobbelen bij nummer 6. Dan zoeken wij liedjes waarvan de titel begint met de letter R. De R van radio. De R van... Ja, ik ben er nog niet over uit. Er zijn sowieso liedjes waarvan de titel begint met de letter R. Maar dat laten we dan, als het zover is, aan jou over. We gaan kijken wat er mag gaan worden. Eindelijk weer met ons... Oude vertrouwde mokkie. Oh, wat klinkt dat goed, hè? En dan is het nu aan mij om de mok zo zachtjes mogelijk op het desk neer te zetten. Het is vandaag in het dobbelspel nummer 2 geworden. Betekent dat we zoeken naar liedjes die gaan over dingen die niet passen in een prullenbak.

0: Frans-Duits. Daarvoor Tinto de Verano van Joey Nicolai. We zijn bezig met het dobbelspel van vandaag. En we zoeken liedjes die gaan over objecten die niet passen in een prullenbak. En daar zal je misschien even over na moeten denken. Maar als je hem een keer door hebt, dan kun je er best wel wat liedjes mee verzinnen. Dacht je bijvoorbeeld van deze van Roy Raymond.
1: Ik heb een knal. Ja.
0: De rode rubberboot. Niet zelf verzonnen trouwens. Suggestie komt van Appie uit Steenwijk. Die ging voor de knalrode rubberboot. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, de boten zijn sowieso in trek in deze categorie.
2: Ik heb een boot. Ik heb een hele mooie splinternieuwe boot.
0: Boten Anna van de gebroeders Co. Hè? Co en Co.
2: En ik ga varen op
0: de kant. In de categorie dingen die niet passen in een prullenbak. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via onze app. Dennis die gaat voor mannenkorps.

0: gaan even kijken of wij Jetsen aan de telefoon kunnen krijgen. Die is onderweg.
1: Hallo.
0: Hallo. Jetsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vanuit Ter Aar, als ik het goed heb, toch?
1: Ja, ik zit momenteel, sta ik in Montfort trouwens, in de vrouw met vrachtwagen.
0: Oh ja, Ter Aar, dat klinkt alsof het in Groningen ligt, maar dat is het helemaal niet, geloof ik.
1: Nee, nee, het ligt onder de rook van Gouda, Alphen aan de Rijn, Leiden.
0: Ja, jij zit in stormgebied deze morgen, vanwege code geel.
1: Ja, ik heb nog geen, het waait hier aan brand trouwens hoor, dus ik vind het erg mooi, maar ik zie nog geen storm momenteel.
0: Jetsen, we zoeken liedjes waarvan de titel... maar het gaat over een object dat niet past in een prullenbak. Bij jou is het nog even de vraag om welk stuk het gaat dan wat bezongen wordt natuurlijk.
1: Ja, nou ja, ik zeg ook liever de dik in de kerst, want ik heb het nog niet voor elkaar gekregen om de kerst in de prullenbak te gooien.
0: Ja, nou ja, als je hem kort en klein slaat, dan kom je een heel eind natuurlijk, daar niet van. Maar dat wordt wel pas een meter natuurlijk.
1: Ja, ik zat er zo, het schoot me zomaar te binnen. Puur omdat ik het ook een fantastisch nummer vind trouwens, man.
0: Ja, ik heb het er nog niet geprobeerd. Hey Jetsen, we gaan het dan voor je draaien. Liever te dik in de kist in de categorie dingen die niet passen in een prullenbak. Dankjewel en nog even een goede rit.
1: Ja, een fijne uitzending, hè, Las.
0: Dank.

In de categorie liedjes die gaan over objecten die niet passen in een prullenbak hebben wij misschien wel een record kunnen vestigen. Want nog nooit hebben we een liedje gehad in het dobbelspel dat zo grote waarde kan gaan vertegenwoordigen. Want dat gaat over meer dan 1 miljard. Als het ooit verkocht zal gaan worden. Maar dat kan niet. Officieel valt het namelijk onder de Franse erfgoedwet. Wat wil zeggen dat het daadwerkelijk niet verkocht kan worden. Liedjes die gaan over objecten die niet passen in de prullenbak. Robert van Hemert en zijn Mona Lisa. Hi.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
3: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
4: Jansen en de Wit.nl.
3: Dat werkt wel.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Dat werkt wel.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Voor uw hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leusendalsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
2: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas.
8: Volle gas in mijn truck. En er lijkt de muziekje op.
7: Erik van Hoof, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt.
9: Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
11: Mm-hmm.
10: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Ook het afgelopen jaar zijn de huren weer gestegen, maar minder hard dan in de jaren daarvoor. Het CBS komt uit op gemiddeld 4,4%. Voor mensen die een huis huren in de vrije sector viel de verhoging iets hoger uit. Regionaal zijn er ook verschillen. In Overijssel en Brabant stegen de huren iets meer dan in de rest van het land. Het is reddingswerkers gelukt 2 mensen levend uit een tunnel in Nepal te helpen, 9 dagen na de enorme overstromingen. Het gaat om mannen die in de tunnel aan het werk waren. Uit de tunnel komen nog meer stemmen, dus de reddingswerkers gaan door met zoeken. Er zouden nog tientallen mensen levend in zitten. Familie en vrienden op de hoogte houden van je vakantie via Polarsteps klinkt leuk, maar in werkelijkheid kunnen veel meer mensen zien waar je uithangt. Follow the Money kwam erachter dat er een lek in de app zit, met als gevolg dat je de gegevens van miljoenen mensen kunt zien. Polarsteps heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het Witte Huis is met een website gekomen waar je ouderwetse videospelletjes kunt spelen, maar dan wel met een politiek sausje. Zo is het bekende Snake nieuw leven ingeblazen, maar moet je immigranten naar de Mexicaanse grens jagen. En bij een soort Tetris bouw je een muur om mensen buiten de deur te houden. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend valt er veel regen, vooral in het noorden. En aan zee kan het ook hard gaan waaien. Vanmiddag trekken de buien over het zuiden en oosten en gaat het ook daar stevig waaien. Het wordt een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
3: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf. In onze eigen fabriek, precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalet en Staakcaravans.
6: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Soedal. De bouwverslimmers.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
10: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Een hele goede morgen. Een paar minuten over 8 bij de ANWB deze ochtend. Helene de Geest voor de verkeersinformatie. Hoe is het op de weg, Helene?
13: Ja, het is echt vrijdagochtend, dus vooral korte files. Behalve dan op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West is de vertraging nu 20 minuten. Ik vermoed dat dat te maken heeft met het festival Draaimolen in Tilburg. Dus dat veel bezoekers daar in de file staan. Verder wordt er geflitst op de A27 onder andere Almere-Utrecht bij 108,0. Op de A30 Barneveld-Ede bij 16,3. En ook op de A67 Eindhoven-Belgische grens bij 17. 10,7.
2: Dankjewel, Helene.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Lars van Dijk.
2: Op de vrijdagmorgen. Goedemorgen. Muziek onderweg van Danny Panadero en Danny's Autopaleis natuurlijk.
14: Dit is de muziek van Radio NL.

0: handjes.
1: Danny Panadero en Danny's Autopaleis op deze vrolijke vrijdag. Goedemorgen, 4 september vandaag, 12 minuten over 8. En je luistert naar het ochtendprogramma op Radio NL. Met vanavond een mooie uitzending. We hebben namelijk het Radio NL Mega Piratenfestijn. We mogen weer. En dat is ook wel een beetje de stemming hier in elk geval op de werkvloer. Iedereen heeft er zin in vanaf 8 uur vanavond live te volgen op de radio. En op radionl.tv hoef je niks te missen. Gaan we even naar het nieuws van deze vrijdag de 4e van september. Iedereen even een applausje voor jezelf. Het verkeer in Nederland heeft vorig jaar voor het eerst sinds de coronajaren minder CO2 uitgestoten. Dat meldt de NOS vandaag. In 2025 waren er minder bedrijfsvoertuigen op de weg. En dat is een van de dingen die daar dus aan meehelpt. Het CBS concludeert dat vorig jaar lichte en zware bedrijfsvoertuigen 0,7% minder kilometers hebben gereden. Nou, hey. Die 0,7% samen met 100 km per uur. Dat is hetgene wat het doet, mensen. Meer nieuws in de havens van onder meer Amsterdam en Rotterdam gaan werknemers staken vandaag. Tussen 10:15 vanmorgen en 7:00 s'avonds worden schepen niet geladen, gelost, vastgezet of gesleept. Met deze staking wil de vakbond FNV Havens dat het kabinet de voorgenomen bezuiniging op de sociale zekerheid in gaat trekken. Ja, en eerder vanmorgen hebben we het eventjes kort gehad over de regering van Italië. Want als je dacht dat we er hier in Nederland een rotzooitje van hadden, dan heb je daar nog niet gekeken. Giorgia Meloni is vandaag precies 1413 dagen premier. En dat is knap, want daarmee is zij de langzittende regeringsleider sinds 1946. Om even een paar extra getallen erbij te pakken. In 80 jaar tijd had Italië bijna 70 regeringen. 70. Bijna elk jaar een nieuwe. Goed, dan even over zaken waarvan je persoonlijk zou zeggen, dit is veel te vroeg. En dan zou je kunnen zeggen over het feit dat de pepernoten al in de winkel liggen, dat is veel te vroeg. Maar

0: doen ze er nog een klein schepje bovenop. Daar is namelijk de kerstkoorts al naar het bolletje gestegen. In een kringloopwinkel in Dokkum. Daar staan sinds afgelopen dinsdag heel veel kerstartikelen te koop en in de schappen. En het is een groot succes. Al honderden mensen die daar binnen zijn gekomen om eventjes lampjes te scoren. Of dat ene kerstornament wat ze zo graag wilden hebben. 1 september was dus de datum dat het daar allemaal losging. Volgens Ruurt Jan, bedrijfsleider van de kringloopwinkel, is september zeker niet te vroeg. Dat zei hij bij Hart van Nederland.
1: Ja, de pepernoten liggen ook al in de vakken. Dus waarom de kerst dan niet? En er zijn zoveel mensen die het gewoon zo leuk vinden. Die zeggen, ja, wat mij betreft het hele jaar door kerst. Dus in dat opzicht, nee. Ja, en je ziet dat heel veel mensen en er wordt heel veel meegenomen. Dus volgens mij zijn we gewoon ook nog wel een beetje te laat eigenlijk.
0: Een beetje te laat. Ja, en met de vraag op of de kerstboom al staat, zijn je klant van de kringloopwinkel het volgende.
2: Staat er inmiddels al. Dus het is volop feest.
3: Het is september.
2: Ja, maakt niet uit. Die kerstboom staat bij mij 24 uur per dag, 7 dagen per week, 366 dagen per jaar.

moet er persoonlijk nog niet aan denken. Maar als het dan zover is, dan is het toch ook alweer gezellig. Vandaag tellen we nog 112 dagen tot de allereerste kerstdag. Maar, boah, hoeven we nou nog niet aan te denken, hoor. Vrijdagochtend, onderweg naar Verzoekie Vrijdag. Met nu eerst muziek van Sander Kwarten.

0: proberen even contact te leggen met Frans uit Westervoort. Frans die stuurt namelijk een berichtje.
1: Yo, dus de voicemail van Frans Kleintjes. Heb je een boodschap, spreek je dan in, naar de piep. Ja, ik bel ons niet terug. Ja. Doe maar appen zoals normale mensen doen.
0: Nou, ja, alles bedankt. Wat een vrolijke voicemail. Boodschap! Frans die stuurt een bericht via de app van Radio NL. En ik wilde hem echt even spreken. En ik wilde hem eigenlijk bijna smeken om te zeggen dat het niet zo is. Hij reageert namelijk over het feit dat wij zo net eventjes de kerst van Dokkum in behandeling hebben genomen. Hij zegt, bij mij staat de kerstboom ook heel het jaar. Ja, ja zeg. En toen kwamen we er

meer berichten binnen. Hij is namelijk niet de enige. Rudy uit Ochten die staat natuurlijk te popelen om te starten met haar boom. Met haar kerstdorp en het alles eromheen. Alle lampjes in de voortuin op te hangen. En nog iemand, Wouter uit Hoofddorp, die zegt ook... Bij mij staat de kerstboom heel het jaar. Hij stuurt daarna nog wel een appie. Komt alleen wel omdat ik zo lui ben om hem op te ruimen, maar... Ja, mijn mond viel ervan open. Ik denk, dat moet ik even spreken. Maar ja, goed, ik snap Frans natuurlijk ook wel. Ik had ook niet durven op te nemen met zo'n opbiechtronde, zeg maar.

0: Danny de Munk en zijn liedje Heerlijk. Daarvoor te makkelijk verliefd van onze Turk uit de kroeg Ammar bij Radio NL. Het is bijna 8:30. En dat betekent dat het zometeen tijd is voor Verzoekie Vrijdag. Verzoekie Vrijdag, dat hebben we al een lange tijd hier in het ochtendprogramma. Tussen 8:30 en 9:00 draaien we alleen maar liedjes afkomstig uit de appbox van Radio NL. En we zeggen altijd, alles kan, alles mag. Dus er hoeft geen categorie of wat dan ook aan vast te zitten. Is het een liedje dat je misschien nog nooit hebt gehoord? Ja, het zou natuurlijk raar zijn om in één keer een liedje van Lady Gaga aan te vragen of zo, weet je wel. Ja, dat is raar. Dat snap je zelf ook wel. Maar letterlijk, de rest mag wel. Dus dat, als je wat leuks wil horen, dan mag je dat achterlaten via de app van Radio NL. Misschien heb je wel een duidelijke voorkeur voor
1: accordeonmuziek.
0: Accordeonmuziek.
1: Hoppa!
0: Dat wacht ik. Mag je het vanaf nu achterlaten?
2: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Ik heb nog even een mooie ouwe van Bonnie Sinclair erbij gezocht. Bonnie, ja, vind ik ook knap hoor. Drinkt al jaren geen druppel meer natuurlijk. Alleen nog maar flessen. Ik heb er een ouwe bij gezocht van Zat ik maar aan de toverstaf van Merlijn. Zo gaat die ongeveer, toch?

0: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
1: Bezoek de showroom in Blesdijken van een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
1: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
6: Woninginrichting Hans Jutstra.
1: Buitenvaart Hogeveen.
5: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
10: Overson, groot en klein wonen.
9: Check de voorraad op overson.nl.
11: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
13: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
16: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
17: Nu 111 fietenolie tankstations.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
19: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet...
20: Loco.
21: De Lulu.
20: Gek.
19: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine... met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
22: Lach eens naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Wauw skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
25: Mooi van Ethos.
26: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
27: Ridderkerk, goedenavond!
28: Zaterdag 12 september komt de Radio Areel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
29: Dit is Radio NL.
30: Altijd aan. Radio NL.
31: Altijd aan.
30: Radio NL.
31: Weerbericht.
0: Vanochtend bewolkt en in het noordwesten regenachtig. Vanmiddag trekken er meer buien over het land. En dan hou je het waarschijnlijk niet droog, want zo goed als heel wat land wordt getroffen. Het noordwesten heeft vanmiddag dan daarentegen wel wat zonneschijn, hè, om het een beetje te compenseren. Temperatuur vandaag van noord tot zuid 20 tot 23 graden. Morgen en overmorgen worden twee mooie dagen met temperaturen ver in de 20 graden. En typisch zonnetje-wolkje weer. We gaan naar het nieuws van 8:30 nu. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Pennema. De huren zijn dit jaar weer gestegen, maar die stijging is minder groot dan in vorige jaren. Vooral mensen met een huurwoning in de vrije sector gaan meer betalen. Voor hen is de stijging gemiddeld 4,5%. Inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen aan het einde van de middag naar een speciale bijeenkomst van de gemeente. Daar worden ze bijgepraat over het schietincident eerder deze week, waarbij een bewaker werd doodgeschoten. Er zitten waarschijnlijk nog zo'n 40 andere mensen vast in de tunnel in Nepal, waar vanochtend 2 mensen uit zijn gered. Ook op andere plekken kunnen er nog mensen in overspoelde tunnels zitten. Reddingswerkers zijn naar ze op zoek.
0: Oké, dankjewel. Dan hebben we Helene Geest deze ochtend bij de ANWB. Helene, hoe is het op de weg?
2: Ja, zoals gewoonlijk op vrijdagochtend nauwelijks files, maar er zijn nu toch wel een paar bijzonderheden. Onder andere een ongeluk nu op de A7 van Groningen naar Heerenveen bij Drachten Centrum. Het verkeer moet daar via de vluchtstrook, kost je vanaf de afrit Vriest-Balen ongeveer 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg, daar moet je zelfs via de vluchtstrook na een ongeluk. Daar staat ook 9 kilometer file. En een kwartier oponthoud op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattermerbroek. Wordt er ook nog op flink wat plaatsen geflitst. Onder andere op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56,6. Op de A27 Almere-Utrecht bij 108,0. En op de A59 bij 111,9.
0: Dankjewel, Helene. Tot de volgende keer weer.

kunnen wij beginnen aan deze editie van Verzoekie Vrijdag. En we beginnen met de suggestie van Tante Lien. Zo heet ze in onze appbox. Jazeker. En ja, dit liedje past ook wel bij Tante Lien, denk ik. Ik ken haar verder niet, maar...

ja, probeer dit nu maar voor de rest van de dag uit je hoofd te krijgen. Tot vanavond 9 uur zit je met Corrie van Gorp. Hallo, hallo. Bericht, want we hebben prima zin. Het is verzoekje vrijdag tussen nu en 9 uur. Mag jij jouw verzoekje insturen via de app van Radio NL? Deze is aangevraagd door Nienke. En zij woont in Zwolle. Ze gaat vanavond naar de kroeg toe. Wil Marco Schuitmaker horen met Loesoe?

0: aangevraagd door Nienke vanuit Zwolle tijdens Verzoekie Vrijdag. De vraag is, wat wil je horen? Daarvoor aan de telefoon. Bianca, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt al de hele week één bepaald liedje in je hoofd en je denkt, hey, het is vrijdag, dan moet ik hem gaan uitzingen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, want hoe komt het?
1: Nou, mijn zoon die is trend, hè. Maar die vindt de oude piratenhit heel leuk. En toen draaide hij een liedje en toen zegt hij, man, ken je deze? Ik zeg, ja, dat ken ik wel van vroeger. Ik zeg maar, en toen draaide die en de hele week heb ik deze in mijn hoofd. Toen ik jou zag, ging de wereld weer voor mij open.
0: Ja, fantastisch. Het is eigenlijk een zendpiraat in spe, kan je zeggen, hè?
1: Ja.
0: Ja. Goed zeg. Zilvertop gaan we voor je draaien, Bianca. Dankjewel en een fijn weekend. Doe je zoon de groeten van ons.
1: Ja, doe ik. Dankjewel. Zelfde.

Aangevraagd door Bianca, omdat haar zoon het eerder deze week draaide en ze het alleen maar heeft gezongen. De Zilvertop, Toen ik jou zag. Deze suggestie komt van Sven, die vraagt om zijn naamgenoot Sven, samen met Senna en Vuurwerk.

eerder vanmorgen speelden wij het dobbelspel met de liedjes van de Rhapsodies, de Kleine Merel, tegenover de Rodeo's Zon en Maan. Mocht je denken, dobbelspel, wat is dat? Dat spelen wij elke ochtend vlak voor 7:30. Zetten we dus die twee liedjes tegenover elkaar. En degene met de meeste stemmen, ja, die gaan we helemaal draaien. Vanmorgen werd het een beetje Zon en Maan. En nu zegt Edwin, die zegt van ja, omdat het dus geen Rhapsodies is geworden. Hè, Anita van de Rhapsodies, de Kleine Merel. Toch nog even een liedje wat dan een klein beetje in het teken staat van, maar dan van Willy Sommers. Om het toch wat goed te maken. Ik had namelijk een aangestemd vanmorgen. Hij wil Anita horen.

0: Willy Sommers en lieve kleine Anita. Dikke goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Vrijdag vandaag, we hebben er zin in vanavond op Radio NL Mega Piratenfestijn.
1: Ja, leuk hè?
0: Oh, jongens. Dat zal vanavond weer 10 keer gaan klinken.
1: Natuurlijk. Ik denk een keer of 30 of zo, ja.
0: Zoiets ongeveer. Ja. Vanavond vanaf 8 uur op de radio en radionl.tv. Ik sta in dubio.
1: Oh jee.
0: Moet ik het vertellen of blijft het een geheimpje?
1: Moet ik het vertellen of blijft het een geheimpje? Dit is nu wel een mysterie.
0: Nou ja, het is misschien een klein beetje... Mysterie, maar... Ik denk, jij mag het zeggen. Om het mysterie... Hè?
1: Nu wordt het wel heel bastien, nou, Adriaan.
0: Moet ik het vertellen?
1: Ik denk het wel.
0: Of blijft het een geheimpje?
1: Nee, vertel het maar.
0: Ja, als je dit één keer weet, dan is het bij het eerstvolgende keer dat je naar een tentfeest gaat, naar een Radio NL Mega Piratenfestijn, of dat je het op de radio hoort, denk je, ha, dat weet ik. Er is namelijk een strak schema wat altijd gevolgd wordt. En dat is, die artiest zingt 2 liedjes, die artiest zingt 3 liedjes. En dat duurt van, 20:11 tot 20:17.
1: Klopt.
0: Punt. Maar soms dan komt het wel eens voor dat er even een klein beetje iets misgaat in de planning. Hè? Dat kan. En dan wordt een artiest wordt even opgeschoven. Dan wordt hij vervangen. Of er is een artiest die op een manier 2 minuten te laat kan. Dan moet er even tijd opgevuld worden. En dan hoor je in die grote megatent altijd dit liedje. Ja, en als je het één keer weet, dan zie je dat Willy, de man van Laat Gaan, er zo nu en dan ook een klein beetje van schikt.
1: Ja,
0: maar ik vind het geweldig. Het is de eerstvolgende keer dat je dus inderdaad mee zit te kijken of mee zit te luisteren naar het Radio NL Mega Piratenverzijn. En je hoort dit, dan denk je, oh, er is nood aan de man. Ja, er is paniek achter de schermen. Ja, en dan zie je sommige mensen ook daadwerkelijk rennen daar achter die tent, hè?
2: We zingen.
0: En dan hebben ze weer een minuut opgevuld.
1: En dan is het klaar.
0: En dan kunnen ze naar de deur.
1: Hij is hier. Ja. En dan loopt Willy weer richting de deur.
0: Nou goed, dat is het geheim. Je weet het nu. En het is altijd een sport om te tellen en te voorspellen. Ja. Hoe vaak komt het vanavond voorbij?
1: En iedereen zit op scherp vanavond.
0: Ja, iedereen zit op scherp. En dan horen ze nu zometeen als weer in de blote kont vanavond voorbij komen.
1: Oh, paniek.
0: En dan, paniek. Goed, leuk, vond ik leuk om te vertellen. Verzoekje vrijdag tikken, dus ik moet nog even gauw de administratie afronden. Dat doen we met Erwin uit Herugowaard. Erwin uit Herugowaard. En dan kunnen we het stokje overdragen. Hij heeft een verzoekje aangevraagd. Die hebben we nog nooit gedraaid hier op de radio.
1: Oké.
0: Okay. Nou, het is ook een nieuw liedje hoor. Ja. Erwin!
1: Hallo?
0: Erwin? Ja, hij... Erwin!
1: Die zit in een bunker en die rent niet naar buiten. Let
0: ja, hey, heel goed.
1: Eigenlijk zou je nu in de blote kont even moeten draaien.
0: Oh ja, Erwin heeft opgehangen.
1: Denkt ook, zoek het uit.
0: Fantastische administratie. Dat had ik jezelf niet op kan. Dit wordt nu ook mijn nieuwe paniek als ik tijd moet winnen. Ik zet hem vast op scherp. Goed. Jeetje. Hij wilde verzoekje vrijdag afronden met het nieuwste liedje van Luna, Schoonzoon. Goed. Gaan we naar hem doen. Teken zo meteen werk en uitvoering. Vanavond dus de megatent. Hou het in de gaten. 8:00 scherp. Dan begint hier daar.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Voor hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leusendalsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
2: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
4: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
5: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
6: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
5: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
9: Nu halen, dus niet straks.
10: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
10: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
12: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 9 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Benema. Allerlei instanties, zoals de Inspectie Gezondheidszorg, wisten jaren geleden al dat massadonor Simon veel meer kinderen op de wereld had gezet dan mag. Maar ze zeiden daar niets over. Nieuwsuur heeft dat uitgezocht. De instanties bespraken de zaak met het ministerie, maar de ouders van de kinderen werd niks verteld. Ook dit jaar zijn de huurprijzen weer gestegen, al wordt die stijging de laatste jaren steeds minder. Volgens het CBS moeten mensen met een huurhuis in de vrije sector de hoogste stijging voor hun rekening nemen, gemiddeld 4,5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huur het hardst, in Friesland het minst. Inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen aan het eind van de middag naar een speciale bijeenkomst van de gemeente. Ze worden dan bijgepraat over het schietincident eerder deze week, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. Bij de bijeenkomst zijn onder andere mensen van de politie en slachtofferhulp. In Nepal zijn twee mannen uit een tunnel gered, ruim een week na de enorme overstromingen. Een van de mannen kon na de redding praten en lachen, maar de ander is nog in levensgevaar. Ze worden allebei in het ziekenhuis behandeld. De reddingswerkers zijn nog op zoek naar zo'n 40 anderen die ook in de tunnel vastzitten. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het noorden trekt er regen over het land. In het zuiden is het nog lange tijd droog. Vanmiddag ook in het noorden droger en breekt daar zelfs de zon door. Het is 20 tot lokaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
21: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
22: Gritter Chalets en staakcaravans.
23: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
24: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
25: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
26: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
25: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
26: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
25: En als je voor jezelf werkt?
26: Ook gewoon één factuur per maand.
25: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
27: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas.
28: Volle gas in mijn truck. En er lijkt de muziekje op.
27: Erik van Hoof, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt. Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
29: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
30: Het is 6:09. Hartelijk goedemorgen op deze vrijdagochtend. Een vrolijke vrijdag, dat is het zeker. Een mooie lange Radio NL vrijdag met wat Lars daarnet al zei. Tegen het einde van de middagavond gaan we ons voorbereiden op het Radio NL Mega Piratenfestijn. Maar het is nog maar 6:09. Rustig aan beginnen. En dat doen we met het verkeer gemeld door de ANWB. Een vertraging wordt gemeld op de A7. Hoorn richting Zaanstad tussen afrit Avenhoorn en Purmerend. Doe hier in totaal 14 minuten langer over. Dan de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Waterberg en afrit Hondelo 6 minuten. Het komt daardoor een kapotte vrachtauto. En de rechterrijstrook is er op dit moment afgesloten. En de laatste komt vanaf de A58 Breda richting Tilburg. Daar tussen Galder en Bavel 7 minuten extra reistijd. Dan een aantal controles uit de lange lijst van Flitsmeister. De A2 Amsterdam-Utrecht daar even oppassen bij 48.3. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij 30.1. A27 Almere-Utrecht 112.3. Dan de A28 Zwolle richting Groningen bij 99.8. En de laatste voor dit moment de A76 Geleen richting de Belgische grens. Daar staat er eentje bij 0.9.
31: Flitser aan of afmelden.

Het was er weer een in de categorie bekende naamliedjes. En dit keer was het Frank Boeien die zong over Linda aan het begin van de nieuwe werk en uitvoering. Vrijdagochtend, goedemorgen. We hebben er zin in, de koffie is er. En we hebben veel muziek en de nodige prijzen en spelletjes. Dus wat dat betreft, een

Het is de allernieuwste van Hart en Tien. Die hoorde hier in werk en uitvoering op Radio NL. En ook Hart en Tien zal vanavond op het podium verschijnen in Oldenbroek. En die zijn live te aanschouwen via de radio. En zoals eerder al gezegd, via radionl.tv. Vanaf 8 uur alle artiesten live op de radio en bij ons op televisie. En wie er vanavond ook bij zijn, vinden we leuk en gezellig. Het kan nog net voordat de grote opnames beginnen voor de film natuurlijk. De eerste shots zijn gemaakt, maar er moeten nog heel veel details gedaan worden. Ze zijn er vanavond bij John en Kees. En dit is Vrienden voor het Leven.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Wat is dit heerlijk.
2: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme & Co.
1: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
2: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
1: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
2: Ja.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: We gaan op zoek naar pellets.
4: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
5: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
6: Overson, groot en klein wonen.
5: Check de voorraad op overson.nl.
7: Ben jij creatief, gemotiveerd en klaar voor een nieuwe uitdaging in de horeca? Wegrestaurant De Lichtmis is op zoek naar enthousiaste collega's voor zowel de keuken als de bediening. Kom werken in een gezellig team. Kijk snel op werkenbijdelichtmis.nl. De Lichtmis, al generaties lang gastvrij.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
9: Smint. Boost yourself.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
13: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Dames en heren, de daluren beginnen.
15: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
19: Wow!
18: Kost je maar 3 minuten.
19: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
18: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
20: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
21: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
22: Ridderkerk, goedenavond!
23: Zaterdag 12 september komt de Radio Rail Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richelle, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

Van de beste zangers waarin de vrienden uit België centraal stonden. Clouseau. Er werden liedjes van de Clouseau gezongen. Sommige die, dat was echt een hele verandering qua liedje zoals we het kennen. En Yves Berendse, hij was een van de allereerste die mocht beginnen. En hij had gekozen voor dit liedje. Verlangen van Clouseau. Wat Yves terecht zei natuurlijk, Clouseau heeft er een hele grote hit mee gehad. Maar in Nederland was het ook Quincy die jaren geleden daar succesvol mee was. En nu mocht Yves doen. Ja, en het is zo goed gedaan. Het is op single uitgebracht en je hoorde hem zojuist voorbij komen hier in Werk en Uitvoering. Yves Berendse en Verlangen. Wij verlangen ook naar de lijst van 10. En dat zijn de 10 mensen die in de lijst zitten voor het hotel. Het Radio NL Muziekhotel. Gaan we zo meteen openen. Naar muziek van Suzanne Veldmeijer. De nacht van je dromen.

0: Volgende week zaterdag is erbij tijdens de Radio NL Artiestenshow in Ridderkerk, waar we op zaterdag 12 september vanaf 5 uur 's middags zijn. En mocht je daar naartoe komen, kom zeker niet te laat, want de eerste artiesten staan al vroeg in het programma. En ik noem je tussen neus en lippen door de naam Frans Bauer even. Dan weet je dat. Wat grappig is om te lezen hier in de app, Dennis van Ralen, die stuurt een appje. Goedemorgen, dat je even op de hoogte bent. En dan krijg ik een screenshot. Die heeft de AI gevraagd om wat datums in te vullen. Startdatum 10 april, einddatum 17 april. Locatie, dat is in Turkije, Belek, waar we volgend jaar zitten met de muziekreis. En AI heeft inmiddels uitgerekend dat het nog 218 dagen is. Ja, we krijgen met enige regelmaat dit soort appjes dat mensen aan het aftellen zijn. Dennis, succes. Nog 218 dagen.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Ik tel met je mee, Dennis. Helemaal goed. 4 september, hè? Waar hebben we het over? Hartelijk goedemorgen, zullen we dan maar zeggen. En dat zeggen we ook tegen onze gast in het Radio NL Muziekhotel. 10 kamers, 10 artiesten. En zometeen zullen wij er 3 gaan draaien, hadden we beloofd. Hè? Ja, dan gaan er 3 gaan gedraaid worden. Oh, dit gaat een hele spannende ochtend worden. En dat betekent dus ook zometeen dat er ruimte is om 3 nieuwe toe te voegen. Dus er ligt een taak voor aan de andere kant van de radio. Stuur alvast in welk artiest met het bijbehorende liedje jij graag in het hotel zou willen hebben. Kamer nummer 1 is voor Chris Bruin. Kamer nummer 2 is voor Wesley Bronkhorst. Kamer nummer 3 is voor William Jans. Kamer nummer 4 is voor Willem Duin. Kamer nummer 4 is voor Romy. Kamer nummer 5, daar zit Wimmy Bouwman, René en Thomas Karst. Kamer nummer 7, kamer nummer 8 is voor André Hazes. 9, Django Wagner. En kamer nummer 10, dat is Jorieke Sterke. Laten we snel gaan kijken. 3 cijfers gaan wij proberen naar voren te toveren. En dan weten we welke 3 liedjes we gaan draaien.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Dat hadden we net ook al, hè, dat muziekhotel. Ik zocht toch echt onze tijdmachine, jongens. Hebben we die nog in voorraad? Die hebben we. Kijk, dan wordt er meteen ook afgeteld op mijn schermpje. Dan zie ik alle cijfertjes door elkaar husselen. 1 tot en met 10, kriskras door elkaar. En zometeen zal de eerste zichtbaar worden. Ja, pam. De eerste is zichtbaar en dan zien wij in ons schermpje staan nummer 4. Dat is de eerste. Welke komt daarbij? Een 4 hebben we. Nummer 8. Oké, 4 en 8. En dan de laatste. Wat gaat het laatste cijfer worden? Dat is de 1. 1, 4 en 8.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Ja, dan moeten we snel schakelen. 1, 4 en 8. En welke zijn dat? Ik pak de checklijst erbij. Kamer nummer 1, dat is Stefan uit Horen, die eerder deze week deze suggestie heeft ingestuurd. 1 is namelijk Chris Bruin met Feestbeest. Nou, dus een toepasselijk liedje op de vrijdag. Kamer nummer 4 werd ook naar voren getoverd. En dat is de inzending van Herman Foukema uit Buurmalsen. Die vraagt om Willem Duin met Ruwe Bolster, Blanke Pit. Ook erg leuk. En de laatste is nummer 8. En dat is het verzoekje van Mandy uit Groningen. En die had als verzoek ingestuurd. Op de schoorsteen staat een foto van André Hazes. Als je het mij vraagt, stuk voor stuk mooie liedjes om met trots te mogen draaien. En alle 3 zullen we ze dan ook gaan draaien hier in het Radio NL Muziekhotel. Laten we beginnen met de eerste. En dat is de man die zit in kamer nummer 4. Ik heb het over Willem Duin. Die gaan we als eerste draaien met Ruwe Bolster, Blanke Pit.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: Een liedje wat toentertijd in 2016 nog werd uitgebracht. Wat nog gevonden was in de studio. Het is op vinyl zelfs nog uitgebracht. En des te mooier is het om hem nog een keer te mogen draaien op verzoek. En dat deden we in het
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Inderdaad, André Hazes. En op de schoorsteen staat een foto. Wij waren aan het draaien kamer 1, 4 en 8. En daarvoor in de plaats 3 nieuwe. We hadden beloofd om vandaag eentje extra te doen. Dat is bij deze gedaan. En wij kunnen verder met het invullen van het hotel. Kamer nummer 1, Jan van der Wal uit Aldehoven. Die schrijft Monique Smit met Niet naar huis zou wel in het hotel passen. Bij deze, Monique Smit is ingecheckt, kamer nummer 1. Hadi uit Horen, die schrijft Doe mij maar Gisby met De Wereld aan. Voor dit moment kamer nummer 4 voor Gisby. En de laatste kamer die we mogen vullen, dat is kamer nummer 8. En Erik Drent liet ons weten heel graag het liedje van Klazina in het hotel te willen. Deze boterbloem gaat op stap. Dat zijn de 3 nieuwkomers in het hotel. Vanaf maandag een nieuwe ronde. En dan gaan we er weer 2 of 3 draaien, zodat het hotel volop in beweging blijft.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
0: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding. 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Voor uw hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leuzendalfsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
6: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
7: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
8: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Op zaterdag 19 september komt de Dondersdikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Massadonor Simon blijkt al jaren op de radar te staan bij de inspectie gezondheidszorg. Dat heeft Nieuwsuur uitgezocht. Ze wisten dat hij veel meer kinderen had dan mocht. Zelf zegt hij dat het er minstens 199 zijn. De inspectie besprak dit wel met het ministerie van Volksgezondheid, maar niet met de ouders. De huren zijn dit jaar overal gestegen, maar in Overijssel en Noord-Brabant ging het extra hard. Gemiddeld 4,6%. In Friesland komen huurders het best weg, daar was de stijging het minst. Gemiddeld stijgen de huren elk jaar, maar de afgelopen jaren werd die stijging steeds minder groot. Dik een week na de overstromingen in Nepal hebben reddingswerkers 2 mensen uit een tunnel gered. Het zouden medewerkers zijn van een waterkrachtcentrale. Ondertussen wordt er verder gezocht, want er zouden nog tientallen mensen vastzitten in de tunnel. Hoeveel er nog in leven zijn, is niet duidelijk. Botik van de Zandschulp heeft er zin in nu hij de derde ronde van de US Open heeft bereikt. Op naar meer, zei hij toen hij Alex de Minaur, de nummer 7 van de wereld, had verslagen. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Berghs. Die schakelde Jesper de Jong uit in de tweede ronde. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het noorden trekt er regen over het land. In het zuiden is het nog lange tijd droog. Het is 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond klaart het op en koelt het af naar een graad of 14. En dat was het ANP-nieuws.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en staakcaravans.
5: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
6: Carglo. Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
7: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, goor een nieuwheden.
6: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
8: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Deel 2 van Werk en Uitvoering op de vrijdagochtend. Het is exact 6:06. De hoogste tijd om even een update te gaan halen bij de ANWB. Waar rijdt het langzaam en staat het stil? We kunnen het vragen aan Helene de Geest. Helene, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Ja, op niet zoveel plaatsen gelukkig. Het is een echte vrijdagochtend met vooral korte files. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij Drachten nu wel bijna 10 minuten oponthoud. Het heeft waarschijnlijk te maken met een eerder gebeurd ongeluk. Op de A7 Horen-Zaanstad tussen Horen en Purmerend Noord een kwartier verdraging. Daar ligt een lading glas op het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens sta je ook alweer een kwartier in de file. Wordt er ook op flink wat wegen geflitst. Onder andere op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij 58,0. Ook op de A6 Emmeloord-Muiden bij Lelystad bij 83,8. En op de A30 Barneveld-Ede, daar staan ze bij hectometerpaaltje 16,3.
13: Dankjewel voor dit moment, Helene. En dan spreken we elkaar straks nog een keer.
14: Tot later.
13: Tot zo.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Afgelopen woensdagochtend waren ze hier bij ons te gast, Ferry de Lits en Shaq. En we gaan ze nog een keer horen met Baco in Monaco.
0: Dit is de muziek van

0: Het is echt een waanzinnige grootheid, deze dame. En dan mag je wat mij betreft grootheid met hoofdletters schrijven, want het is meer dan een vakvrouw. Al jarenlang op het podium, nog altijd kwaliteit leverend en altijd keurig netjes. Altijd vrolijk en vriendelijk, voor iedereen even een woordje, even wat aandacht. Echt een vakvrouw en een hele lieve vrouw. Ik durf dat gewoon luid op te zeggen hier op de radio. Gewoon hard dat je zegt van zo is het. De laatste keer dat we spraken in Rode ook. Even met mensen op de foto. Er was iemand die had een paar oude LP's bij zich. Wilt u deze even signeren? Oh, zeg maar je tegen u hoor, was het toen meteen. Fan helemaal blij, Corrie helemaal blij en wij natuurlijk ook. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Niemand minder dan Corrie Konings op Radio NL. En daarvoor draaiden wij Baco in Monaco. Het is de hoogste tijd om jullie even te attenderen dat het 14 minuten over 10 is. En dat betekent dat er over een kleine 16, 17, hooguit 18 minuten gestart wordt met drie verzoekjes. En die gaan schuil onder de naam de 3 na half 11. Vanaf dit moment mag je ze insturen. Laat me weten wie je graag zou willen horen in die 3 na half 11. Even de naam van de artiest, bijbehorende liedje. En mocht er een reden bij zitten, een jarige, gewoon even een steun onder, ja, een welbekende hart onder de riem. Of gewoon even een groet naar een collega. Het kan allemaal, hè. Het kan in werk en uitvoering, dus laat het ons maar weten. Via de app, en je mag het ook inspreken, dan kunnen we jou inzetten als DJ op de vrolijke vrijdag van Radio NL. En vrolijk is het zeker, ja hoor, want we gaan de man zo meteen draaien die vanavond in 013 in Tilburg zijn concert gaat geven.
1: Haal

0: Een beter moment is er niet om deze plaat te kunnen draaien. Gewoon lekker op vrijdag, want de titel van het liedje zegt eigenlijk alles. Weekend voor de deur. Je hoorde Willy Schilder hier in werk en uitvoering. Willy die overigens in zijn jubileumjaar zit. Dus ja, dat is extra feestelijk om dan Willy een paar keer vaker mee te nemen op dit soort vrolijke dagen. Met het weekend voor de deur. Willy Schilder in werk en uitvoering. We hebben er nog twee voor je en daarna is de aftrap van het 3:30. En dit is Marco Schuitmaker. Wat zou ik daarvoor moeten doen?
1: Doodgewone zaterdag en ik liep door de stad.

0: mensen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Dat werkt wel.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl. Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
4: Yeah!
5: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
3: Dichterbij dan je denkt.
5: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Stickerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet...
8: Loco.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Ridderkerk, goedenavond!
11: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
5: Dit is Radio NL. Altijd de 3:30.
12: Het is weer tijd voor, met heel veel plezier mogen we ze aankondigen, de 3:30. Eigenlijk zijn het er 4. Ja, het is een vrolijke vrijdag. Ik zag net in een schim nog een liedje voorbij komen. Thomas uit Bavel. Jij krijgt vandaag de 4:50. Dat je dat alvast even weet, ik zag hem voorbij komen. Joh, dat is een hele mooie reden. Gaan we zo meteen nog wel even pakken. Eerst gaan we beginnen met de eerste. En die is meteen vrolijk, houden we van. Ik vind het een erg leuk liedje en misschien draaien we het wel te weinig. Rick Weener uit Zaandam, die schrijft... Hoi teken, graag in de 3:30. De Truckener Keks met hart en ziel. Omdat je, als je er niet voor gaat, sowieso wordt het dan moeilijk. Kijk, dat is het. Dus doe alles in je leven met hart en ziel. Dan komt het helemaal goed. We gaan

0: allernieuwste van Jeroen van Zelst. En ik ga niet van roosje naar roosje. Kort geleden toen belden we even met Jeroen. Toen was het een beetje uitgelekt. Hij had de vaste fans die hadden een mail kunnen sturen. En dan kregen ze een klein fragmentje van het liedje te zien en te horen in een bestandje wat ze toegestuurd hebben gekregen. En het was de bedoeling om dat niet te gaan delen. Dat is toch enigszins een beetje uitgelekt. Waardoor iedereen zoiets had van ja, nou moet je ook niet te lang meer wachten. Dus de release-datum is vervroegd naar 4 september. Inderdaad, vandaag. En daar is hij dan, voor de allereerste keer op Radio NL. Aangevraagd door Manon uit Bergeijk. En die schrijft, goedemorgen teken. Mag de nieuwe van Jeroen van Zelst? Ik ga niet van roosje naar roosje. Of is deze al gedraaid? Jeroen heb ik een aantal keren live gezien. En dat is iedere keer een feestje. En met dit nummer zal dat ook zeker gaan gebeuren. In ieder geval een heel fijn weekend. De groetjes van Manon. Nou, bij deze gedraaid. Binnenkort komt hij langs. Want we willen natuurlijk alles weten van deze plaat. En het is alweer een tijdje terug dat hij bij ons was. Dus Jeroen komt binnenkort een keer langs in werk en uitvoering.
1: De 3 na 10:30.
0: Daarmee hebben wij nog 2 te draaien. Ja, het is de 10:30. Ik weet het. De 3e staat nu voor je klaar. Dat is het verzoekje van Henry uit Westerhaar. En die schrijft, voor de 10:30 zou ik heel graag Rowan Herzen met Bestel maar willen horen. Mooi nummertje, zo vlak voor het weekend. Nou, dus een typisch vrijdagplaat. Kan zeker gedraaid worden. Gaan we dan ook doen. Henry komt eraan. Thomas die schrijft, zou je Winnie Bauma met De Ring willen draaien? Speciaal voor ons oude Into-team. Tegenwoordig die anthem van onze vriendengroep. Nou, om die vriendengroep een beetje bij elkaar te houden op de Vrolijke Vrijdag, gaan we zo meteen als extraatje Winnie Bauma draaien. Kortom, de Vrolijke Vrijdag hier op Radio NL met hoofdletter.

De huidige Hollandse Nieuwe staat op naam van Tino Martin en Billy Dans. En ik hoor niks geks. Ja, het is even lachen, dat doen die mannen zelf ook. Maar het clipje is zo gigantisch leuk gedaan. De vrolijkheid die spat er vanaf. Maar aan die vrolijkheid komt ook een einde. Want de Hollandse Nieuwe draait op Radio NL altijd mee tot zondagavond 12 uur. En ja, binnen handbereik zou ik bijna zeggen, wanneer het weekend gestart wordt, vliegt het ook voorbij. Dus vanaf aankomende maandag, dan hebben wij een nieuwe Hollandse Nieuwe. En wie dat gaat worden, dat hoor je straks iets voor 12 uur hier op Radio NL. Dan mogen we de bekendmaking gaan doen. Staat hij morgen voor de 8e week op de hoogste positie in de Radio NL Top 30? Ja of nee? De kans is heel groot, zeg ik je bij deze. Hier is Rutger van Barneveld en zwoele zomerdag.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Bendy XL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendy XL.nl. Bakker
3: Campers. Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
1: Droogte. Kuip Koekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
7: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er een

0: fist. Bestel nu bij New York Pizza. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. In een huis in Eerbeek onder Apeldoorn is vanmorgen een dode gevonden. Volgens regionale media gaat het om een kind. Er is iemand opgepakt die was in hetzelfde huis. Volgens omwonenden woont in het huis een gezin. De politie denkt aan een misdrijf en heeft voor onderzoek de straat afgezet. Op de eerste dagen dat het kon is iets meer dan 140 kilo vuurwerk ingeleverd. Door het hele land zijn er speciale inzamelpunten van de overheid waar je vuurwerk af kunt geven. Die zijn er nog tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is voor het eerst al het vuurwerk in heel Nederland verboden. Inwoners van Overasselt kunnen bellen met een speciale informatielijn van de gemeente. Die is bedoeld voor mensen die vragen hebben over de gebeurtenissen rond de schietpartij van afgelopen dinsdag. Eind van de middag is er ook een inloopbijeenkomst. Bewoners worden daarbij gepraat en kunnen in contact komen met hulpdiensten en slachtofferhulp. Denemarken verwacht eind volgend jaar te beginnen met een terugkeercentrum voor asielzoekers die niet mogen blijven. Dat centrum ligt buiten de EU. Vier andere landen, waaronder Nederland, hebben soortgelijke plannen. Zo'n terugkeercentrum zou in Rwanda moeten komen. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het noorden trekt er regen over het land. Vanmiddag wordt het in het noorden weer droog en tegen de avond breekt de zon door. Het wordt een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
3: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
7: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
8: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
7: Kijk op proostop.nl.
9: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïne-shakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
10: Milner.
14: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
15: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
14: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in-prijs. Fusionplaza.nl.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
16: Schrijf je naam en nummer op het filmpje.
17: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
18: Vieten-olie, in de beweging.
19: Nu 111 Vieten-olie tankstations.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin?
11: Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
19: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
20: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
21: Het derde en laatste deel van werk en uitvoering voor deze vrijdagochtend. Ja, we waren druk nog even in gesprek. Moet kunnen toch even de voorbereidingen voor het derde uurtje doornemen. Want we gaan zo meteen een nieuw spelletje spelen. We hebben nog de onthulling van de Hollandse Nieuwe. En we willen dolgraag weten hoe het is op de Nederlandse wegen. Die vraag kunnen we stellen aan Helene de Geest van de ANWB. Helene, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Ja, het valt heel erg mee met de drukte op de Nederlandse wegen. Er staan eigenlijk voornamelijk hele korte files, waaronder een file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Belfeld. De vertraging is net iets meer dan 5 minuten. Ook op de N11 Leiden-Bodegraven voor de aansluiting met de A12 5 minuten oponthoud. In het zuiden is er ook nog een weg dicht. Dat gaat om de N278 Maastricht-Vaals. Die weg is in beide richtingen dicht tussen Gulpen en Wittem, want daar is een ongeluk gebeurd. Er wordt wel op veel plaatsen geflitst. Onder andere op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij 62,3. Verder meldt Flitsmeister een flitser op de A7 Duitse grens Groningen bij 230,6. En ook nog eentje op de A16 Breda-Rotterdam bij 51,6.
21: Helene, dankjewel voor dit moment en alvast een heel fijn weekend toegewenst.
22: Ja, jij ook.
21: Dankjewel.
23: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
21: En ik heet je hartelijk welkom voor het derde en laatste deel op de vrijdagochtend. We beginnen dit uur met Jan Smit. Dit is Leef, nu het kan.
23: Dit is de muziek van

0: Zo leuk, hè? Dit beeld wat je bij zo'n liedje hebt, dat klopt ook helemaal. Als je zo naar de clip zit te kijken, ja, dat is natuurlijk het perfectionistische wat klopt bij dit team van Ancora. Het hele sfeertje wordt weergegeven in de clip en het is een hele vrolijke plaat. Dorpscafé, Ancora, vanavond natuurlijk ook op het podium op het grote feest van Radio NL, het Mega Piratenfestijn. En de man die daarvoor zat, Jan Smit, Leef Nu Het Kan, is er vanavond ook bij in Oldebroek. Vanavond vanaf 8 uur live te bewonderen via radionl.tv. En mocht je niet in de mogelijkheid zijn om te kunnen kijken, meeluisteren kan natuurlijk ook, want vanaf 8 uur alles live op de radio. We hebben een leuk prijzenpakket hier voor je liggen en het is te winnen. We gaan een nieuw spel spelen en dat gaat schuil onder de titel...
1: De kleedkamer van...
0: Het is dan vrijdag, vele artiesten die gaan weer op pad natuurlijk. En wij hebben een kleedkamer waar wij wat attributen hebben gevonden. Wat items die worden gelinkt aan een artiest. En als jij aan de hand van deze aanwijzingen weet welk artiest het is... dan stuur je die naam in via de app van Radio NL. En dan maak je kans op het Radio NL prijspakket, de stickers, de cap, t-shirt, zonnebril... en andere leuke hebbedingetjes van Radio NL. We doen de deur open en zien daar een keurig jasje. Een overhemd. Een fles water. Een fotokaart waar deze artiest op staat... samen met twee andere bekende artiesten. We zien daar ook een Edison staan in de hoek. En deze artiest heeft de nodige Hollandse Nieuwers op zijn naam staan. Wie zoeken wij? Als het nu nog te moeilijk is, blijven puzzelen.

puzzelen. Maar straks komen er nog een aantal hints bij. En misschien dat je dat verder helpt in jouw zoektocht naar... van wie is deze kleedkamer? Dus een keurig jasje, een overhemd, flesje water... een fotokaart waar deze artiest op staat... samen met twee andere bekende artiesten. En we zien een Edison staan. En deze artiest heeft de nodige Hollandse nieuwers op zijn naam staan. Dus hetgeen wat we tot nu toe voor je hebben, daar moet je het even mee doen. Puzzelen maar en stuur de naam in van de artiest die we zoeken.

0: Frans Bauer samen met Kafka in werk en uitvoering. En van Brabant naar Bordeaux, van ja, richting het zonnetje natuurlijk.
1: Het Radio NL Vinylarchief.
0: Het is er weer tijd voor, het Vinylarchief op Radio NL. Wij hebben het archiefkastje weer mogen openen sinds afgelopen maandag. De sleutel goed bewaard, want ja, bijna een half jaar geen vinyl kunnen draaien. Maar daar komt sinds deze week weer volle bak verandering in. Iedere werkdag is zoiets voor 11:30. Eentje uit het archief. En dit is er eentje van ja, begin jaren 90. Dus wat dat betreft, ze waren deze week zelfs wat ouder die op de platen, of op de draaitafel lagen. De platen die we mochten draaien. Maar dit is begin jaren 90 en het is ja, het verhaal achter dit liedje, het is inmiddels bekend. Maar het blijft zo'n fantastisch mooi verhaal. Deze groep mensen, die zaten in café De Karre. En op een avond stopte de jukebox ermee. Dus gingen de stamgasten lekker met z'n allen zingen. En ja, het was in het café van Hein Kranendonk. En die had als uitspraak altijd, mooi man, gewoon zo'n kreet, mooi man. Ja, en dan moet er een liedje opgenomen worden. En stel dat je dan de titel van de plaat gaat noemen, mooi man, inderdaad. Mannenkoor Karrespoor op de Vrolijke Vrijdag. We gaan naar ze luisteren en meezingen. Het mag, hè, want ik zei het al, het is de Vrolijke Vrijdag op Radio NL.
1: Het Radio NL Vinylarchief.

0: Radio NL Vinylarchief.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
4: Woninginrichting Hans Jetstra.
3: Buitenvaart Hoogeveen.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
5: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
6: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
7: Jansen en de Wit.nl.
6: Dat werkt wel.
8: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
6: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
8: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
7: Jansen en de Wit.nl.
6: Dat werkt wel.
9: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
10: En mooi groen.
9: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
10: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
11: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
12: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JNP in Hoogeveen vind je alles. Nu 50 liter vorstenpils voor maar €100. Of 20 liter voor slechts €50, inclusief btw. Ook voor tapinstallaties en onderhoud. Horeca JNP. Buitenvaart Hoogeveen.
11: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
13: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
14: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
15: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
13: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
19: Nog 309.000.
20: Oké. Elektrisch en garantie?
21: 7 stuur.
20: Alcantara bekleding.
22: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
23: Kijk eens, gevonden.
22: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
24: Smint.
25: Valt je iets op aan mij?
24: Nieuwe jas?
25: Nee.
24: Nieuwe schoenen?
25: Nee.
24: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
26: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
27: Boost yourself.
28: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
29: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
30: Ridderkerk, goedenavond!
0: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richelle, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
1: Dit is Radio NL.
2: Altijd aan. Radio NL.
1: Altijd aan.
3: Radio NL.
1: Weerbericht.
4: Ja, het is een beetje herfstachtig, maar het wordt beter. Ja, vandaag waait het stevig, windkracht 4 tot 5 in het binnenland, tot krachten 7 zelfs aan de kust. En daarbij aan de kust zijn zware windstoten mogelijk en trekt er een regengebied vanuit het noordwesten over. Vooral de noordelijke provincies die hebben enige tijd last van die regen. Daarbij kan het kletsnat worden. De temperaturen die schommelen rond de 20 graden. In het midden en het zuiden van het land is het vaker droog. En daar is de temperatuur ook iets hoger te meten, zo'n 20 tot 24 graden. Vanavond, dat is het goede nieuws, neemt de wind af. Zaterdag wordt een best aardige dag, 19 tot 21 graden met wolken en af en toe het zonnetje. In de ochtend is vooral in de noordelijke helft van het land eerst nog een bui mogelijk, maar daar zal het later ook droog.

0: En zo is het natuurlijk ook. Trek je niet te veel van een ander aan. Leef je eigen ding. En doe dat op jouw manier. Dat we allemaal hetzelfde zijn, dat is het ook niet helemaal. Dat interesseert me echt geen ene reet. Je hoorde René Karst in Werk en Uitvoering.
1: De kleedkamer van...
0: We hebben nog een paar minuutjes om de juiste naam in te sturen. Als het gaat om de kleedkamer van, ik noem je nog even de hints die we hebben gegeven. We openen de deur van een kleedkamer van een bekende artiest. En daar zien wij een keurig jasje hangen, een overhemd, een flesje water, een fotokaart waar deze artiest op staat, samen met twee andere artiesten. Er staat een Edison in de hoek. En we kunnen melden dat deze artiest al heel veel Hollandse nieuws op zijn naam heeft staan. Wie is dit? We hebben nog een paar extra hints voor je. In de hoek van de kleedkamer zien we een mini-woonwagen staan. Er staat ook een zilveren harp. En we zien nog een fantastisch mooie award, namelijk de Gulden Vedel. Zien we ook in de hoek staan. Van wie is deze kleedkamer? Als jij denkt te weten van wie, dan krijg je nog exact 2 minuten de tijd om deze naam in te sturen. En vervolgens zullen wij 1 iemand gaan bellen die het goede antwoord heeft ingestuurd. En hij of zij gaat er vandoor met het goed gevulde Radio NL pakket met onder andere stapel stickers. Daarbij doen we een cap, een zonnebril, een t-shirt en alles wat we maar kunnen vinden van Radio NL in onze magazijnen zullen we in dat pakket stoppen. Laat het maar weten via de app. Willen wij graag van jou de juiste naam lezen.

0: De klanken van weleer en het is een gewoon een genot om iedere keer weer te mogen draaien. De George Baker Selection en Morning Sky op Radio NL.
1: De kleedkamer van...
0: We hebben de hints gegeven, de kleedkamer van... en we hebben ja, diverse goede antwoorden gekregen. Ook heel veel mensen die ja, totaal iets anders dachten. Nou, dat maakt het juist zo leuk. Iedere vrijdag gaan we dit spel voortaan spelen. De kleedkamer van als aftrap van het weekend. Want ja, die vele artiesten die het land rijk is... die gaan natuurlijk ieder weekend volle bak op pad. En die komen in de kleedkamers. En aan jullie te ontcijferen van wie welke kleedkamer is... We gaan een, iemand bellen die het goede antwoord heeft gegeven. Hallo?
2: Hallo?
0: Dit hadden we vanochtend bij Lars ook. Toen waren we ook druk aan het bellen. Toen viel er ook iemand... Hallo, hallo?
2: Ik zit
0: ook
2: even op een andere...
0: Oh, je zit erbij. Maar je bent Arie Frans, toch? Arie?
2: Ja, ja, klopt.
0: Nou, weet je wat? We gaan het niet al te lang maken, want dit is een hele slechte lijn. Maar ik heb je te pakken. Wie zijn kleedkamer zochten wij?
2: Django Wagner.
0: Django Wagner, zeg jij.
1: Dit is de kleedkamer van...
0: Django Wagner, inderdaad. Jawel. Arie, waar zit je over de grens? Arie denkt, ik val helemaal weg. Ja, die is net de grens over. Joh. Dan wordt het allemaal wat minder. Nou, Arie Frans uit Numansdorp is de gelukkige winnaar geworden... van het Radio NL prijspakket als het gaat om de kleedkamer van... We hebben uit zijn mond inderdaad de juiste naam gehoord. Het gaat om Django Wagner. En ja, het is ook uit te leggen hoor. Ik kan nog even het lijstje erbij pakken als je zegt van hoe zat dat dan? En wat bedoel je daarmee? Even vlug even een aantal antwoorden erbij fietsen. Nou, dat keurige jasje, zo is hij natuurlijk altijd gekleed. Daaronder altijd een overhemd. Die mini-woonwagen, dat verklaart dat hij is geboren op een woonwagenkamp. En daar nog steeds woont, hè, in Nuenen. Een fotokaart waar deze artiest op staat samen met twee andere bekende artiesten. Dat zijn de echte vrienden. Dus op die foto staan ook Frans Duits. En Peter Beense. De zilveren harp was een aanwijzing, want die won hij in 2011. De gulden fedel won hij in 2013 vanwege zijn populariteit bij het dansschoolpubliek. Het zijn allemaal dansbare hits. En hij mocht in 2015 een Edison in ontvangst nemen. En we gaven ook nog de hint dat hij heel veel Hollandse nieuws te pakken heeft. Nou, dat klopt wel. Door de loop der jaren heen heeft hij er heel veel verzameld. En sterker nog, Bachata Bailando was daarbij het voorbeeld van kort geleden. Het was inderdaad de kleedkamer van Django Wagner. Arie Frans die gaat er vandoor met het Radio NL prijspakket. En volgende week vrijdag een nieuwe kleedkamer van een totaal andere artiest. En dan maak je weer kans op een mooie...

Zoals we dat de hele ochtend al doen en eigenlijk bij het IJsselduo de hele week al een beetje in stemming te komen voor vanavond. Het grote feest van Radio NL, het Mega Piratenfestijn vanavond vanaf 8 uur live op de radio. En meekijken kan via radionl.tv. En deze twee mensen die zijn er vanavond bij, die staan op het grote podium, het IJsselduo. En alles met je delen. Het moment is daar dat het bijna 12 uur is. De hoogste tijd om op volle kracht aan te kondigen en afscheid te nemen van werk en uitvoering voor deze werkweek. Maar ja, je weet het, zo vlak voor 12 hebben we nog één belangrijke taak. En dat is ook een hele mooie mededeling, een muzikale mededeling. En in dit geval mogen we de Hollands Nieuwe voor aankomende week bekendmaken. Kort geleden stond ze op de zomertour in Rode en toen hadden we al een klein gesprekje over muziek. We hebben een paar dingetjes mogen horen. En zo ook de nieuwe single die vandaag officieel uitkomt. En meteen bekroond wordt tot Hollands Nieuwe. Eén blik is genoeg is de titel van de nieuwe single van Samantha Steenwijk. Samantha heeft vanaf maandag de Hollandse Nieuwe in handen. En die zal veel gedraaid worden hier op Radio NL. En het allerleukste in dit hele verhaal is dat ze aankomende maandag bij ons is in werk en uitvoering. En komt ze live zingen. Dus beleef het mee aankomende maandagochtend tussen 11 en 12. Samantha Steenwijk hier op Radio NL. Voor de allereerste keer nu de nieuwe single. En dus de Hollandse Nieuwe voor aankomende week. Eén blik is genoeg.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voor hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leuzendalfsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
2: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
3: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent. In Rogat, Zwolle en Slagharen.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
8: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
9: Soudal, de bouwverslimmers.
8: Soudal. De bouwverslimmers.
7: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
10: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoofd mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas. Erik van Hoofd, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt. Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Bernie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: Vuur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Bijna alle verdachten die zijn opgepakt na het geweld in Overasselt zijn voorgeleid bij de rechtbank. Ze worden allemaal verdacht van moord en of doodslag. Twee zijn niet voorgeleid, zij konden naar huis. Er zitten nu 32 mensen vast. Bij het schietincident in Overasselt werd een bewaker vermoord, twee agenten raakten gewond. Het kind dat vanmorgen dood werd gevonden in een huis in het Gelderse Eerbeek is een jongen van 12. De politie denkt dat hij het slachtoffer is van een misdrijf en heeft iemand opgepakt die ook in het huis woont. Omwonenden zeggen tegen regionale media dat er een gezin woont met twee kinderen, een jongen en een meisje. Bij een verfcoatingsbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag is iemand om het leven gekomen toen hij in contact kwam met een chemische stof. Een collega raakte zwaar gewond. Het is niet duidelijk om welke stof het gaat. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig voor het bedrijf. Er komt een speelfilm over prinses Beatrix. De film wordt gemaakt door dezelfde makers als de serie Maxima en gaat over de 3 decennia dat Beatrix op de troon zat. Wie de titelrol mag spelen is nog niet bekendgemaakt. Het Koningshuis doet het goed op tv, want er komt ook een serie over Mabel en Margarita. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekt een gebied met regen van noordwest naar zuidoost over het land. Later klaart het vanuit het noorden op. Het wordt 19 tot lokaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
4: Woninginrichting Hans Jetstra.
3: Buitenvaart Hogeveen.
5: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
4: Carglo.
6: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
13: Nou, goedemiddag. We mogen weer. Het is vrijdag en we hebben hier de verkeersinformatie voor je. Op de A7 tussen Heerenveen en Groningen voor Friese Palen staat een defect voertuig. En daardoor 11 minuten vertraging over zo'n lengte van 3 kilometer. De A12 tussen Arnhem en Oberhausen, 7 na naar de Duitse grens, 18 minuten. Daar 6 kilometer file. En ook de A76 geleen naar Keulen voor de Duitse grens vanaf Koenderberg. Ja, we hoeven hem eigenlijk niet te noemen, maar hij staat er toch, 12 minuten. 3 kilometer. Nou, dan nog even de flitsers. Op de A1 staan ze bij Diemen. Dat doen ze daar tussen Amsterdam en Naarden. Bij 5.8. En op dezelfde A1 nog meer meldingen bij Amersfoort. 40.0. En ook bij 80.3. En dat is bij Uggelen. Ook de A2 is vertegenwoordigd. Weert naar Echt bij 202.2. En bij Schipluiden, daar tussen Delft en Schiedam, op de A4 58.1. Ook op de A6 rondom Lelystad veel flitsen zie ik. 69.4, 83.8 en 102.3. Aan de A7 ook vertegenwoordigd. Scheemda helemaal in het boven rechts, zeg maar, 230.6. En de A9 al naar Haarlem bij Heilo, 67.9. Er zijn nog veel meer van die dingen. A27 ook een paar bij Almere, 112.3, 115.0. En op de 28 bij Hulshorst bij 59.9, bij 99.9 bij Zwolle. En op de A30 ook bij Lunteren-Barneveld-Ede bij 16.3. Nou, dan nog op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Vaassen 212.8. En de laatste, die ik noem dan in ieder geval, die staat bij Stijn. Dat is de A76 geleden naar de Belgische grens. Hek met de paal 0.8. Tot zover de verkeersinfo.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Ja, er komt een liedje aan met de droom van elke man. Luister maar eens goed. Het is mij ook niet gelukt, sorry.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: ik even iets bij moet stellen, want ik zag alleen de titel staan, hè? Ja, ik had niet de tekst gelet, zeg maar. Dan kan een echtscheiding hebben vanavond. Ik ben hartstikke tevreden hoor, met Ineke, dus geen probleem. Ja.
1: Op volle kracht met Hessel Wijkstra op Radio NL.
0: Jazeker. We zijn er weer klaar voor. Het is de vrijdagmiddageditie. Dat betekent dat de parameters net een stukje hoger staan. Van oudsher is dat, hè? Wat bedoel je daarmee, Hessel? Nou, daar bedoel ik mee dat er heel veel radio's zijn die opeens wel op ons mogen staan. Omdat het gezellig wordt, hè? En het weekend komt eraan en zo. Maar goed, ik doe het hier op verzoek. En misschien zit jouw verhaaltje er vanmiddag bij. Want ja, we willen graag verhaaltjes hebben met verzoekplaten. Ik heb straks een nieuwtje over Henk Wijngaard. Dat is ook leuk misschien. Wat hebben we meer? Ja, verzoekplaten die van jullie afkomen. De kortste klap is dat even aan te geven via de app van Radio NL. Die is gewillig. Die is ook vernieuwd trouwens, moet je maar eens kijken. He, kun je alles zien en horen. Ook de clips die wij meedraaien, die kun je dan kijken. En onze website is ook vernieuwd, moet je ook maar eens kijken. Gemist hebben we ook nooit gehad. Hè? Mensen hadden vragen van, ja, kunnen we dat ook terugluisteren, dat ook terugluisteren. Nou, dat kan nu allemaal. Dat is allemaal ingericht op onze website. Dus dat is ook een tippie van Flippy. Moet je maar even kijken. Goed, ik ben er helemaal klaar voor. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar we gaan knallen. Daar komt-ie.

Ik heb hard gewerkt. Heb bakken geld gemaakt. Veel gehad, maar ook weer kwijtgeraakt. Nu heb ik niks meer. Alleen de Spaanse zon zat op de hoogste troon. Maar mijn koninkrijk viel om, was ik maar terug.

0: alles en iedereen verloren. Mijn koninkrijk viel om, maar ik heb Brabant in mijn bloed. Ik ga terug waar ik begon, dus hou maar op.
1: Maar wat hij ook.
0: Verzetten heeft
1: wat, hij ook, wat er ook gebeurt.
0: Ik ben de king.
1: Al komt hij ook in de bak terecht, dan zal ik hem opzoeken. Hij blijft mijn vriend.
0: Ik ben de king.
1: Hij luistert mee elke dag. En dan heb ik het over Peter Gillis. Even horen of ik dat erin in kan krijgen, die berichten van hem en horen. Dat is echt.
2: Luisteraars van Radio NL. Petertje luistert altijd naar Radio NL.
1: Mooi.
2: En zeker naar Hessel. Zo zeggen, iedereen fijn weekend.
1: We mogen ook altijd zingen, hè, bij hem op het park. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken. En ja, Wendy heeft geregeld dat ik die jingles kreeg van Frank Lammers, die hier steeds voorbij komen. De king van de camping zelf, hè, Ferry Bouwman zelf. Dat is natuurlijk ook uniek, dus dank daarvoor. Goed, we gaan het op verzoek doen. Ik had hier Maarten uit Diever. Maarten, goedemiddag staat hier. Ik heb een verzoekje. Danielle Wijkstra, met wie het kleine niet eert. En de groet aan iedereen. Nou, bij deze. Ook Erik zit er weer in. Erik wil gaan voor Mariska. Mariska Hulshoff, die wil hij graag promoten. De dochter van Lucas en Gea. En kinderen gaan allemaal zingen, dus ook Mariska. Hein zit er ook in.

dat niemand van jullie toch oppakt dat Benny Jolink van het weekend 80 wordt. Volgende week een groot optreden. Ja, Benny Jolink, ja, die ligt een beetje onder vuur, hè? Met zijn uitspraken over dingen die hij vroeger altijd heeft bezongen, zeg maar. Dus misschien is dat de reden. Maar maakt mij niet uit, hoor. Ik ga zo wel even een liedje voor hem draaien. Zeg maar even welke van normaal. Geen probleem. Nou, Benno die zegt uit Kuinderen veel plezier in Oldenbroek. Wij gaan vanavond een optocht, een feest bouwen daar. Atjo in het mooie Kuinderen. Groeten vanuit Kuinderen, denk ik dan. Nou, ik ben het even aan het inventariseren hier, de verzoekplaten die allemaal binnenkomen. Dus als je geroepen voelt, doe hem er even bij in. En een leuke reden kan schelen. En dan ga ik het zometeen echt voor je proberen te organiseren. Danielle, overigens geen familie van me.

0: steert. Toch?
1: Ja. Vraag hem maar.
0: Ja, ik zit hier met Smat te wachten.
1: Verzoek bij Hesselwijkstraat.
0: Ik heb al een paar, maar ze zijn altijd weer dezelfde, zeg maar.
1: Vraag hem maar.
0: Wil ik wel draaien, maar dan wordt het zo'n papegaaienprogramma. Dat moet ook niet eigenlijk. Dus ik ben even op zoek naar nieuwe luisteraars. Ja, dat is ook weer krom zeggen natuurlijk. We zijn blij met de oude, maar wat nieuwe aanvragen. Wat verse nieuwe aanvragen van mensen die denken van... ja, maar laat me zitten, want het zijn toch altijd dezelfde. Die aanvragen, die dat denken, die wil ik eigenlijk even hebben. Lukt dat? Dat zou mooi zijn. Ik zit er met Smart op te wachten. Ik heb hier eentje gekregen van Albert uit Bergentheim. Die heb ik nog nooit gezien. Hey, er is al even een plaatje voor een lieve vriendin van me. Even kijken. Nou, verspringt het omdat er nou allemaal berichten binnenkomen. Ik had hem even niet op slot gezet. Ook weer handig dit. Gaat weer lekker. Haar verstandskies is gisteren getrokken. Ze heeft er heel veel pijn aan. En als het kan, even een liedje van Frans Bauer. Heb je even voor mij. En een hele fijne uitzending toegewenst.
2: Nou.

0: We kijken natuurlijk net als Massa's Casa ook naar de Bouwers. Hè, de nieuwe afleveringen van de Bouwers. En daarmee konden we ook zien dat Frans en Mariska opa en oma werden. Voor het eerst. Hè, Jan en Danique kregen een zoontje. Jantje Bouwer. Ja, ja. Hey. Geboorte was spannend. 7 weken te vroeg namelijk. Dus ja, dat is best spannend. Veel stress en emotioneel gedoe. Maar goed, het is allemaal goed gekomen. En daar zijn we natuurlijk blij om. En veel geluk daarin dat gezin Bouwer. En vooral ook bij opa en oma. En Jantje Bouwer. Misschien wordt het wel een zanger. Hè? Jantje Smit, Jantje Bouwer. Wie weet. Hey, we hebben nog iets over Frans. Want Frans komt bij ons in Ridderkerk zingen. Op het Koningsplein. Dat is volgende week. Volgende week zaterdag, 12 september. Gratis toegang. En Frans staat al heel vroeg. Dus ik zou zeggen, eet even wat eerder die dag. Kom om 1:05 al naar Ridderkerk. Want dan mis je Frans Bouwer in ieder geval niet. En dat zou jammer zijn. Snap je? Dus dat even terzijde. Zometeen.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenbiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl. Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com. Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl. Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
2: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
3: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
4: Jansen en de Wit.nl.
3: Dat werkt wel.
5: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij AgriTrader staat hij online voor slechts €8. Het beste nieuws, AgriTrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar AgriTrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
4: Jansen en de
3: Wit.nl. Dat werkt wel.
6: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Zaterdag 12 september, Oldtimerdag Kallenkoten. Met klassieke voertuigen, woonwagens, brommers en tractoren. Maar ook een braderie, muziek en kidsvermaak. Gratis entree, gratis parkeren en gratis rondritten.
9: En nu ook brullende PK's met Trek en Trek. En s'avonds live muziek in het dorpshuis met Boogie en de Longhorn.
8: Zaterdag 12 september, Oldtimerdag Kallenkoten.
7: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
11: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor al 70 jaar. AIC Visser, komt goed.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon 1 factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
15: Sportlife.
16: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
15: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
17: Ridderkerk, goedenavond!
18: Zaterdag 12 september komt de Radio Rail artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

hij dende het ook weer door, hè? Als je kijkt wat hij altijd zei. Altijd eigen liedjes eigenlijk en altijd mooie liedjes ook. En soms heel snel achter elkaar. Dan heb ik het over Wesley Bronkhorst. Even tikken met de linkerkant. Ja, daar is hij. Een stukje dat hebben ze vergeten daar stereo te maken. Het ligt niet aan jouw radio. Ik zie de mensen naar de boxen kijken in hun cabine of wagen. Ja. Waar was ik gebleven? Oh ja, de verzoekplaten. John Renkens, daar draaiden we deze voor van Wesley Bronkhorst. Want hij wil graag even een boodschap verkondigen. Even kijken hoor. Zouden jullie van mijn collega's Rob en Kevin een nummer willen draaien van Wesley Bronkhorst? Omdat het hun laatste werkdag is bij het Hofke, hoveniersbedrijf. En omdat ik erg trots op hem ben. Bedankt allemaal. En bij deze. Mario Otten uit Doetinchem. Hoi Essel, goedemiddag. Hartslag van je heupen, zou dat lukken?

0: bezingt hier gewoon dat je dromen moet volgen en je hand achterna moet gaan. De nieuwe van Yves Berendsen. Misschien is het tijd.
1: Hey, die Hessel. Wat dacht je van normaal? En daar maak ik geen probleem van, probleem van, probleem van. Nou, ik hoor hem wel. Yo, goede Arie uit Zeerenberg.

0: was geweldig. Hè? Vuurwerk. Senna en Sven Verstegen waren dat. En super nieuw. Ja, ik krijg even een berichtje van Henk Wijngaard. Hoe is het met mensen vragen zich af, hoe is het met Henk Wijngaard eigenlijk? Hè? Hoe gaat het met hem eigenlijk? Nou, Martien Leenders die houdt ons natuurlijk wel op de hoogte. We zijn daar langs geweest bij hem, al even op ziekenbezoek. Want ja, Henk, voor de mensen die dat gemist hebben, heeft de open hartoperatie gehad. Maar hij is coming back, zoals het heet. En hij heeft een bericht ingesproken, moet je horen.
1: Hi Herzl en alle luisteraars van Radio NL. Even een kleine update uit Emmen. Ik laat me hier lekker vertroetelen door mijn treintje en krijg alles mee, hoor. Iedereen bedankt voor de vele steunbetuigingen, kaarten, bloemen en berichten. Iedereen vraagt me wanneer ik weer terugkom op het podium. Maar ik moet even rustig aan doen. Maar het komt goed. En ik hou op de hoogte, Herzl. Oh ja, ik heb gisteren de zon in de zee zien zakken. En sissen dat niet eens?
0: Hij zat op de wc trouwens, volgens mij, toen hij dit insprak. Maar, maakt niet uit. Bedankt, Henk, voor je bericht, man. We zijn op de hoogte.

0: Ja, ik weet niet goed of ik dit wel mag vertellen, want het zal inside information zijn. Maar het was zo'n mooi verhaal. Die Henk is zo'n aparte gast. Wat hij hier bezingt in het liedje, dat is echt op waarheid gebaseerd. Want ze waren hem kwijt. Er was een dokter die had gezegd, je mag naar huis. Nou, dat moet je tegen Henk niet zeggen, want die was al thuis bijna, zeg maar. Dus ze waren hem gewoon kwijt. En ze al die dop afgedaan en hij is gevlucht naar huis. Ja. Om het goed te maken heeft hij een taart laten bezorgen bij al die doktoren of bij die afdeling. En we staan op foto. En hij heeft gezegd dat ze hadden hem gevraagd in het ziekenbed. Dat als weet ik veel, ze hadden een feestje of zo. Met het ziekenhuis. Of hij dan wilde komen zingen. Nou, dat heeft hij beloofd. Dus dat zal wel goed komen dan. Ben je even op de hoogte van Henk. Maar het gaat goed met Henk, gelukkig. En hij heeft ons ook beloofd om ons op de hoogte te houden hoe ver het allemaal komt. En iedereen die vraagt van daar staat hij en daar staat hij en daar staat hij. En wanneer, wanneer, wanneer. Ja, dat is even natuurlijk aan de doktoren en artsen en de status van het bijsterken. Want ja, stel je maar voor, als je ribbenkast helemaal open moet, opengebogen moet worden en die moet weer dicht, dan moet je wel even bijkomen, denk ik.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Hey, staat je goed hoor, die outfit. Nieuw?
7: Jazeker, Robbie. Gehaald bij AB Workwear.
6: AB Workwear?
7: Jazeker, daar vind je alle soorten bedrijfskleding van topmerken. Zoals Snickers. In de showroom in de Blessen is het passen en meenemen. En bedrukken kan ook.
6: Nou, de Fashion Award gaat naar jou, hoor.
7: Nee, naar abworkwear.com.
8: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
9: OBD Tuning.
10: Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto.
9: Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering.
10: Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster.
9: obd-tuning.nl.
8: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
11: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
15: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
16: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
15: Oh, en nu niet?
16: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
15: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
17: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
19: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Van de ruim 30 mensen die zijn opgepakt na het geweld in Overasselt, komt het grootste deel niet uit Nederland. De helft van de groep komt uit Frankrijk en voor de rest zijn er mensen uit Algerije, Libië, Oekraïne en België. Maar 11 komen er uit Nederland. Allemaal worden ze verdacht van moord en of doodslag. De verdachte die is opgepakt na de vondst van een dode jongen in Eerbeek is zijn moeder, zeggen omwonenden tegen Omroep Gelderland. De jongen werd vanmorgen dood in een huis gevonden en de politie denkt aan een misdrijf. In het huis zou een gezin wonen met 2 kinderen, een jongen en een meisje. Bij een chemisch bedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag is iemand overleden bij een bedrijfsongeval. Er raakte ook iemand zwaar gewond. De 2 kwamen in contact met een chemische stof. Wat voor stof is niet duidelijk, maar het is niet schadelijk voor de omgeving. Bij het pand staan veel politie, brandweer en ambulancewagens. Influencer Andrew Tate is door justitie in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen en seks met minderjarigen. Zijn broer is ook aangeklaagd, maar dan voor medeplichtigheid. De broer Tate woonde jarenlang in Roemenië, maar vluchtte vorig jaar naar de VS. En daar zitten ze nu vast. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekt de regen over het land van noordwest naar zuidoost. Later klaart het vanuit het noorden wel weer op. Het wordt 19 tot lokaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
23: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
24: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
23: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
25: Heb je trek?

0: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Kozijnen bestellen, toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen.
7: Handschoffelmachines, bietenmolens, zand- en veenploegen en handcultivators. Elke dinsdag in werking te zien bij de Korenbeurs op de Vismarkt. Sinds 25 juni 1925, leverancier voor Agrarisch Nederland.
6: BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier!
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen, net binnengekomen van Flitsmeister en van de AWB. Op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen staat 18 minuten vertraging, 6 kilometer. Vanaf Zevenaar naar de Duitse grens. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum 38 minuten, 4 kilometer. En op de A76 staat 20 minuten vertraging gemeld richting Duitsland. Vanaf Geleen richting Keulen, daar staat dus 4 kilometer file voor de grens. Nou, dat waren ze wel. Dan even de flitsers, die heb ik hier ook nog in beeld gekregen. Op de A1 staan ze bij Muiden. Na de Amsterdam bij 13,6. En op de A1 bij de Lutte ook, hè, richting Hengelo vanaf de Duitse grens. 177,4. En bij Weert, daar staan ze ook bij, op de A2 bij 202,2. Excuses. En dan op de A6 Muidenberg. Ik begon even te grommen. Muidenberg richting Lelystad. Wees niet bang. 69,2. En op de A6 Emmeloord Lelystad bij 83,8. En ook bij Nagel op de A6. Daar staan ze bij 102,4. Nog meer, eigenlijk een hele waslijst en te veel om op te noemen. Maar ik noem nog even drie. De A27 bij Almere, 112,3. A27 bij Almere bij 115,0. En de A28 Amersfoort-Zwolle bij Hulshorst, 59,9. En tot zover de verkeersinformatie.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Ja, het is Peter. Peter die vanavond op visite gaat bij Sander Kwarten. En dan gaan we een liedje voor draaien.
12: Dit is de muziek van Radio NL.

Vanavond is dat en dan gaat hij naartoe om de stemming te komen. Wilde hij deze plaat nog even aanvragen zo op de vrijdagmiddag. Hartstikke goed. Speciaal voor zijn collega Stijn van Hest. En een fijn weekend. Ja, jullie ook, jongens. En laat even weten hoe het geweest is, want er zijn natuurlijk ook feestjes. Hè. Er gaan heel veel mensen naar het Mega Piratenfestijn vanavond. Daarover gesproken, daar staat ook Joe N. Hamer. Die hebben we straks ook nog even in uitzending. Want die gaat natuurlijk misschien wel haar grootste optreden ooit geven. In dat, op dat grote podium van het Mega Piratenfestijn. Dat kan. Erik uit Lelystad, goedemiddag. Hij is al helemaal vergeten. Oeps, een plaatje aan te vragen voor Patricia, verjaardag. Wil je dat alsnog even doen? René Vroger en Welen. Zou mooi zijn als dat lukt, nog even. Ja, dat kan natuurlijk. Hoe de liefde gaat, dat is een samenwerking tussen deze twee sterren. En dat kunnen we wel beamen, want ja, ze hebben beide hun sporen verdiend. En zijn er nog mee bezig. En wat opmerkelijk is in deze, is dat niemand tweede stem zingt. En ze zingen allebei de eerste viool, zeg maar. Hoe de liefde gaat, luister maar.

0: onze nieuwe deze week. En ik hoor niks geks. We zien daarentegen wel allemaal gekke dingen in de clip, maar dat heb ik er gisteren al verteld. Ja.
1: Op volle kracht, een hoop muziek, een volle vraag.
0: Koen uit Dongen die zegt, hey, kun je even Bettens Tijgerpijp bedrijven? Al die bouwlui, ja natuurlijk. Ga ik doen. Ik had gekozen voor vrijdagmiddag begint het al. Het prachtige duet met Johnny Gold. Ja, even lekker rammen zo, door de radio heen. Het is vrijdagmiddag, heel veel mensen.

0: zijn gewoon van die ouderwetse gezellige liedjes. Dus, dit was er eentje van Koos Alberts. Hoe zit het met jou?
1: Ja.
0: Nou, dan kan deze ook nog wel even toegevoegd worden. Want Mieke, die kan ook wel wat meer aandacht gebruiken. Mieke Gijs, laat me vrij.

0: mensen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Wat is dit heerlijk.
4: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Co.
3: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
4: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
3: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
4: Ja.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
5: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
5: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Ben jij creatief, gemotiveerd en klaar voor een nieuwe uitdaging in de horeca? Wegrestaurant De Lichtmis is op zoek naar enthousiaste collega's voor zowel de keuken als de bediening. Kom werken in een gezellig team. Kijk snel op werkenbijdelichtmis.nl. De Lichtmis, al generaties lang gastvrij.
7: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
10: En mooi groen.
9: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
10: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
11: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas. Erik van Hoof, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt. Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
15: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
19: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
20: Ridderkerk, goedenavond!
21: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's.
22: Ik wil voor het slapen gaan, spreken voor de raad je aan.
21: De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
0: Dit is Radio NL. Altijd aan.
13: Radio NL.
0: Weerbericht.
22: Ja, en voor het weerbericht gaan we even onze grote vriend Jan Visser. Vandaag is hij er wel. Jan, goedemiddag.
23: Hé, Sal, goedemiddag.
22: Man, we hebben ons gisteren zorgen gemaakt. Ik denk, je bent ontvoerd of zo, of er is wat gebeurd.
23: Nee.
22: En normaal dan meld je wel even af, hè, als je niet kan. Maar je kon dus niet. Nee, begrijp ik. Goed, Jan, je bent er nu gelukkig. Het weekend, hoe ziet dat eruit eigenlijk? Want dat willen we graag weten.
23: Ja, het weekend ziet er op zich niet zo slecht uit. Morgen een paar buien, zondag droog. Periode met zon. Maar vandaag is het nog eventjes een ander verhaal. We hebben te maken met een behoorlijk markant koufront dat over ons land trekt. En dat gaat gepaard met regen en veel wind. De wind is inmiddels in een groot deel van het land al afgenomen. Regenen doet het nog wel. Er viel vanochtend op Schiphol in betrekkelijk korte tijd 9 mm, een smalle band. Met actieve regen, intensieve regen, die inmiddels het zuiden van het land heeft bereikt. Dus al aardig opgeschoven. Die bracht in relatief korte tijd 9 mm. En wat vooral opviel, ik weet niet of je het de afgelopen nacht gemerkt hebt, maar het was nogal warm, zwoel vanmorgen vroeg. Temperaturen ruim boven de 20 graden vanochtend. En de afgelopen nachten op veel plaatsen even min onder de 20, alleen in het oosten en noordoosten. En op Schiphol was het om 10 over 11 vanochtend nog 21,5 graden. 10 minuten later bijna 17 en om 11:30 16 graden. Dus dat is een behoorlijke vrije val. En nu is het inmiddels in een groot deel van het land afgekoeld. Het is eigenlijk alleen nog in de Achterhoek. En in de zuidelijke provincies is het 20 plus. En de rest van Nederland zit inmiddels op een niveau van 17 tot 18 graden. Huh? Duidelijk naar beneden gegaan dus. En een groot regengebied bedekt ons land. Het regent niet overal even hard. Maar het Noordoosten, waar vanochtend ook al behoorlijk wat regen is gevallen. Meer dan 10 mm inmiddels. In plaatsen als Delfzijl, Appelscha, Wagenborgen en zo. Nou ja, Noord-Holland bijvoorbeeld 9 mm op Schiphol, Bad Hoeverdorp ook. En dat regengebied trekt naar het oost-zuidoosten. In het zuidwesten van het land valt wat minder regen. Maar uiteindelijk dus zal het Nederland verlaten vanavond. Het laatste nog wat nattigheid in het zuidoosten van het land. En de rest van het land wordt het dan geleidelijk aan wat droger. Met tegen en tijdens de avond ook enkele opklaringen. En dus lagere temperaturen, minder wind. Want de wind die speelde ook een belangrijke rol vanochtend. Die was boven land. Vrij krachtig tot krachtig. Zeker in de kustprovincies. En langs de kust stormachtig. IJmuiden had zelfs tijdens de passage van een buienlijn een windstoot van 114 km per uur. Dus dat ging er wel even los. En nu staat er nog een stormachtige wind in het zuidwestelijke kustgebied Vlissingen. Maar dat zal daar later vanmiddag ook afnemen. Blijft nog wel winderig aan de kust vanmiddag, maar wat minder dus dan vanochtend.
22: Ja, duidelijk verhaal, Jan.
23: Dan morgen, dan hebben we dus een dag met af en toe zon. En het noordelijk deel van het land nog kans op een enkele bui. 20 graden wordt het. Zondag periode met zon. Een zuidelijke stroming, aanvoer van wat warmere lucht. In het zuiden kan het 25 graden worden. Een maandag zomers warm in het binnenland. En dinsdag en woensdag weer kans op regen en wind.
22: Ja, bewonderingswaardig hoeveel jij altijd kunt vertellen over dat weer. Dat is bijzonder hoor. Hey, maar goed, dus het wordt al met al wat koeler, begrijp ik.
23: Ja, koeler. Het gaat een beetje op en neer, want maandag wordt dus wel weer een zomerse dag, hè? Maar ja, niet zo heet als in het zuiden van Europa, want gisteren was het in het zuiden van Portugal en Spanje lokaal 45 graden.
22: Oei,
23: en dat is september.
22: Ja, dat is wel warm, ja. Nou Jan, ik heb nog even, je hebt nog even een mooie spreuk voor ons, denk ik.
23: Kleine regen stilt grote wind.
22: Kleine regen stilt grote wind.
23: Ja.
22: Ja. Nou, bijzonder.
23: Beetje regen, dat kan de wind soms helemaal verlammen.
22: Ja. Dankjewel en een goed weekend, hè?
23: Ja, hetzelfde.
22: Hoi.

0: 25 jaar in volledig nieuw materiaal. Een gelukkig man, zo heet het album. En misschien wel een van zijn mooiste liedjes. Ik heb je nog voor geen minuut gemist. Ja, mooi. Prachtig. Muzikale pronkstukjes zijn dat. En dat kunnen we hier ook gewoon voorbij laten komen. Weet je wat leuk is? Gewoon dat normale, weet je wel. Dat mensen zitten te luisteren naar de radio, dat ze geen idee hebben naar welk station of zo. Of hoe die vent heet, die achter die microfoon heet. En we gaan toch een verzoekje aanvragen. Kijk, dat vind ik super. Dus we schakelen even over naar een huiskamer ergens in Alphen aan de Rijn. En ze hebben niet door dat ze al aan het opnemen zijn. Het is een soort dialoog tussen twee mensen. De ene zegt tegen de andere, wat voor zender is, hoe heet dit eigenlijk? En de ander die zegt dat dan. En dan wordt de stem opgezet om het verzoekje aan te vragen. We schakelen even over naar Irene Verkerk, volgens mij, als ik goed ben ingelicht. Let op.
1: Hoe heet hij eigenlijk? Hoe heet deze presentator? Hessel. Hey Hessel, draai jij nog Danny de Maro met donkere ogen? Speciaal voor Marijke. Bedankt, Irene.
0: Ja, Irene, bedankt. Super lief, je verzoekplaat. Duidelijk overgekomen. De groeten daar, hè, in Alphen aan de Rijn. Daar maakt er een mooi weekend van.

0: hij zingt natuurlijk heel veel feestliedjes en dergelijke. Danny Christian, maar dit kan hij ook gewoon heel mooi. En het heet Je hebt mammies ogen. Daarover gesproken, de mammy van Owen uit Leeuwarden heeft... ja, Owen omschrijft het zo. Goedemiddag, team Radio NL. Mijn moeder voelt zich niet zo fit vandaag. Zouden jullie misschien even een liedje Laten zon in je hart willen draaien... van René Schuurmans, om maar wat op te vrolijken. Groetjes van Owen. Ja, Owen, dat is goed, man. Ik had ook even gevraagd, wat heeft ze dan? Nou, ze heeft een griep, zei hij dus. Nou, even uitzieken. Ze heet Christel, trouwens. En Owen is 23 jaar. Dus dan weet je dat ook. Dat ik knallen we René er nog even in. Hè? De Tarzan van de Lage Landen. De man die altijd, als hij vrij is... in zijn blote bast, achter op een deur, in zijn vijver drijft... om, weet ik veel, planten te verzorgen of zo. Of karpers te voeren, weet ik het.
1: Een

0: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
6: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet dan!

0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
1: Droogte. Kuip Koekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
2: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
3: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
2: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 stuur.
5: Alcantara bekleding. En,
7: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
10: Loco.
11: De Lulu.
10: Gek.
9: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
12: Lach eens naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
14: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Het begint er steeds meer op te lijken dat zich een familiedrama heeft afgespeeld in het Gelderse Eerbeek. Daar werd vanmorgen vroeg een dode jongen van 12 gevonden. Een vrouw die daar ook woont is opgepakt. Volgens de Telegraaf is dat zijn moeder die psychische problemen heeft. Het gezin zou uit Syrië komen. De politie heeft gisteravond nog een wapen gevonden in de buurt van Overasselt. Ze doen nog onderzoek in de omgeving na het geweld van afgelopen week. Wat voor wapen het is en waar het is gevonden kunnen ze niet zeggen. Ook wordt inwoners gevraagd te helpen. Als ze een verdacht voorwerp vinden, moeten ze dat bij de politie melden. Een vrouw moet 4 jaar de cel in voor het doodsteken van haar 77-jarige huisbaas. En ook kreeg ze TBS. Ze werkte als sekswerker en huurde het tuinhuis van een man in Amsterdam. De twee kregen ruzie waarop de vrouw vertrok zonder huur te betalen. Toen ze terugkwam om te praten, liep dat uit de hand en stak ze hem neer. Delen van de begroting, die over anderhalve week bekend wordt, lekte deze week al uit. En premier Jette gaat daar aangifte van doen. Dat doe ik altijd als er iets uitlekt, zei hij. Maar hij gaf ook aan dat zoiets vaak weinig oplevert. Jette wil met de Kamer wel afspraken maken over stukken die onder embargo worden gegeven. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken er flinke regenbuien over het land. Later klaart het vanuit het noorden op. Vanavond valt lokaal nog een bui, maar op veel plaatsen is het droog met opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
5: Nou,
4: naar Zwaagstra.
6: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
4: Al aan de A37.
7: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdum.nl.
8: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
9: Soedal, de bouwverslimmers.
8: Soedal. De bouwverslimmers.
10: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
12: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
11: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
18: Nou, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Net binnengekomen, ik noem ze even, die langer zijn dan 20 minuten. Het is druk aan het worden op de A2 tussen Culemborg en Waterburg staat 31 minuten, 12 kilometer. En op de A6 tussen Rotterdam en Breda, tussen Klaverpolder en Breda-Noord, een ongeval gebeurd. En daardoor staat er 22 minuten vertraging. De A50 wordt aangegeven. Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein, 25 minuten. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Hoenderloo en Grijshoord, 21 minuten aanschuiven en oponthoud. Dan de A59, Zonzeel naar Oost tussen Os en Paalgraven. Ook daar wat problemen, 23 minuten. Over zo'n lengte van 2 kilometer staat erbij. Dan de flitsers. Op de A1 bij Amersfoort staan ze bij 39,8. En op de A1 vanaf de Duitse grens naar Hengelo bij de Lutte, 177,4. En ook een melding vanaf Weert. Hè. Weert naar Echt, bij, dat is op de A2, bij 202.2. En ook rondom Lelystad is het oppassen. A6 is dat bij hectometerpaal 69.2, 83.8 en 102.5. En nog eentje op de A7 tussen Den Oever en Bolsward, bij Witmarsum 108.0. En op de A16 word je ook in de gaten gehouden, Rotterdam richting Dordrecht. Hectometerpaal 7.9. Met Blaricum zijn ze ook aan de gang op de A27, 107.9. En ook op de A27 tussen Hilversum en Almere bij 115.0. Barneveld-Ede, Forsterprik 16.2 op de A30. En oppassen bij Vaassen op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij 212.9. Nou, dan de laatste, die vinden we in Sheer, Arendskerken, 58, Goes, Vlissingen, 160.4. En tot zover de verkeersinfo, hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Hessel Bijkstra!
18: Ja, even gezellig meezingen met John Spencer, good old John Spencer met Lana. Goedemiddag.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: mooi. Wat ook mooi is, is dat er vanavond een mega piratenfestijn is. Hè? Het Radio NL mega piratenfestijn noemen wij het al. In Oldenbroek. En ja, totaal uitverkocht. Heel veel artiesten staan daar op het podium. En we willen toch vragen om de gasten die daar naartoe gaan vroeg te komen. Want we hebben daar een paar artiesten staan die je niet mag missen. Dat zijn misschien wel de helden van de toekomst. En een van die heldinnen heet Joanne. Joanne Hamer. Die is al een tijdje aan de weg aan het timmeren. Een mooie woordspeling te maken. Maar dit wordt waarschijnlijk wel haar grootste podium ooit. Dus ik heb haar even gevraagd hoe ze dat voelt. En ja, hoe ze dat beleeft. En daar heeft ze even op geantwoord.
1: Ja, het is inderdaad wel een optreden van mijn leven. Het is de grootste tot nu toe. Dus ik ben ontzettend benieuwd hoe het is. Ik heb er heel veel zin in. Ik probeer er ook zo min mogelijk aan te denken hoe groot het is. Want anders gaan die zenuwen alleen maar erger worden. Dus ik heb het tot nu toe aardig onder controle. Maar ik denk hoe langer die dag gaat duren, hoe erger dat gaat worden natuurlijk. Dus ja, ik ga ook niet beseffen hoe groot het is. Want dan wordt het alleen maar erger. En ik ga natuurlijk Oude Blesgraak zingen. En ik ga het liedje Fino zingen. Dat is de koffer van Imca Marina. Maar wel lekker in mijn eigen versie. Dus ik heb er heel veel zin in. En tot vanavond.
0: Ja. Mooie boodschap, Joanne. We gaan je steunen. En collega Teerke kennen, ja, die help je er ook wel door. Die stelt je wel even gerust achter de deur en zo. Komt helemaal goed. Laat het gaan. Hè? Laat gewoon, zegt Willy dan. Dus we gaan... gaat vast goed komen. Maar laat even weten hoe het geweest is achteraf. Dat zou mooi zijn. En om het nog wat kracht bij te zetten en al die bezoekers jouw liedje mee te laten zingen, is hier nog een keer jouw jodelnummer. Hè? Oude Bles, Joanne Hamer. Vanavond dus op het Mega Piratenfestijn, al vroeg in de avond.

0: ze hebben elkaar gevonden, hoor.
1: Ja, geloof me. Dat jij.
0: We waren ons mogen interviewen in de media. Met Frank van Etten was dat toen bij ons in de studio. En nu heeft ze. Ja, nu doet ze het samen met John West, hè. Dat zie je toch ook. Dat ja, goede zangers, zangeressen bij elkaar in de kantine zitten. En zeggen van, hey, zullen we ook een liedje maken? En dan hebben wij weer een nummer erbij in de playlist. En zo gaat het maar door. En door, en door, en door. Hè? Hey, stel voor om net als gisteren even weer wat belverzoekjes erin te gooien. Ik gooi de lijn even open. Dus mocht je geroepen voelen en eens even op de radio verzoekje aan willen proberen te vragen. 088 0200 100. Gratis nummer 088 0200 100. Je kunt dus in de uitzending komen en ja, ik kan dan. Ik ben zelf de telefoniste, dus ik zit er helemaal klaar voor. Ik ga er klaar voor zitten, laat ik het zo zeggen. En als je wilt bellen, dan ben je nu welkom. Dan gaan we er wat moois van maken. Proberen dan, hè. Want ja, ik moet wel alles even live doen. Ze hebben, oh, het wordt in één keer vol hier in dat ding. Het werkt wel, joh, oproepen. Eens kijken. Hallo met Hessel.
2: Goedemiddag Hessel, met Daphne Jonkers.
0: Dag Daphne, hallo.
2: Ik zou graag Piet en Paul willen horen met ho, ho, hey, hey.
0: Wat wil je horen?
2: Piet en Paul.
0: Piet en Tol?
2: Nee, Piet en Paul, de vader van Bo en Kiki.
0: Oh, Piet en Paul.
2: Ja.
0: Ja, oké, oké, oké. Van het carnavalsliedje.
2: Ja.
0: Nou, ga kijken of die er nog in zit, want het was echt carnaval. Maar bedankt voor je belletje in ieder geval.
2: Helemaal goed, doei.
0: Doei. Met de radio, goedemiddag.
3: Goedemiddag, met Ricardo.
0: Ricardo, de kwast.
3: Jazeker.
0: Hoe hangt hij erbij?
3: Ja, recht vooruit.
0: Ja, recht. Hoe doe jij dat, het weekend over met die kwasten?
3: Wat zeg je?
0: Hoe doe je dat, die kwasten goed houden voor het weekend, op het weekend?
3: Ja, even een beetje de haartjes wegknippen en dan wegknippen en dan goed strak houden.
0: Ja, jij zet het niet in de lijnzaadolie, net als Willem.
3: Nee, niet in de lijnzaadolie, dat is niet goed. We doen alles met water.
0: Dat is niet goed?
3: Nee.
0: Och joh, mijn hele schuur ruikt naar lijnzaad, dat is helemaal niet goed, zeg je?
3: Ja, dat stinkt zo, dat is niet goed, hè?
0: Wat kan ik voor je doen?
3: Kun je race slachter met tijdsverspil draaien?
0: Ray Slachter. Oh, dat is ook een gave gast. Die hadden we erbij in de Heurne.

0: Ja.
1: Ja, die kan het wel, die man. Even kijken hoor.
0: Dat is een gevoelig plaatje, die willen we even horen.
1: Tijd verspild, zei je?
0: Ja, tijd verspild.
1: Oh, dat is een mooie, ja, mooie langzame lummel, zo Steven maar zeggen.
0: Ja, dat kunnen we even meezingen met mijn collega Koen.
1: Ja. Nou, weet je wat? Laten we dat maar niet horen op de radio. Dan start ik hem zo wel even in voor Koen, oké?
0: Ja, is goed.
1: Goed weekend.

0: Slachter.
1: Ja, dat is een superleuke jongen. Hier is er niks mis mee. Oké, ik laat ze even rammelen, want... of tenminste, ik moet even weer die telefoon in, want het is druk hier op de lijn. Met radio, goedemiddag. Hallo?
2: Hoi.
1: Hey. Met wie?
2: Bert Visser.
1: Ja, met Bert Visser?
2: Ja, en hier ben ik niet van de Visser.
1: Oh, nee. Ja, Eerbeek was in het nieuws, hè? Dat is allemaal niet zo best aan.
2: Ja, was hij heel vlak bij, ja.
1: Oh, jeetje, man. Ja. En dan moet je ook binnen blijven, of?
2: Nee, ik hoef niet binnen te blijven.
1: Oké.
2: Ik was net te ver voor weg.
1: Oké. En wat kan ik voor je doen?
2: 50 meter.
1: Wat kan ik voor je doen, Bert?
2: Ik wil graag een plaat laten draaien van Ellen en de Moodmakers.
1: Ellen en de Moodmakers, zegt hij?
2: Ja.
1: Kom je daar dan bij, joh?
2: Ja, vroeger een plaatje, hè?
1: Ja. Nou, en welke...
2: Klavertje 4.
1: Nou, dat moet wel lukken. Ja. Dat is ook lang geleden.
2: Dat was mijn vroeger herkenningsmelodie geweest.
1: Oh, je had een piratenstation.
2: Ja.
1: En hoe heette jouw zender dan?
2: Klavertje 4.
1: Oh, je heette Klavertje 4. Ja, natuurlijk. Oh, wat handig.
2: Ja.
1: En heb je zo ooit gesproken dan, in Levende Lijven, of?
2: Hoe bedoel je
1: nou,
2: dat?
1: Heb je Ellen in de Moodmakers een keer op de koffie gehad, of?
2: Nee.
1: Nee, hè?
2: Nee. Ik heb hun plaat al ontzettend veel gedraaid.
1: Ja, dat snap ik. Als dat je herkenningstune is, dan... Ik ga hem even draaien zometeen, oké?
2: Ja, dat wil doen, klaar.
1: Oké, we gaan eerst
2: en
1: even...
2: Draai mij voor Sjouk.
1: Voor Sjoukje?
2: Sjoukje,
1: oh,
2: ja.
1: Die zit daar ook in die week. Ja, dat dacht ik al.
2: Ja, die ken je wel.
1: Ja, vaste Pappenheimers, hè? Die zit al jaren ook in die box.
2: Ja.
1: Gaan we doen, Bert.
2: Ja, dankjewel.
1: Goed weekend.
2: Goed weekend. Doei.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Te groot? Bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
6: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor, al 70 jaar. AIC Visser, komt goed.
7: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sausen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
8: Woninginrichting Hans Jutstra.
7: Buitenvaart Hogeveen.
6: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
9: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
8: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
9: Kijk op ProStop.nl.
10: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
8: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
10: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
11: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
12: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
11: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
10: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Leukes Outdoor in Wolvenga.
16: De mooiste.
0: meeste tuinzets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
15: Genieten van je tuin.
0: Bekende merken als Four Seasons, Tjerra Outdoor en Joy.
15: Lutus Outdoor in Wolvenga, dat zit wel goed.
14: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
16: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
18: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
16: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Ridderkerk, goedenavond!
20: Zaterdag 12 september komt de Radio Areel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: supergezellig deze. Klavertje van 4. Ik ben er even in gedoken, want het interesseert mij dat soort dingen. Misschien jou ook. Hè? Wat is, waarom nou een klavertje 4? Waarom is dat een symbool van geluk? Nou, dat komt, eeuwen geleden is dat al bedacht. Hè? Een klavertje heeft normaal 3 blaadjes. En een exemplaar met 4 is een zeldzame afwijking. En daardoor, als je er zomaar eentje vindt, dan werd dat eeuwen geleden al gezien als een geluksteken. Hè, hoop, geloof, liefde en geluk. En ook bescherming tegen het ongeluk en kwade invloeden. Ja, heel verhaal achter een klavertje van 4. Mooi toch? Ik zit hier in de belronde. 088-0200-100. Je kunt ook bellen als je wilt. 088-0200-100. Alleen ja, de telefoniste is wel wat druk, want dat ben ik zelf. Hè? Even kijken wie ik nou weer aan de bel heb. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, met mevrouw Van Doornmolen.
0: Mevrouw Van Doornmolen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Goed.
0: Ja, waar zit u ergens?
1: In Zwolle.
0: Ha, oké. En wat kan ik voor... Mag ik je zeggen?
1: Ja hoor.
0: Mag ik je tutoyeren, zo heet dat dan, hè?
1: Ja, je mag me tutoyeren.
0: Ja. Nou, ik geef je bij deze een tutje, dikke tut. Hé, hey, wat kan ik voor je doen?
1: Ik wou graag trots op jou horen.
0: Trots op jou?
1: Ja.
0: Ja, die van Wesley. Maar ik had net Wesley gedraaid, hè?
1: Oh, oké.
0: Dus dat, ik wil wel doen, hoor. Maar even kijken wat... Ik leg hem er even bij. Kijken wat er nog meer binnenkomt, oké?
1: Ja, oké, dankjewel.
0: Goed weekend, dag.
1: Ja.
0: Doei, met de radio. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Doos Haagdaas.
0: Wat zegt u? Hallo, u bent op de radio?
2: Ja, hallo, met Toos Aagenaars.
0: Ah, Toos, hoe is het?
2: Ik zou heel graag een plaatje van George Baker, iets als maar een lekker vlot nummer is.
0: Ja, er zitten Gilsen daar, hè, in het verzorgingshuis, toch?
2: Ik zit niet in het verzorgingshuis. Ik woon nog apart in een appartementje bij het verzorgingshuis.
0: Oh, dat is beter. Ja, dat is beter. Oké. Okay. Welke moet dat zijn van George Baker?
2: Ja, kies maar iets uit. Dat geeft niks. Want wij waren 60 jaar getrouwd van dit jaar. Maar ja, mijn man was overleden tijdens de corona. Dus dat kon niet. En dan moest ik altijd denken dat wij naar de kroeg gingen. En dan dansen op de dingen, op een plaat van George Baker.
0: Ja.
2: Maar toen was ik nog heel jong.
0: Ja, precies. Nou, ik heb er eentje gevonden die bijna nooit meer gedraaid wordt. Ik denk dat u die wel leuk vindt.
2: Ja, maakt niks uit.
0: Maar u zit toch wel iedere dag bij bij de bewoners in het thuis, aan de koffie en zo?
2: Nee, ik heb hier zelf een terras, want ik zit op de benedenverdieping. Ik heb hier een terras.
0: Oh.
2: En nou, die zit altijd vol bijna.
0: Oh zo, u bent de kantine, zeg maar.
2: Maar ik denk niet geen koffie hier vandaag.
0: Nou, heel veel plezier ermee. Ik heb hem al, hij draait al, hè?
2: Ja.
0: Bedankt voor bellen.
2: Ja, heel bedankt.
0: Doei. Ja, dag.

0: goed dat er een begrenzer op zit. Erik van Hoof en Volle Gas, zo heet het nummer. En ja, allemaal reacties in Spanje lees ik hier, want ik hou het een beetje in de gaten wat er allemaal gebeurt. Hij zit op Gran Canaria en zijn sponsor in België, hè, met al die dikke vrachtwagens. En hij zelf komt af en toe over naar Nederland. En het gaat best goed als zijn oude collega's, want hij was altijd chauffeur, die reageren dan op hem. Mooi, hè? We gaan even weer de lijn in, de telefoonlijn in. Even kijken waar ik nu weer in terechtkom. Even kijken hoor. Ik doe soms ook dingen verkeerd, dan zitten zoveel knoppen op dat ding. Als het goed is, heb ik nou verbinding. Goedemiddag. Joep. Goedemiddag.
1: Mooi.
0: Ja, nu wel geloof ik, hè. Goedemiddag.
1: Ja, Sander Wielens.
0: Met wie spreek ik?
1: Ik wacht. Met Sander Wielens.
0: Sander? Hey, goedemiddag, man.
1: Goedemiddag.
0: Vermaak je een beetje?
1: Ik wil graag van Jan Smit van Tuintje in mijn hart.
0: Tuintje in mijn hart?
1: Ja.
0: Waarom dan, Sander?
1: Omdat ik een hele prachtige nummer vind. En dat vind mijn vrouwen vind het ook een hele leuke nummer.
0: Had ik jou gisteren ook al aan de telefoon?
1: Ja, dat klopt, ja. Toen was ik naar Jan Smit geweest.
0: Met Vrienden voor het Leven, hoe was dat?
1: Dat was heel erg leuk.
0: In
1: Jan Smit heeft hem daar ook nog gekomen.
0: In Twello, hè? Ben je nog met hem op de foto geweest dan? Of?
1: Nee, dat helaas niet. Ik heb wel een selfie gemaakt.
0: Ha, dat is ook fijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, ik leg hem er even bij, beste Sander.
1: Ja.
0: Dankjewel, hè.
1: Succes vanavond nog.
0: Ja, dankjewel. Hoi, hoi.
1: Graag gedaan. Doeg.
0: Met de radio, goedemiddag. Met de radio, goedemiddag.
2: Goedemiddag met Ali.
0: Ali?
2: Ja, Ali.
0: Ali Chemicali?
2: Nee, gewoon Ali Nijdam.
0: Ali uit Assen, hè?
2: Ja.
0: Ja, van Erik. Erik Hopman.
2: Ja.
0: Wat wil jij dan, Ali?
2: Ik wil graag Mariska Hulshoff.
0: Ja, daar hadden we het al even over gehad, hè? Mariska Hulshoff, ja, dat is opeens nieuw. Dat is, even kijken hoor, dat moet ik wel hebben, want dat heb ik al eens
2: gehoord. Goeie stem nog.
0: Ja. Ja, die gaat vaders en moeders achterna natuurlijk.
2: Ja, een hele mooie nummer.
0: Wist jij dat zij een dochter hadden? Dat wist ik niet eens.
2: Ja, dat wist ik.
0: En wist je ook dat ze zong dan?
2: Dat heb ik ook inmiddels begrepen.
0: Ja, nu. Maar ik bedoel, hoe oud is dat kind inmiddels?
2: Nou, ik denk dat zij een jaar of 25 is.
0: Nou, dat bedoel ik. Ik heb het 25 jaar niet geweten. Dus, maar goed, we gaan het draaien, hoor.
2: Is goed.
0: Best bewaarde geheim van Lucas en Gea. Hun dochter.

0: Mariska Hulshoff. De dochter van... Ik heb weer contact. En als het goed is, spreek ik met Margriet, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, welke Margriet is dit?
1: Margriet van Meteren.
0: Van Meteren? Oké. Okay. En waar, ja, waar kom je vandaan, Margriet?
1: Ter Apel.
0: Ja, altijd luisteren naar ons natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ja, ja, ja. Hé, hey, wat is jouw favoriete liedje om aan te vragen? En waarom eigenlijk?
1: Nou, ik zou heel graag In de Malle Molen van Hedy Lester willen horen.
0: Ja.
1: Want wat je ook doet, die molen draait altijd maar rond, hè?
0: Het is op
1: en dan stap je ergens op en dan stap je ergens uit en je stapt erop en ja. Het is, dus eigenlijk.
0: Het is gewoon een heel tijdloze tekst, hè, die erin zit.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja. En prachtig om even terug te horen ook.
1: Ja, ik denk ook.
0: Ik denk niet dat je hem iedere dag moet horen, maar... Ga je nog wat leuks doen dit weekend?
1: Nou, we zijn vooral aan het inpakken.
0: Oh, ga je emigreren?
1: Nee, ik ga niet emigreren. Oh. Maar we gaan wel verhuizen binnenkort.
0: Verhuizen? Oh, ja. Oké. Okay. En waar naartoe?
1: We gaan naar het mooie Bellingwolde.
0: Oh, dat is, daar houdt de wereld op. Dat is bovenin.
1: Ja, dat begint pas, hè. Daar kom je tot rust, hè.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja.
0: Nou, er moet al veel gebeuren van mij.
1: Nou ja, goed. We gaan van een redelijk groot huis naar een iets kleiner huis. Dus er moet heel veel weg.
0: Ja, leuke uitdaging.
1: Ja, absoluut.
0: Oké. Okay. Hey, de malle molen van het leven. Ik ga hem voor jullie draaien, oké?
1: Okay? Dankjewel.
0: Goed weekend, hè.
1: Oh,
0: hoor eens die viool. Ook een mooi man dit. Dit is... Ja. Moet een lange vinger bij en een kopje thee. Geweldig. In de malle molen van het leven. Hedy Lester.

0: Annie Lester.
1: Mee,
0: de malle molen van het leven. En ik heb het, het is 1 september, dan radio, allemaal nieuwe jingles en zo. Maar ik heb hier een fout gemaakt. Een grote fout. Want ik had dit klaargezet, zeg maar dit.
2: Morgen is er weer een dag en een op volle kracht. Geef daarom nu alvast je verzoekje door. Op hessel@radionl.fm. Oh ja, met een leuke en creatieve reden heb je een streepje voor.
0: Ja, alleen morgen is er geen op volle kracht, maar maandag wel natuurlijk. Dat kan ook. En die Tim Hofman is hier ook langs geweest, hè? Die had ook nog commentaar.
3: Voor nu, dit was Hessel.
4: Ja.
3: Ja. En niet dreigen.
0: Nee,
4: dat zou plezier, beter zijn.
3: Plezier, zijn kinderplezier.
0: Ja, niet dreigen, dat vindt hij niet leuk.
5: Dat had geen minuut langer moeten duren. Mag ik nu naar huis?

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Dan ga je op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
1: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
5: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
6: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen? Dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
5: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
10: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor, al 70 jaar. AIC Visser, komt goed.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser, komt goed.
12: Yes! Nu

0: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Een man uit Hilversum heeft in Marokko een hogere straf gekregen dan in Nederland. Hier was hij veroordeeld tot 6 jaar cel voor onder meer drugshandel, maar hij sloeg op de vlucht naar Marokko. Daar werd hij opgepakt en kreeg hij 8 jaar. Het bedrijventerrein in het Noord-Hollandse Zwaag, waar een dode en zwaar gewonde vielen door een chemische stof, is weer vrijgegeven. De stof is niet gevaarlijk voor de omgeving, zegt de politie. De 2 werknemers van een coatingbedrijf kwamen in contact met de stof. Onderzocht wordt of het ongeluk iemands schuld was. Op de beroemdste brug van New York, de Brooklyn Bridge, is een man doodgeschoten door de politie. Volgens Amerikaanse media was hij suïcidaal. De politie wilde hem helpen, maar toen kwam hij met een mes op ze af. De brug is dicht en mensen mopperen erover op social media. Een vrouw die vastzat omdat ze Marco van Basten zou hebben gestalkt, is vrijgelaten omdat ze in de war is. Ze gaat naar een kliniek en krijgt dan psychiatrische zorg. Ze zou van Basten maandenlang zijn gevolgd en hing rond bij zijn huis. Ze dacht dat zij hem moest redden van zijn vrouw, die zogenaamd door de duivel was bezeten. Het weer van Weer Online. Het wordt op de meeste plekken weer droog en vanavond klaart het op. Vannacht een enkele bui en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïneshakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
10: Milner.
14: Te groot bestaat niet.
15: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
14: Grootpakket.nl. Groot gemak.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
16: Heb je trek?

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JNP in Hoogeveen vind je alles. Nu 50 liter Forstenpils voor maar 100 euro. Of 20 liter voor slechts 50 euro. Inclusief BTW. Ook voor tapinstallaties en onderhoud. Horeca JNP. Buitenvaart Hoogeveen.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
5: Loco.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Een paar minuten over 3 geworden en dit zijn de problemen op de weg. De files A15 Nijmegen richting Echteld, daar staat een half uurtje. De A35 Hengelo-Zuid richting Enschede-Zuid. 40 minuten en dat komt door een ongeluk en snelheidscontroles. Nou, dat valt te overzien vandaag. De A6 Muidenberg richting Lelystad 69.2. En op de A9 Alkmaar richting Haarlem 56.7.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Stefan Leer!
8: Ja, goedemiddag. De vrijdagmiddag. Bijna overal in Nederland regent het. Oi, oi, oi. Nou, we gaan gas geven.
9: Dit is de muziek van Radio NL.

Ja, ik wist het. Ik wist het. Ik had er gisteravond al positief last van. En vandaag ook weer in de app. Positief, hè? Ik heb nergens last van natuurlijk. Maar gisteren een stukje laten horen van de nieuwe single van Gisby. En waarschijnlijk is het wel zo. Ik had gisteren nog even een appje gestuurd naar de platenmaatschappij. Die wilde niks zeggen. En dat zegt mij genoeg dat wat wij gisteren hebben laten horen in dit programma, dat moet de nieuwe single zijn van Gisby. Of we worden in het ootje genomen. Nou, is de vraag de hele tijd. Kun je nog even een stukje laten horen of kun je hem helemaal even draaien? Nou ja, ik kan hem helemaal wel even draaien vandaag. Volgens mij is het wel zo'n dag om dat even op de zender te pleuren. Het gaat over een auto, een Ford Sierra, door Gisby. Maar ja, ik zit al te denken, het is vrijdagmiddag. Waarom zullen we dat ding één keer draaien? Het kan ook twee keer gedraaid worden of drie keer gedraaid worden. Zal ik het zo doen? Je kan het niet checken, maar ik geloof met mijn blauwe ogen die ik niet heb. Als er 100 appjes binnenkomen van drie keer draaien alert, dan draai ik dat liedje vandaag illegaal drie keer op de radio. Dat beloof ik. Elk uur ga ik hem dan instarten. En dan kun je misschien ook wel kijken op radionl.tv hoe de discjockey dan achter de mengtafel wordt weggesleurd door de muziekredactie. Of ik doe heel simpel even de deur op slot. Dat kan natuurlijk ook. Nou, 100 appjes moeten binnenkomen voor de nieuwe single van Gisby. Dan draai ik hem nu, het volgende uur, dan het uur. En misschien ook nog wel het laatste uur, laatste half uurtje. Ja, laten we, het is aan jou. Echt een geniaal plaatje. Maar dan moet je één ding beloven. Want dan moet je hem niet gaan opnemen van de radio. Want dan heb ik weer problemen en gedoe. En dat heb ik eigenlijk nooit. Dus ook wel een keer geen. Prima. Dit is

De platen van Gisby is nog niet officieel uit. En die heet, in mijn ogen heet die Forchera. Nou, meer dan 100 appjes had ik nodig. Die zijn ruimschoots gehaald. We zitten op 193 momenteel. Dus dat liedje gaat 3 keer op de radio vandaag. Oh god, wat heb ik allemaal weer gezegd? Nou, gaat het goed komen. Zometeen is het na 4, dan hoor je hem.

0: 12 september, Oldtimerdag Kallenkoten. Met klassieke voertuigen, woonwagens, brommers en tractoren. Maar ook een braderie, muziek en kidsvermaak. Gratis entree, gratis parkeren en gratis rondritten. En nu ook brullende PK's met Trek en Trek. En s'avonds live muziek in het dorpshuis met Boogie en de Longhorn. Zaterdag 12 september, Oldtimerdag Kallenkoten.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
5: Wat is dit heerlijk.
6: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Koop.
5: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
6: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
5: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
6: Ja.
4: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
0: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud.
7: Yeah.
0: Ruudcinema.nl.
8: Ben jij creatief, gemotiveerd en klaar voor een nieuwe uitdaging in de horeca? Wegrestaurant De Lichtmis is op zoek naar enthousiaste collega's voor zowel de keuken als de bediening. Kom werken in een gezellig team. Kijk snel op werkenbijdelichtmis.nl. De Lichtmis, al generaties lang gastvrij.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
11: Mm-hmm.
10: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
13: Nu 111 Vietenolie tankstations.
14: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
15: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Ridderkerk, goedenavond!
9: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 17:00 en is gratis toegankelijk.

ik had gevraagd even een stuk of 100 appjes te sturen. Gewoon even 100 appjes en dan ga ik een nieuwe liedje van Gizby draaien. Hij zal het echt ongetwijfeld wat vervelend vinden. Ook omdat de officiële release-datum is nog niet helemaal, is nog niet helemaal klaar. En bedacht en zo staat het. Het is shaky, laten we gewoon zeggen. En wij hebben dat dingetje al. Door een fout is het naar me toegestuurd. En ik heb gisteren een stuk laten horen. Best wel veel berichten over binnen gehad. Nou, ik had 100 appjes nodig. En niet zomaar even om hem gewoon even een keer te draaien. Dan heb ik beloofd, ik ga hem nu draaien. Het volgende uur. Dan dat uur erop gaan we hem ook nog een keer draaien. Want hij is gewoon goed. Hij is maf. Hij is lekker. En Gizby laat even horen in zijn uppie. Hè, met band. Hoe eigenlijk boerenrock in 2026 zou moeten klinken. Alleen we hebben daar nog niet officiële naam voor. Dat gaan we nog wel even verzinnen. Wat ik binnenkrijg. Het zijn er momenteel 384 appjes. Om het liedje even twee keer te draaien. En dat is natuurlijk leuk. Hè, want als een disjockey het vraagt. Dan denk je. Ja, gastjongen, het zal wel. Maar drie keer draaien. En dan willen ze ook zien wat er gebeurt natuurlijk. Dan wil jij ook zien en meemaken of ik achter die mengtafel word weggesleurd vandaag. Waarschijnlijk wel. Nou goed, dit is, het is niet handig voor mijn radiocarrière, maar we gaan het gewoon doen omdat het een goede plaat is. En wat nog meer binnenkomt, onder andere Carlo van Geel uit Scherpenisse. Yo Leur, kun je mij de nieuwe single even sturen? Nou, dat is net even een bruggetje te ver. Hij is niet officieel uit, hè? Nog niet. Kijk eens even, mensen. Hoppakee. 100.000% uit zijn comfortzone. Niet normaal. Wat kan deze gast wat aan? Staat nog aan het begin van zijn carrière, dus deze flauwekul muziek kan hij gewoon nog maken. Hè? Of hij zet de lijn door. Oh!

0: luisteraar, spreekt met Riel Gisby. Deze gast, die heeft gewoon een nieuw genre aangeboord in zijn UV. Beloofd is beloofd. Het volgende uur ga ik het nog draaien. En dan het uur. En misschien het laatste uurtje ook nog wel even. Wat een goede plaat, man. Fortuna van Mimou.
1: Hey, Leur. Hey. Draai eens dit.

Jannes was het. En een ietsje pietje. Wat we altijd doen, die regel, wat we altijd doen, die regel, die gaat ook even van kracht vandaag. We gaan luisteren naar jou. Alles, ja, gek genoeg van in de app. Ik vind dat zelf ook bloedirritant als ik op de radio luister ben. Oh, de app dit en de app dat. En ene Marianne die heeft geappt dat ze het leuk vindt. Nou ja, dan is het ook leuk blijkbaar. Maar dat maakt niet uit. Maar ik ga doen wat er gisteren is gebeurd en wat er vandaag is gebeurd in de app. Gisteren heb ik geroepen, we hebben de nieuwe van Gisby gedraaid. En ik roep het net ook op de radio, ik vind dat hij een nieuwe genre heeft aangeboord. En 56 mensen die hadden gisteren hetzelfde antwoord een beetje gegeven. Want ik had gisteren gevraagd van, goh, we moeten even een nieuw kreet daarvoor bedenken. Want boerenrock, dat is het niet. Weet je wel, wat Gisby heeft gemaakt. En 56 mensen hadden gisteren al dat antwoord naar mij gegeven. En vandaag ook weer 9. Onder andere Nico die had geappt. Koen Leiderdorp. Dan is het Sharif. Die had ook hetzelfde ideetje. Even kijken, wie hebben we nog weer? Ik probeer alles. Nee, dat lukt nooit natuurlijk. Marco Viergever uit Goes had het zelfde ideetje voor een nieuw complete genre. Dan is het Roxanne uit Rotterdam. Die had ook dat ideetje. Even kijken, wie hadden er nog meer? Zo even, oh man, moeilijk te vinden allemaal. Erwin uit De Goorden. Nou, oké. Okay. Gisteren 56 mensen. En nu 9. En ik denk echt dat deze gast een nieuw genre heeft bedacht. En we gaan het gewoon noemen, omdat jij het hebt verzonnen, hè? De luisteraars van Radio NL. En wij gaan er meteen maar gewoon vierkant achter staan. Het is er niet. Ik heb het net nog even gegoogeld. Ik heb Wikipedia bekeken. Het bestaat wel, maar ergens in de krochten van het internet. Maar officieel is dit nog niet een erkend genre. Wij gaan het geven, als je het hoort op de radio, de nieuwe van Gisby, noemen wij bij deze Nederrock.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
2: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
1: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
4: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuwleuzen.
5: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor, al 70 jaar. AIC Visser, komt goed.
6: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
7: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
6: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
5: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
8: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdees en Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
10: Nog 309.000.
11: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
14: Smint. Boost yourself.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
17: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Ja,

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. In Overasselt is nog een woning gesloten voor de veiligheid. Er was daar een explosie in dezelfde nacht dat er bij een andere woning iemand werd doodgeschoten. Volgens lokale media zijn de bewoners familie van elkaar en is eentje een veroordeelde crimineel. De woning die nu is gesloten blijft 2 weken dicht, de ander een jaar. In Overasselt is nu een informatiebijeenkomst voor de inwoners over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen. Tot 7 uur vanavond kunnen ze praten met gemeente, politie en slachtofferhulp. Voor het geweld zijn 34 verdachten opgepakt, 2 zijn vrijgelaten. Gisteravond werd in het dorp nog een wapen gevonden. 3 jongens die vorig jaar meededen aan de rellen op het Malieveld zijn veroordeeld. Ze gooiden dingen naar de ME. 2 krijgen een taakstraf, eentje 2 dagen cel in de jeugdgevangenis. Ook moeten ze allemaal rond de €200 schadevergoeding betalen aan de gewonde agenten. FNV-voorzitter Hans Spekman vindt de uitnodiging van minister Veilbrief om te praten over de sociale zekerheid echt onzin. Wat is dat voor een flaptrol, zei Spekman in Rotterdam bij de staking van havenwerkers. Volgens hem weet Veilbrief heel goed dat praten niet genoeg is en probeert je alleen maar mooie sier te maken. Het weer van Weer Online. Het wordt op de meeste plekken weer droog en vanavond klaart het op. Vannacht een enkele bui en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
5: Nou,
6: naar Zwaagstra.
7: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
6: Al aan de A37.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
9: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
8: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia. Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
9: Woninginrichting Hans Jutstra.
8: Buitenvaart Hogeveen. Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
9: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
10: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
13: 7 minuten over 4. Dat heb ik gedaan. Wat is er gebeurd? Nou, files van dit ogenblik, 129 staan ze. Staan er in heel Nederland en dit zijn de knelpunten. De A2 tussen Culemborg en Zaltbommel, 3 kwartier. De A58 tussen Kruiningen en de Gravenpolder, 36 minuten. En 3 kwartier vertraging door een ongeluk op de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij Haps. Snelheidscontroles, eigenlijk nog eentje te melden die er toe doet. De A6 Emmeloord richting Lelystad, nog steeds bij 83,8.
14: Flitser aan of af.

Willy Damsdam en Tino Martin, Hollandse Nieuwe van deze week. Ik heb, meestal weet ik het wel, maar het staat waarschijnlijk in een nieuwsbrief en waarschijnlijk is het al verteld op de radio, maar ik heb, er gaat eigenlijk geen dag voorbij dat ik niet naar de radio wil luisteren, maar ik heb vandaag niet zoveel gehoord. Dus ik heb de mailtjes ook nog niet gelezen. Ik weet niet wat volgende week de Hollandse Nieuwe is. Dat is gek, hè? Dat hoorde ik te weten. Ik had het natuurlijk even kunnen uitzoeken, maar is er iemand die me dat even kan vertellen ook? Vrijdagmiddag Rammers, ze zijn welkom. Gooi het even in de app, toets het in of spreek even wat in natuurlijk. Dat is allemaal prima. Ik kan ook even bellen als je dat leuk vindt. 088-0200-100. En vrijdagmiddag Rammers. Nou, ik heb hem al 13 keer geteld. Vanaf 2:30 ben ik eens even gaan kijken wat het meest aangevraagde liedje is. En gek genoeg, het is logisch, dat is deze.

legendarisch bandje uit de omgeving van Kampen. Ze hebben een cd'tje uit het loerende gevaar. En daar staan echt nog juweeltjes op dat eigenlijk nog een keer op de radio zou moeten. Bijvoorbeeld tot ziens en bedankt voor alles. Dat is een soort van eindtune. Heel gaaf, heel gaaf. Druibaar gaan ze al tot 10 plus. Gisby gaan we zeker nog draaien. Dat heb ik beloofd. Het vorige uur, zometeen gaat hij nog komen. En dit is... Hey, spannend.

0: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Wat is dit heerlijk.
2: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme & Co.
1: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
2: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
1: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
2: Ja.
0: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
3: Weer die klote muggen in huis.
4: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
5: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
3: Heerlijk!
4: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
6: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor, al 70 jaar. AIC Visser. Komt goed.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
13: Nu halen, dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
13: Nu halen, dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Ridderkerk, goedenavond!
20: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
1: is Radio NL.
21: Altijd aan. Radio NL.
1: Altijd aan.
21: Radio NL.
1: Weerbericht.
22: 4:55, daar waar het regent, daar gaat het droog worden. Dat beloven ze. Er kan af en toe nog eens een bui voorkomen. Dat is meer in het westen van het land. Nou, de vooruitzichten zondag, maandag en zaterdag. Het is best droog. Zonnige periode, wisselvallig weer. Het gaat een beetje waaien. Nou ja, het is van alles wat en het is een voorspelling. Dus ik trek er niet veel van aan. Nou, vandaag was het 21 graden. Zaterdag wordt het 20 graden. Zondag wordt het 23 graden. En maandag dan gaat de temperatuur omhoog 26 graden. Joh. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland, wat is er allemaal weer gebeurd? Goedemiddag.
23: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. In Overasselt is nog een woning gesloten. Er was een explosie in dezelfde nacht dat er een beveiliger werd doodgeschoten bij een ander huis. De bewoners zouden familie zijn en verwikkeld in een drugsruzie met criminelen. In het centrum van Kiev is een gebouw van de veiligheidsdienst aangevallen met een Russische drone. Ook een restaurant is geraakt. Er zijn 7 gewonden. Er rijden elke werkdag nog altijd meer dan 500 vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum, zegt Rijkswaterstaat. Sinds juli geldt er een vrachtwagenverbod, omdat de brug is verzwakt.
22: En dan even de files van dit ogenblik. Nou, hier staan ze. Eigenlijk staat er 1 lange in Nederland. Die kom je tegen op de A2 tussen Beest en Waardenburg. Daar is 3 kwartier, komt er een ongeluk. Dat zal je ongetwijfeld niet verbazen. Dan de snelheidscontroles. A2 Weert richting Echt bij Weert zelf, 202.1. De A9 Alkmaar richting Haarlem bij 56.7. En de A16 Zevenbergshoek als je daar rijdt tussen Dordrecht en Breda, 50.1. Zometeen een beetje nederrock op de radio.

Wij hoorden dit nog niet te hebben over Jill. Niet zeggen, niet vertellen. Nederrock op de radio, man. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk, onder voorbehoud, is dit de nieuwe single van Gizmi. Laat het zo zijn. Laat het alsjeblieft zo zijn. Waanzinnig. Wat een gast is dat, joh. Niet normaal. Wat een strot. En nog een aardige mens ook. Best mooi. Zeg, de vrijdagmiddag is losgebarsten. En we zitten nu natuurlijk in zo'n lekkere flow. Forchera van mijn moeder. Met gitaren, met applaus, met dingen. Dat zetten we nog even heel kort door. Met Volendam dan.

0: maar Frank, je bent nog helemaal niet geboren in de wagen.
1: Nee man, ik ben een boer.
0: Paf, dam, ja.
2: Oké. Okay. Het is even stil. Ik was even koffie halen, hoe is mogelijk. Hey, vrijdagmiddag. Ik moet even een liedje draaien. Dat is natuurlijk mooi. Maar Vincent die heeft de app aangemaakt. En eigenlijk moet dat geen voorrang krijgen natuurlijk. Maar dat krijgt hij stiekem wel even van ons. André Hazes wilde je graag horen. Op de hoek van de straat. Ja, hoe kun je daar nee tegen zeggen?

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Houtan van Martin Robben vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobben.nl.
1: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, koele zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
7: Coco.
8: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
10: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 5 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. In Arnhem zijn 5 rechters bezig met de groep gewapende mensen die van de week werd opgepakt in Overasselt. Ze worden voorgeleid en er wordt bepaald of ze langer vast blijven zitten. Het is volgens justitie een enorme logistieke operatie en gaat deels via videoverbindingen. Ze worden allemaal verdacht van moord en wapenbezit. De dood van een jongen van 12 in het Gelderse Eerbeek heeft de burgemeester diep geraakt. En volgens hem heeft het ook grote impact op buurtbewoners en andere betrokkenen. De jongen werd vanochtend doodgevonden in een huis en er is iemand aangehouden, volgens lokale media zijn moeder. Rusland heeft het gebouw van de Oekraïense Veiligheidsdienst aangevallen met een drone. Het staat in het centrum van Kiev. Ook een restaurant is geraakt en er zijn 7 gewonden. President Zelensky zegt dat het wel laat zien dat Rusland geen vrede wil, want er zou juist weer worden gepraat. Veel vrachtwagenchauffeurs trekken zich nog steeds niks aan van het rijverbod over de Merwedebrug bij Gorinchem. Elke werkdag gaan nog altijd meer dan 500 trucks over de verzwakte brug, meldt Rijkswaterstaat. Het vrachtwagenverbod geldt sinds juli. Overtreders krijgen €500 boete. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht weer een enkele bui. Het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
14: Kijk op ProStop.nl.
8: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
18: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
19: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerk.

0: kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
1: Soedal. De bouwverslimmers.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: 3:05. Goedemiddag, de vrijdagmiddag. Dit is de vrijdagmiddagspits. Moet je eens even luisteren wat er staat. 3 op de A2. Utrecht, Zetogenbos bij Geldermalsen een half uurtje. Bij Zaltbommel een half uurtje. En op diezelfde A2 bij Empel staat 24 minuten. En bijna allemaal door een ongeluk. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Vierlingsbeke en Kuik. Daar staat 20 minuten. Maar wel de langste qua kilometers. Het is 13 kilometer. Snelheidscontroles A1 Amersfoort richting Eemnes. Daar staan ze bij 40,4. En de A6 Emmeloord richting Lelystad 83,8. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen 6,6. En op de A58 Goes richting Bergen op Zoom 141,4.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Stefan Leen!
8: Nou, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met Rutsel. En samen met Welten.
9: Dit is de muziek van Radio NL.

sommigen. ChatGPT. Ik zat even te kijken hoe vaak het liedje ergens op een album is gepland. Sinds 1976 toen het uitkwam. 93 keer heeft hij op een verzamelalbum gestaan. /LP's en dat soort dingen. Dat is best veel. Dat is best veel. BZN heeft het voor elkaar gekregen om bijna 370 keer op een verzamelcd'tje /producties van andere artiesten te staan. Erbij op te staan. Compilatie. Nou, boeien ook allemaal. Interesseert ook niemand natuurlijk. Wat je misschien wel interesseert. We gaan even Mart Hoogkamer draaien. Kroegen in de hemel. En daarna de allernieuwste van Raymond Hermans.

Zo, die pikken dan even mee. Op vrijdagmiddag op Radio NL. De allernieuwste van Raymond Hermans. En nou ja, ons pakken ze niet. En dan nu even. Hey.

Was dit er eerder dan die van Monica West? Regenboogmantel, bonte lapjesmantel. Er is ook niemand die dat volgens mij gebruikt. Zelfs opa en oma's hebben nog nooit gezegd. Hoe is het? Ja, goed. Ja, ik ga zo de deur uit. Ik moet even mijn bonte lapjesmantel trekken ervan. Dat is verschrikkelijk. Textueel is dat een puinhoop om dat tegen iemand te zeggen. Een bonte lapjesmantel. Maar goed, hey, leuk liedje om een keer te horen. Toch? Zeker. Dan gaan wij... dat mag ook nog niet, hè. We hebben ook de nieuwe Rob Lepater ligt hier alweer. Daar zit nog een embargo op, dus daar houden we ons nog even netjes aan.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
0: Nou,
1: naar Zwaagstra.
2: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
1: Paul aan de A37.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor, al 70 jaar. AIC Visser, komt goed.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
5: Ah, weer die klote muggen in huis.
6: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
7: Schroevendump.nl. Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendump.nl.
8: Heerlijk.
6: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Droogte. Kuip Koekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
10: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
12: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
11: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
13: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
14: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
20: Ridderkerk, goedenavond!
21: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
22: Dit is Radio NL.
23: Altijd aan.
22: Radio NL.
23: Altijd aan.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
20: 6:01 geworden. Nou, als het bij jou regent, gaat het opklaren. En het is ook wel een beetje wisselvallig. Vooral in het westen en het noorden van het land kans op een buitje. En voor de rest is er eigenlijk geen bel op te trekken. Het weekend droog, zonnige periodes. Ook een beetje regen. Het kan in de nacht zelfs een beetje gaan onweren. De temperaturen vandaag was het 21 graden in het zuiden. Zaterdag wordt het gemiddeld 20 graden. Zondag wordt het 23 graden. En maandag kan de korte broek eraan. 26 graden. Weinig regen. Hey, mooi. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Wat is er allemaal weer gebeurd in binnen- en buitenland? We gaan het horen. Goedemiddag.
23: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Kickbokser Badr Hari mag de behandeling van zijn rechtszaak in vrijheid afwachten. Hij was dinsdag opgepakt voor bedreiging en belediging. Er was een incident aan vooraf gegaan, maar de politie wil niet zeggen wat. In Arnhem wordt een groep van 35 mensen voorgeleid die gewapend rondliepen door Overasselt en iemand doodschoten. 5 rechters zijn ermee bezig. De hele groep wordt voorlopig verdacht van moord. Wie precies heeft geschoten, wordt nog uitgezocht. In Portugal onder Rotterdam heeft de politie 5000 lachgasflessen in beslag genomen. Ze lagen in een loods en werden gevonden na een drugsdeal. Een man en vrouw zijn aangehouden.
20: Dan de files van dit ogenblik. Er staan er 89 en dit is de allerlangste. De A2 tussen Leenderheide en Valkenswaard. Een heftig ongeluk gebeurt. En daar staat bijna 70 minuten vertraging. Nou, snelheidscontroles, nog maar 2 te melden eigenlijk. De A6 Emmeloord richting Lelystad bij 83.4. En de A27 Hilversum richting Almere 108.

Ja, superbekend liedje natuurlijk. Wesley Bronkhorst en trots op jou. Zal ik jou eens wat onbekende muziek laten horen? Ik zit al jaren op Spotify. En ik vind het leuk om lijstjes te maken die ik dan zelf luister. En mijn lijstjes worden niet zo vaak beluisterd online. Ik heb een piraten Spotify lijst. Ik heb natuurlijk een soort van Radio NL Spotify lijst. Favorieten die ik zelf leuk vind. 90s, 80s. Ik zal je even meenemen, want dit was een superbekend liedje natuurlijk. Ik zal even door mijn Spotify lijst heen kruisen. Dit is dan de piratenafdeling. En ik denk, als ik even een stuk of 10 achter elkaar laat, ik denk niet eens dat je 10 herkent. Even kijken, kijk deze, staat op. Deze, kijk dit. Dodge yourself, laat de mensen kijken. Hoppakee. En deze ook, staat ook op. Iets met vrijgezellen. Jan, daar is aan. Oh, je moet dit natuurlijk niet doen. Even, dan kijk ik een mooi. Dit. Hoppakee. Kijk, daar gaan ze. Vind ik zelf ook een mooie. Jammer. Hey.

0: polkaartje erbij.
1: Kijk.
0: Ja. En deze vind ik zelf mooi. Zanzibar. Heb ik ook wel eens mee geplaagd op Radio NL. Zanzibar. En nou ja, zondag en zaterdag Tirolers. Even kijken, de Forza Boys. Even kijken. Voor jou waarschijnlijk allemaal onbekende meuken, of niet? Ja, allemaal weet je wel. Mijn god, dan komen we er allemaal aan. Super. Prima, zullen we ermee stoppen? Zullen we eens even een kwaliteitsplaatje draaien? Lucas en Gea Hulshoff. Hun dochter. Luister.

Nu al een stuk of vijf ongeduldige mensen. Komt Gisby nog? Ga je nog de nieuwe Gisby draaien vandaag? Ja, dat hebben we nog niet gedraaid, dus die komt nog wel even voorbij. Wat zeg ik? Voor 6 uur gaan we dan nog even draaien. Je hoorde net Frans Duits en het is een beetje overbodig om te vertellen van... deze zanger komt uit Nederland. Dat voel je zelf ook al aan. Maar sommige liedjes die we eerst hadden, moeten we wel even verklaren. Deze dame is geboren in Nederland, maar voor haar eerste verjaardag... is zij vertrokken naar het buitenland. Natuurlijk met haar ouders waarschijnlijk, dat weten we niet. Dus geboren en getogen in Nederland. Dus we kunnen het gewoon een keer draaien. En op vrijdagmiddag, dit is waanzinnig. Goeie dingen gemaakt. In het buitenland, maar door de Nederlander dan. Dat moet ik zeggen. Allemaal van zeggen. Deze moet je even langzaam mee opnemen. Het is Engels natuurlijk. Twiggy, hey, daar is ze weer. Rings.

de Lens. En die gast van Lekker Bolle Rond. Dat liedje. Nou, ik zag online al een nieuw liedje. Sterker nog, ik zag twee nieuwe liedjes met allemaal plaatsnamen. Ook dan gaan ze naar Australië, naar Amerika. En dan is het van Nederland naar Noorwegen. Dat gebruiken ze liedjes. Dat is gewoon slim. En dat is bedacht door deze twee gasten. Hey, we gaan een beetje nederrock draaien. Allemachtig. Wat heeft deze gast een stem? Die heeft zich in heel veel plaatjes heeft hij zich al bewezen. Hè, dat hij kwaliteit brengt op het podium ook. Hij ziet er altijd gelikt uit op het podium. Gewoon kwaliteit. Als je Gisby dan, als wij zeggen, hey, er komt een nieuwe van Gisby, dan denk ik, ah, kwaliteit, dat is mooi. En nu heeft hij iets gemaakt op het randje. Mooi, om even voor de verbazing, voor de abwechseling. En het is gewoon, geloof me, het is fantastisch. Het is zo goed, allemachtig, dat ik hem vandaag al twee keer heb gedraaid. En, sorry, dit is de derde keer, mensen. Oh, yeah. The Legend, kan niet meer stuk. Heeft een liedje gepakt van de Bierenfluiters. En dit is Onvervalste.

0: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
1: Hey, staat je goed hoor, die outfit. Nieuw?
2: Jazeker, Robbie. Gehaald bij AB Workwear.
1: AB Workwear?
2: Jazeker, daar vind je alle soorten bedrijfskleding voor topmerken. Zoals Snickers. In de showroom in de Blessen is het passen en meenemen. En bedrukken kan ook.
1: Nou, de Fashion Award gaat naar jou, hoor.
2: Nee, naar abworkwear.com.
0: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
3: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
5: Heb je trek?

0: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
1: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Nog 309.000.
6: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 stuurder. Oh,
6: Alcantara bekleden.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Alle verdachten die zijn opgepakt voor het geweld in Overasselt blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Ze worden voorlopig als groep verdacht van moord. Wie er precies het slachtoffer heeft doodgeschoten, wordt nog uitgezocht. Er zijn ook nog 9 huizen doorzocht, waar is niet bekend. Kickbokser Badr Hari is voorlopig vrij en mag zijn rechtszaak thuis afwachten. Hij was dinsdag opgepakt voor onder meer bedreiging en belediging. Wat er vooraf was gebeurd, wil de politie niet zeggen. Badr Hari mishandelde eerder zakenman Koen Everink, die later werd vermoord, en zijn ex. In Portugal bij Rotterdam heeft de politie 5000 lachgasflessen in beslag genomen. Ze lagen in zeecontainers in een loods en werden ontdekt na een drugsdeal. Agenten hadden gezien dat in Ridderkerk de flessen vanuit een busje werden overgeladen. Een man en een vrouw zijn aangehouden. Max Verstappen heeft teleurgesteld in de 2e vrije training voor de Grand Prix van Italië. Hij reed de 9e tijd. Snelste was George Russell. In de 1e vrije training kwam Verstappen niet in actie en was Charles Leclerc de snelste. Morgen is de kwalificatie op het circuit van Monza en zondag de race zelf. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht weer een enkele bui. Het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
4: Zaterdag 12 september, Oldtimerdag Kallenkoten. Met klassieke voertuigen, woonwagens, brommers en tractoren. Maar ook een braderie, muziek en kidsvermaak. Gratis entree, gratis parkeren en gratis rondritten. En nu ook brullende pk's met Trek en Trek. En s'avonds live muziek in het dorpshuis met Boogie en de Longhorn. Zaterdag 12 september, Oldtimerdag Kallenkoten.
5: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor, al 70 jaar. AIC Visser, komt goed.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon 1 factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Deals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
11: Coco. De Lulu.
12: Gek.
10: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
13: 4 minuten over 6 geworden. Nou, we hebben hem 3 keer gedraaid vandaag. En het liedje is nog niet eens uit. Kun je nagaan. Oi, oi, oi, oi. Wat een station zijn wij. En er is geen muziekredactie binnengekomen. Ik heb geen appje van de baas gehad. Wat een station toch. Kom hier werken. Solliciteer. Ik wil disc jockey worden. Makkie. Stel niks voor. Zeg, de files van dit ogenblik. Daar komen ze. Nee, echt niet. De A4. Den Haag-Zuid richting Delft. Ongelukje gebeurd. Daar staat een 30 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Noord richting Zevenaar. Ook een 30 minuten. En nog 1 snelheidscontrole. De A9. En van Bletten tussen Alkmaar en Haarlem bij Heemskerk. 56.7 dan.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Ja, goedenavond. Helemaal vergeten te zeggen, maar vanavond natuurlijk Radio NL Mega Piraten Verstijn en Oldenbroek.
14: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Oké, gaan we maar doen we het wel met z'n drieën.
1: Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk met veel plezier. Ik bemoei me nooit met andermansse zaken. En altijd thuis van het handen zwier.
0: Zing het dan.
2: Hij leeft circa zeer solide.
0: Kom op, Peter.
3: Zijn gezicht staat altijd in de plooi.
1: Want ik moet toch aan mijn zakie denken. En aan mijn dagelijkse val. Hey!

enige chili of in Eipen. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets

liedje van. Hoeveel feest hebben ze kunnen vangen in één liedje? Dat is toch bizar. Het had iets korter gekund, maar wat een rammer. Nog steeds, niet te geloven. Helemaal vergeten te vertellen, maar zometeen vanaf 6:30 tot 8 vanavond heb je inloopradio voor Radio Del Mega Piraten. We zijn de legendarische feestjes in Nederland. Waar grote getallen mensen nog steeds gelukkig op afkomen. Omdat daar veel artiesten staan. En je weet gewoon, als er ergens een tent in de weiland staat met Radio Del Mega Piraten voor zijn, dan weet je dat het goed zit. Dan weet je dat Jan Smit daar is s'avonds. Je weet dat Jeroen van der Boom is. Gerard Joling is er. Jannes is daar. Frank van Letten is daar gewoon. Die zal er ook bij zijn vanavond. Maar ja, die doet het nog even rustig aan natuurlijk. Die is nog herstellende. Dus momenten dat we weer groen licht krijgen, dan staat hij ook weer op de planken natuurlijk. Danny Christian is er. Natuurlijk Rutger van Barneveld. Nou ja, wat weer een feestje daar. Geniaal. Dus, maar vanavond, Ivo, als je onderweg bent met de auto daar naartoe, Ivo, begeleid je natuurlijk even op de radio met muziek. Wat daar op het podium staat. Cheerio bijvoorbeeld. Of ja, die is er ook natuurlijk. De Cheerio-man en zonder zijn zak in de zee. Prima. Hey, maar vanaf 8:00 kun je even meegluren en kijken wat er allemaal gebeurt daar. Wat wij aan het doen zijn. Willy Oosthuis op het podium natuurlijk. En die heeft alweer een tik op zijn vingers gehad. Die moet zich ook gedragen, want hij vergeet wel eens dat de televisie erbij is. Dat wij erbij zijn. En die man die kraalt nog wel eens wat dingen uit zo hier en daar. Dus hij heeft beloofd deze editie geen gekke woorden meer te zeggen. Goed op te letten op dingen. Maar goed, we gaan het allemaal zien vanavond. Het gaat natuurlijk om de artiesten. Meer dan 25 artiesten daar op het podium. Heb je vanavond niks te doen? Is er weer geen zak op de tv? Gewoon even inschakelen. Vanaf 8:00. Heel simpel. RadioNL.tv. RadioNL.tv.

Nog even Jan Wiggel weggetikt. Zo heet dat. Hè. Dat is niet echt een vakterm, maar goed, ik noem het even zo. In het café doe je ook hetzelfde. Zeg, zometeen is het inloopradio met Ivo Pasveer. Hij zit er vanavond tot 8 uur en vraagt zoveel mogelijk liedjes aan. Misschien iets van Jannes of zo, dat is van een tijd geleden. En nou ja, mooi Wark is daar vanavond ook natuurlijk in de onderbroek. Het Radio NL, mega piraten. Dus gewoon lekker dingen aanvragen. Maak hem gek. Hey, tot maandag.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie. Dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Dan ga je op zoek naar pellets?
5: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
6: Ah, weer die klote muggen in huis.
7: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
8: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
6: Heerlijk!
7: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
12: Boost yourself.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Dames en heren, de daluren beginnen.
15: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En... je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
21: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
22: Radio NL.
21: Weerbericht.
0: Vanavond en vannacht droog en minima rond de 14 graden. De komende dagen volgt een flinke weersverbetering. Morgen schijnt de zon geregeld, maar komt het in het noorden of oosten nog wel tot een enkele bui. En zondag blijft het droog. Daarbij stijgt het kwik naar 20 tot 25 graden. En maandag wordt de warmste dag. Dan is het in het zuiden plaatselijk 28 graden. En dan ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. De spits is zo goed als voorbij. Wat nog opvalt is één file op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Leenderheide en Leende momenteel 11 minuten. Flitsers gemeld op de A6 Muiden-Lelystad bij 69.4. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56.7. A27 Utrecht-Almere 108.5. A30 Barneveld-Ede 16.5. En de A58 Tilburg-Eindhoven bij 18.2. Goeie reis.

met Justin de Wild en Cheerio. En ja, eigenlijk was er dan een klein beetje voorbereiding op vanavond. Want ook hij staat in de line-up van het Radio NL Mega Piratenfestijn. En vanavond vanaf 8 uur ben je er live bij hier op Radio NL. Zometeen nog even de hele line-up met je doornemen. Eerst even meeblaren met Van Dikhout. Kom!

0: of het echt gezond is, weet ik niet. Maar sfeerverhogend zeker wel. Een artje voor de sfeer. René Karst zojuist bij Radio NL. Op weg naar het Radio NL Mega Piratenfestijn. Vanaf 8 uur maak je het live mee via de nieuwe site voor Radio NL. RadioNL.fm. Daar kun je klikken op kijken. En dan mis je vanavond niks van het Radio NL Mega Piratenfestijn. En zit je in de auto, ben je onderweg, dan kun je uiteraard ook gewoon lekker gezellig meeluisteren via Radio NL. En ben je onderweg naar het Radio NL Mega Piratenfestijn, meld je dan eventjes in de Radio NL-app en geef even antwoord op de volgende vraag. Naar welke artiest kijk jij vanavond het meest uit? Want vanavond onder andere Gerard Joling, Jan Smit, Jeroen van der Boom, Mooi Wark, Thomas Bergen, Stef Eckel, Henk Wijngaard, Jannes, Jeffrey Parmentier, Boer Benny, Damien van Os, De Bevers zijn erbij, Rutger van Barneveld en nog veel en veel meer. Ook Kevin uit Badmen is onderweg richting Oldebroek. Hey Kevin, goedenavond.
1: Goedenavond Ivo.
0: Ja, toch stiekem benieuwd naar welke artiest kijk jij vanavond het meest uit?
1: Ja, toch wel naar Jannes, hè?
0: Ja, ja, de koning der piraten. Ja. Ik vind het altijd zo mooi als Jannes daar het podium betreedt van het Mega Piratenfestijn. Dan staat hij daar als een soort god, hè, zijn volk toe te spreken. Zingt hij de sterren van de hemel en iedereen is stil in die tent. Moet je daar maar eens op letten vanavond.
1: Nou, zal mij benieuwen. Maar het is niet de eerste keer natuurlijk, hè?
0: Nee, natuurlijk niet. Nou, ik wens je ontzettend veel plezier vanavond en goede reis naar Oldebroek, Kevin.
1: Ja, dank je. Jij ook veel plezier vanavond in de studio.
0: En als je onderweg bent naar het Radio NL Mega Piratenfestijn, laat het even weten in de Radio NL app. Deze gast is er ook bij, Fons Veurik. Dit is zijn nieuwste, Feesie.
2: Hé, maat, waar is het Feesie dan? Tijd om te knallen, vriend.

bijzonder. Dit liedje is aan een enorme revival bezig. Monique Smit, en blijf je vanavond bij jouw Radio NL, waar we inmiddels aftellen richting het Radio NL Mega Piratenfestijn. Dat start vanavond om 8 uur.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
3: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
2: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schaarsterbrug en Emmeloord.

0: kwaliteit voor een eerlijke prijs. Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
1: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
2: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
1: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuwleuzen.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
0: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
3: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. De coalitie is het grondig oneens over de belasting op vermogen, meldt de NOS. Die heeft stukken in handen waaruit blijkt dat de VVD aandeelhouders pas belasting wil laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Daardoor komt er minder belasting binnen. D66 en CDA zijn er tegen en pro al helemaal. In Overasselt zijn tientallen mensen afgekomen op een informatiebijeenkomst over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen van afgelopen week. Ze konden praten met de politie en slachtofferhulp. Sommigen zeiden dat je erop kon wachten. In het belaagde huis zou een veroordeelde crimineel wonen. Anderen zijn bang dat het nog een keer gebeurt. Een geroofd schilderij van de Joodse kunstverzamelaar Goudsticker dat opdook in Argentinië moet worden teruggegeven aan zijn erfgenamen, heeft een Argentijnse rechter bepaald. Het hing in huis bij de dochter van een gevluchte nazi. Een journalist van het AD ontdekte het op een foto op een huizenverkoopsite. In Duitsland wordt een klimaatactivist verdacht van de 3 sabotageacties op het stroomnet. Hij heeft in een brief de verantwoordelijkheid opgeëist, zegt een Duitse minister. Tijdens een klopjacht zijn enkele invallen gedaan en erbij zijn explosieven gevonden. Het wordt niet uitgesloten dat de man handlangers heeft. Het weer van Weer Online. Opklaringen, maar vannacht weer een buitje en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP nieuws.
11: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
12: Nee! proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
12: Milner.
0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
12: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
14: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
15: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
16: Zaterdag 12 september, Oldtimerdag Kallenkoten. Met klassieke voertuigen, woonwagens, brommers en tractoren. Maar ook een braderie, muziek en kidsvermaak. Gratis entree, gratis parkeren en gratis rondritten. En nu ook brullende pk's met Trek en Trek. En s'avonds live muziek in het dorpshuis met Boogie en de Longhorn. Zaterdag 12 september, Oldtimerdag Kallenkoten.
15: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
18: Lach eens naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cb-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files, wel controles op de Nederlandse wegen. Langs de A2 Den Bosch-Eindhoven, 122.6. De A7 Afsluitdijk Heerenveen bij 107.8. A12 Duitse grens Arnhem, 135.6. De A28 Amersfoort-Zwolle bij 59.9. A50 Zwolle-Apeldoorn, 212.8. De A73 Maasbracht-Nijmegen bij 61.4. Goeie reis.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: En op weg naar het Radio NL Mega Piratenfestijn. Dat gaat starten binnen nu en 55 minuten.
7: Dit is de muziek van...

0: NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Oké, maar laten we eerst even met z'n allen dat weekend officieel gaan aftrappen. Want.
3: Het is weekend.
2: Och, eindelijk.
3: Het

0: Sean de Bever bij Radio RL. En jij krijgt die lach niet van mijn gezicht onderweg naar het Radio RL Mega Piratenfestijn in Oldenbroek. Vanavond vanaf 8 uur barst het feest los in de tent. Ik kan me zo voorstellen dat je denkt van, oh shit, ik heb net naast die kaartjes gegrepen. Uitverkocht, hè? Je kunt er niet meer naartoe, kaartjes zijn niet meer te koop. Maar als je wil meemaken wat er allemaal gebeurt in die grote tent daar in Oldenbroek, ja, dan zit je goed bij Radio RL. We zenden vanavond alles live uit en je kunt ook meekijken in high definition beeldkwaliteit. En je kunt het ook streamen naar je televisie via radiorl.tv. Dan hoef je helemaal niks te missen. Hey, Britt uit Elburg, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij bent ook voorbereid voor het Radio RL Mega Piratenfestijn, Britt. Want jij gaat volgens mij met je hele vriendencrew daar naartoe, hè?
1: Ja, wij gaan zo naar een TS toe.
0: Wie gaat er allemaal mee?
1: Nou, mijn ouders, vrienden van mijn ouders, ik zou even namen noemen, vind ze wat leuk. We gaan met Patrick, Marloes, Dennis, José, Mariska, Marleen, Desmond, Annemiek, Ruben, Arielle, ik, Peter, Julian.
0: En jullie zitten er allemaal bij elkaar nu, hè?
1: De meeste wel, ja.
0: Oké, laat je even horen. Is het al een beetje gezellig daar? Zo. Nou, als dit een voorbode is voor vanavond, dan moet het goed komen. Britt, alvast heel veel plezier daar, hè?
1: Ja, dankjewel. Komt goed.
0: En ook deze mannen zijn erbij vanavond. De Dutch Boys.
2: Hey, jongens. Kijk eens weer

0: voor betekenis. Oh,
1: hij is erbij vanavond, Jeroen van der Boom. En betekenis bij Radio NL, onderweg naar het Radio NL Megapiratenfestijn. Hey, en is je toevallig iets opgevallen in de Nederlandstalige muziek de afgelopen jaren? Nou, mij wel. En dat is dat dieren steeds populairder worden in de titels van Nederlandstalige muziek. Denk aan De Tijger van de Kroeg van Mike Versteeg. Nu ga je ook twee liedjes horen waar een dier centraal staat. Zometeen De Ragus en Chico met Jij bent er voor mij, want je danst zo mooi, Flamingo. En eerst een man die er vanavond ook bij is, daar is het Radio NL Mega Piratenfestijn. Gerard Joling, die een oud liedje van Doris in een nieuw jasje heeft gestoken. En verdomd, het gaat ook weer over dieren.

0: shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
1: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbarnevelt. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuwleuzen.
2: Weer die klote muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
3: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
2: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
4: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JMP in Hoogeveen vind je alles. Nu 50 liter vorstenpils voor maar 100 euro. Of 20 liter voor slechts 50 euro, inclusief btw. Ook voor tapinstallaties en onderhoud. Horeca JMP. Buitenvaart Hoogeveen.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
9: Ridderkerk, goedenavond!
10: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
1: Dit is Radio NL.
11: Altijd aan. Radio NL.
1: Altijd aan.

afgelopen week waren ze nog te gast bij Tirke in Werk in Uitvoering, Ferry de Lits en Shaq. En het hele interview check je via Radio NL gemist op radionl.fm. Het was Baco in Monaco. Onderweg naar het Radio NL Mega Piratenfestijn met Gert-Jan Verstegen in de Radio NL app uit Zoeterwoude. Wij kijken uit naar mooi Wark vanavond. Justin uit Deventer, die ziet enorm uit naar Wimmy Bauma. Ja, en waar kijk jij naar uit vanavond tijdens het Radio NL Mega Piratenfestijn? Laat het weten in de gratis Radio NL app. Onderweg Robert van Hemert en Donnie. Mo werd dat nou en eerst naar de Zuiderburen. België, dit zijn Henk en Henk, oftewel het goede doel.

lekker Hollands nieuwe deze week. Tino Martin, Willy Dans en ik hoor niks geks. Terwijl we aftellen richting het Radio NL Mega Piratenfestijn, waar momenteel het voorprogramma bezig is. En vanaf 8 uur gaan we live hier op Radio NL. Met onder andere Gerard Joning, Jan Smit, Jeroen van der Boom, Mooi Wark, Thomas Bergen, Stef Eckel, Jannes, Jeffrey Parmentier, Boer Benny, Damien van Os, Sjonne en Kees de Bever, Rutger van Barneveld, Justin de Wild, Raymond Hermans en nog veel en veel meer. Vanavond maak je het live mee hier op Radio NL. En dit is Wilbert Pigmans. Nee.

Oké, je gaat je oud voelen. Dit was de zomerhit 7 jaar geleden. Opgeblazen Wilbert Bigmans en de Toreador. In de avondshow van Radio NL. Onderweg naar het Radio NL

0: tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet Buiten.
0: Jouw tuin, onze passie.

0: al meer dan 45 jaar. Een vertrouwd adres. Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
2: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
0: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor al 70 jaar. AIC Visser, komt goed.
12: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
13: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
14: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Bernie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. De Oekraïense president Zelensky heeft Rusland voorgesteld om dit weekend een staakt het vuren te houden. Dan zijn de Amerikaanse gezanten op bezoek in Kiev om te praten over vrede. Ze zijn al een paar keer in Rusland wezen praten en nu voor het eerst ook in Kiev. En het zou wel fijn zijn als er geen aanvallen waren, zegt Zelensky. De coalitie is gebotst over de belasting op vermogen in box 3, blijkt uit geheime stukken die de NOS in handen heeft. Er staat in dat de VVD op een andere manier belasting wil heffen op aandelen, pas op de winst als je ze verkoopt. Maar D66 en CDA zien dat helemaal niet zitten, omdat die winstbelasting veel minder geld oplevert. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen waar statiegeld op zit in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt zelfs aan een plicht op plekken waar de blikjes en flesjes worden verkocht. Ze wil alleen een uitzondering voor kleinere winkels. Tennister Sabalenka is even gestopt tijdens haar partij op de US Open omdat ze vond dat het te erg naar wiet rook. De geur kwam uit het park rond de tennisbaan. Er is al vaker over geklaagd sinds wiet in New York werd gelegaliseerd. Sabalenka is titelverdedigster en won uiteindelijk de partij. Het weer van Weer Online. Opklaringen, maar vannacht weer een buitje en het koelt af naar 15 graden. Morgen is er af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Oh, Alcantara op kleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
12: Loco.
13: De Lulu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599.
14: Mediamarkt.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
16: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met nog één file. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens. 5 minuten door wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht en dat geldt nog het hele weekend. Flitsers op de A6 Muiden-Lelystad bij 69.4. A16 Breda-Rotterdam 51.6. De A30 Barneveld-Ede bij 16.3. We gaan nu live schakelen naar Oldenbroek. Naar het Radio NL Mega Piratenfestijn. Meekijken kan via radionl.tv of de app. En meeluisteren uiteraard gewoon via de radio. Heel veel plezier vanavond.
17: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
18: Welkom bij het Radio NL Mega Piratenfestijn. De hele avond live op de radio en op radionl.tv. We gaan nu rechtstreeks naar onze megatent in Oldenbroek.
19: Jantje.

schatje was getrouwd. Ging een avond aan de zwier. Oh ja, bezocht vele kroegen en meisjes van plezier. En 's morgens toen ik thuis kwam, zat recht op in haar bed. Marianne, met

wel jullie verrassen. Ah. En dat doen wij met een nummer, want we zijn hier in Oldebroek, toch? En zijn hier ook wezepers? Natuurlijk zijn hier wezepers. En allemaal piraten. En hebben jullie wel eens UFO's gezien hier? Hier in Oldebroek zijn veel UFO's, hè? Speciaal voor jullie. De grote race.

0: Marianne van Stijn in Overbroek. Ja. Het IJzerduo. Marianne.
1: Ja.
0: Heb je... Wordt niet eens tijd voor een solo-carrière?
1: Waarom?
0: Omdat hij wel heel veel aandacht vraagt.
1: Ik vind het best zo.
0: Vind het best zo? Ja. Kunnen... Nee? Geen solo-carrière?
1: Je kunt maar een keer bellen.
0: Nee, je hebt groot gelijk. Het beste piratenbestel van Nederland. Het IJzerduo.
1: Dank je.
0: Ja, toch mooi, hè? Toch mooi, hè? En hij is goed, hè? Heeft een hele goede stem. Ja. Piraten der Lage Landen. Op elk mega piratenfestijn krijg ik een wildcard. Dat noemen ze zo. En dan mag ik iemand uitzoeken die door de deuren mag. Die nog niet gepland was. Die u misschien kent en misschien ook niet. En haar vond ik altijd al heel erg goed. En Stef Eckel bemoeit zich er ook mee tegenwoordig. Ah, dan moet het helemaal goed komen.

staat in de Lage Landen. Hou haar in de gaten. Ze is er al lang, heeft heel veel plaatjes gemaakt. En nu Stef Eckel zich ermee bemoeit, gaat ze echt regelrecht naar de top. Nederland heeft goede zangeressen nodig. Nou, hier is er één. Hier is Femke Hengeveld.

0: dankjewel.
1: Ja, maar Femke, dit is wel iets groter dan een cafeetje, hè? Feestje in het cafeetje.
2: En heel groot hier in Onderbroek.
1: Femke, je mocht door de deuren, wildcard. Ik verwacht heel veel van jou.
2: Dankjewel, Willy.
1: Dus nu niet meer slapbaksen.
2: Gaan we niet meer doen.
1: Ja?
2: We gaan doorpakken.
1: Oh ja, ik ga jou uitdagen.
2: Waar daag je
1: dat doe ik normaal met Belinda. Belinda is onze allerbeste zangeres. Ja. Ik ga je nu al uitdagen of jij het publiek mee kunt krijgen. Kun je een beetje Duits?
2: Ja, een klein beetje. Ja? Ja.
1: We laten je wat horen.
2: Ja?
1: Kijken of je mee kunt.
2: Oh ja. Oké, lieve Leute, zingen we allen samen.

0: geslaagd. Dankjewel, ik denk dat Belinda nu jaloers is.
1: Nee,
0: maar
1: dat denk
0: Belinda,
1: ik
0: komt nog. Ga ik haar ook uitdagen.
1: Goed zo.
0: Gaan wij samen bepalen of het gelijkspel is, of jij gewonnen hebt of ze... Nee.
1: Dat is helemaal goed.
0: Muziek is geen wedstrijd.
1: Jullie, dankjewel, hè.
0: Ja. Doe nog eens een keer wat je achter de scherm ook deed.
1: Kom maar dan.
0: Oeh, nog meer. Dankjewel. Femke Hengeveld.
2: Dankjewel.
0: Soms. Tegenwoordig heb je dat TikTok, tak, TikTok. Ik vind helemaal niks. Elk Nederlandse lied, boem, boem, boem. Ik vind helemaal niks. Vorige week kondig ik Kali aan, Django Wagner. Eindigt ook met boem, boem. Ze houden er toch mee op, Kali vindt dat helemaal niet mooi. Dat gebonk in een Nederlandse lied. Ik heb het liever niet. Maar ja, ik ga er niet over. Nou, hij is bekend van TikTok. Heel veel volgers. Ja. En dan denkt hij, ik ga een liedje maken. Hij is wel een gezellige jongen. Hij komt uit Drenthe.

0: Piraten der Lage Landen. Vrolijke jongen. Niet de allerbeste zanger, maar dat kan hij nog worden. Hij is op zangles. Vrolijke jongen en leuke liedjes. Ruben Luders.
1: Onderbroek, een hele goede.

0: Het is dank jullie wel!
1: Hè, hè? Zomaar een nummer van Arne Jansen, hè?
2: Fantastisch toch?
1: Dat is een grootheid, hè?
2: Fantastisch mooi, Willy. Echt, dank je wel.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Je bent...
2: ja,
1: ja, maar je komt wel met een hele grote camera gelijk binnenlopen. Je komt net kijken, man. Je hebt geluk dat ik je er niet gelijk uitstuur.
2: Maar ik vind het dan wel mooi dat jij zo dichtbij bij mij mag kijken. Dat vind ik het allermooiste.
1: Hij pakt iedereen op die manier, hè. Druid, wegwezen. Weg. Ruben Lulens.
2: Dank
1: je wel. We hebben dat nodig, hè. We hebben dat nodig. Beetje vrolijkheid. Het is niet, nou ja, het kan nog veel beter worden. Laten we dat dan maar zeggen. Even kijken. Hij kwam uit Drenthe. Femke Hengeveld komt uit Gelderland. IJsselduo komt uit Overijssel. We gaan eens kijken of we heel Nederland te pakken hebben vandaag. Heeft elke provincie een zanger hier vandaag? Ik denk dat we een heel eind komen. Hij kwam ook al eens als wildcard door de deuren. Ik zei, oké, jij krijgt ook een kans. Hij is nog niet door de deuren en hij heeft een knoepert van een hit. Hij komt uit Brabant, denk ik.

uit in de lage landen. Hij was al vaker door de deuren. Zijn vader staat daar te filmen. Hij houdt alles in de gaten. Hoog in het megapiraten tentje in Oldenbroek. En hier is hij. En hij wordt een grote. Hij wordt nog net zo groot als zijn bril. Damien van Os!

Goedenavond allemaal. Hoe is het met jullie? Goed. Ik mag er nog eentje gaan zingen. En ik vind eigenlijk dat deze nummers gewoon weer gezongen moeten worden. Oké, luister goed. Eentje van Marco Borsato.

0: Hey Damien.
1: Ja.
0: Damien, jij deed toch mee met Ministars?
1: Dat klopt, ja.
0: Met Ministars?
1: Dat klopt, ja.
0: Hoe lang word jij?
1: Ik weet het ook niet.
0: Het gaat maar door, hè. Het gaat maar door, hè.
1: Dat moet ook, hè.
0: Heb je wel eens nummers van Jan Smit gezongen?
1: Nee. Nee.
0: Nog nooit? Ja, Ruben Lunders is daar beroemd mee geworden. In de auto, TikTok-filmpje en alleen maar nummers van Jan Smit.
1: Ja.
0: Maar jij hebt Jan niet meer nodig.
1: Nou,
0: je hebt je eigen hit.
1: Nou, dankjewel.
0: En wanneer zing je je nieuwe plaat dan?
1: Nou, in Maaskantje doen we erbij.
0: In Maaskantje?
1: Dat doen we erbij.
0: Ja, nou, vooruit.
1: Oh.

jong talent in Nederland. We zijn er blij mee. Piraten der Lage Landen. Hij is een top DJ. En dat doet hij niet meer. Waarom? Omdat hij een topzanger is geworden. En hij combineert boerenrock met feestmuziek, met pop. Ja, ook een beetje met hip-hop en vooruit. Maar ik hou er wel van. Ik beloof jullie, hij komt uit Overijssel trouwens. Die hebben we dan ook al gehad. Dus we hebben Overijssel al gehad, Drenthe, Groningen, Gelderland. Wie steden we het

0: bij die piraten in.
1: Ben als Drent nog nooit
2: in het buitenland geweest. Maar op een nacht trok ik de stoute klok maar. En vlak bij Bareveld trok ik over de grens. Ben met mijn vrouw naar Groningen gegaan.

Jongens, wat is het lange lenen? Daar koel zo even zien. En het was vroeger toen je nog jong was. En met de brommen.

0: Benny, Benny!
1: Willy!
0: Willy, Willy?
1: Willy niet.
0: Oh, Benny, Benny.
1: Ja.
0: Dit is de enige... Ik zei straks al, dat gebeurt in een Nederlandse lied. Dat heb ik liever niet. Maar dit is de enige die het mag en die het doet. En die de hele hut op de kop zet. En er is ook nog iets bijzonders.
1: Oh.
0: Gaan jullie nog naar een pretpark, Duinenzaten,
1: ja,
0: in Appelscha? Dit is de enige zanger met een eigen attractie. Boer Benny! Kun je het... Ja, hè?
1: Ja, dit is niet normaal. Maar voor een hele goede kiloprijs, wat hier net ook op het podium stond, kun je daar voor een heel klein prijsje, kun je er lekker heen, kun je een hele dag mooi vermaak hebben.
0: Ja, zo is dat. Prachtig, prachtig. En een ode aan
1: de Dutchman.
0: Arjan Pronk, want Arjan hij Pronk schreef, oh ja, met Bukkers aan, ja, de Bochten. Een ode aan
1: de Dutchboys.
0: Dat bedoel ik. De Dutchboys, die zijn onderweg en die krijgen we straks ook nog.
1: Willy, groot, hier.
0: Groot applaus voor Boer Benny. En dan is het altijd, wanneer dan? Wanneer dan de grote artiest? Op het eind, heel veel maken dat dan weer niet mee. Sommige kinderen zijn al naar bed. Wat hele oude lui denken, daar hou ik niet vol. Wanneer dan? Hij komt uit Noord-Holland. En hij zei, ik wil wel komen in Oldenbroek, niks liever. Maar ik moet op tijd terug, want er is kermis in mijn dorp. Oh, maar dan komt het bij elkaar. Dan komt het bij elkaar. Hier steekt voor de deuren de man die in Volendam zijn 30-jarige...

Piraten der Lage Landen, daar staat hij, hè? Achter de deuren. En hij weet, hij kent de regels. Hij mag niet naar binnen. Ik doe de deuren open. Als hij het lef heeft om binnen te komen, stuur ik hem gewoon weg. Ik doe de deuren open. En hij wil naar jullie toe, want hij wil naar de kermis. Maar hij gaat nu iets meemaken wat hij nog nooit heeft meegemaakt. Het is natuurlijk niet zo, ik kom even langs in Oldenbroek en dan zo gauw mogelijk naar de kermis. Nee, jullie zijn het beste publiek van Nederland. Jullie geven deze man, die alles, maar dan ook alles al heeft meegemaakt, de kriebels alsof het de allereerste keer is. En jongen, we gaan pas geluid maken als hij door de deur komt. Ik ga hem ook heel zachtjes aankondigen. Is hij ook niet gewend? Heel zachtjes aankondigen. En dan laten jullie horen dat jullie het allerbeste publiek van Nederland zijn. Piraten der Lage Landen. Hij staat nu achter de deuren. Hij weet niet wat er gebeurt. Hier is voor jullie een zanger uit Volendam. Hier is voor jullie Jan

is er vanavond met zijn of haar echte vrienden. Jij bent echt een vriend om op te bouwen. Alles wat je doet of wat je zegt, dat is oprecht.

0: Wat is de keier, hè? Applaus voor Jan Smit, Jan, dankjewel.
1: En nog heel veel plezier met Gerard Joling.
0: Jongens, wat superleuk dat ik hier weer mag terugkomen. En wat superleuk dat het alweer zo gezellig is. En ik heb er zin in. Ik zou zeggen, maak ze gek! Kijk, daar staan ze hoor. Ik heb je gezien.
2: Je vraagt, zal jij me vergeten? Maar jij niet, maar je danst in mijn hoofd. Je zou al lang moeten weten, ah wat geinig zeg, dat ik door jou ben verdoofd. Even kijken, komt goed. Jazeker, gewoon de foto. Maar dat moet toch

Lieve mensen in Oldenbroek, wat me nou zo opvalt hier, dat jullie allemaal nog zo hartstikke jong zijn allemaal, joh. Ik schat vanavond de gemiddelde leeftijd tussen de 17 en de 28. Klopt dat? Godziedikkie. Zijn er vanavond nog meisjes op zoek naar een leuke jongen? En zijn er ook nog jongens die vanavond de pony willen laten grazen? Dat wordt een rommelige avond hier, hoor, jongens, hoor. In Oldenbroek, maar wel gezellig. Nou, ik heb één advies. Blijf maar gewoon altijd vrijgezel.

Jongens, jongens. Wat een heerlijk feest. En jij met je feestmust op en jij met je petje en je hoedje en je gitaartje. Het kan toch maar allemaal mooi in Oldenbroek. Bedankt voor de krokodillenkop. Ik ken hier leuke spelletjes mee. Als je de tandjes uit je hoofd weet, dan weet je ook wanneer je moet drinken. Ik ga straks je hoedje gaan tekenen. Komt helemaal goed. Nou, dan moet je nog even leren. Ben je rechts of ben je links? Met je hand bedoel ik, hè? Ja, oké. Okay. Nou, komt helemaal goed. Ik ga het voor je regelen. Ik heb geen idee wat voor liedje er komt. Maar als de muziek begint, het kan me niet schelen wat erop en neer gaat. Al zijn het je schoudervullingen. Ik ga het zo met je maken. We gaan ons best doen.

Gatsiedikkie zeg. Ik zie dat alle mensen ook aanwezig zijn van Radio NL. Jullie luisteren met z'n allen natuurlijk ook altijd naar Radio NL. En die staan hier vandaag, die volgens mij zenden jullie live uit ook, hè, vandaag. Superleuk, jongens. En jullie worden allemaal gezien op de camera. We vloggen een beetje, doen een beetje gekke dingen. En dan komt het allemaal goed. Zotverdikkie zeg. Het begint lekker warm te worden hier, hè. Beetje temperatuur. En bij zo'n temperatuur had ook een beetje een Spaans liedje, geloof ik. Ik heb geen idee wat er gaat komen. Ik kom naar het... Jeet, dat is lang geleden, zeg. Toen was ik nog heel jong. Godverdikkie. Ticket to the tropics. Ik ga niet zeggen hoe lang het geleden is, anders loopt de hele zaal leeg in één keer. Ja, zo gaat dat. Jullie hebben allemaal een biertje. Ik zie een wijntje, een bakootje. Ik zit gewoon aan appelsap. Alcohol laat ik aan collega's over voor een optreden. Ik doe het daarna pas. Vind je wel goed, hè? En dat... Ik vind het ook een leuke kleur, die appelsap. Vind je ook niet? Moet altijd een beetje aan Patricia Paai denken. Ik weet niet wat het is. Oké, jongens, volgende liedje. Ik zou zeggen voor de mensen van de techniek, laat maar komen, hoor.

gehad, Siddiqui zeg. Ik kom zo even naar je toe. Dan kom ik je persoonlijk even een hand geven. En met een beetje geluk en een beetje zoen. Wat maakt het allemaal uit? Het is toch gezellig? En deze avond is nog lang niet voorbij. Ik weet niet wie het omver gegooid heeft, maar ik denk dat ik het zelf ben. Ik neem even een slokkie. En dan komt het goed, jongens. Wat een prachtige avond. En wat zijn jullie een leuk publiek. En jullie denken natuurlijk, hé, die slijmbal die zegt dat overal. Nee, dat is niet waar. Ik zeg het niet overal. Mochten jullie volgend jaar februari, op 19, 20 en 21 februari, niks te doen hebben. Ik sta 3 avonden in Ahoy. En wat zou het toch fantastisch zijn als dan jullie met z'n allen erheen komen. Dan weet ik nu al dat het gezellig wordt. Het is nog niet voorbij. Proost! Je bent heerlijk.

0: van Zweden op een feest om hier te staan. Ik wens jullie geluk en gezondheid, want jullie zijn een fantastisch publiek. Dank u wel.
1: Hij was hier bij ons op het Mega Piratenfestijn. Gerard Joling. Gerard, jij eindigt nu door te zeggen, ik wens jullie geluk en gezondheid. En daar ligt Max. En Max ligt hier niet voor niks met de wensambulance. Ik weet helemaal niet wie Max is. Maar zijn liefste wens nu is een handtekening van Gerard Joling.
0: Dan loop ik naar hem toe.
1: Ja, doe je
0: ja,
1: dat?
0: Ja, heel goed. Ga ik doen.

Piraten der Lage Landen. Max in gesprek met Gerard Joling. Een knuffel van Gerard. Gerard, dankjewel hè. Prachtig. Ja Max, het is gelukt. Piraten der Lage Landen. Hoe mooi is dat? Wij vieren het leven en we doen alles met elkaar. Oh ja. Oh ja. Er is nog één ding. Er is nog één ding. In deze tijd, we staan zo lekker dicht op elkaar. Je houdt je handen thuis. Hoeft niet. Je kunt ook gewoon vragen. Wil hij wel? Of wil hij niet? Kan ook.

is het, hè? Zo eenvoudig is het. Kijkt iemand aan. En dan, Willy wel, Willy niet, zing. Hé, wat Willy. En dan zie je het wel, dan zie je het wel. Mooi waar ik zou zingen, tepels liegen niet, maar dat doen we dan maar niet. Max, blij mee. Helemaal goed, hè? Helemaal goed, hè? Dankjewel, jongen. Ja, wat staat daar? Handtekening, liefst Gerard Joling. Liefst Gerard, of twee. Alsjeblieft. Piraten en Lage Landen. Hij blaast hoog van de toren. En dat doet hij als de allerbeste. Maar ik ga hem ook nog even verrassen.

piraten der lage landen. Hij begon in de harmonie van Hillegom. Zijn vader was daar de grote animator. En die zei, hier heb jij een trompetje en blaas er maar eens op. Nou, dat doet hij als de beste. Jeffrey Parmentier!

Lutas!

Maar ik wil toch even één ding checken. Even kijken of het dan kan. En als je niet meedoet, geef je een rondje voor heel die tent.

Lekker. Maar Oldenbroek, het is tijd voor de grootste sit-down. Ga eens allemaal zakken. En zakken. En zak. En zak. En zak. En zakken met je kont omlaag. En zakken. En zakken.

have a look.

even twee handen boven je hoofd te doen. Twee handen, twee handen, twee handen hoog. De mensen op tribune. Gert en Anja, twee handen hoog. Adikaton House is hoog.

0: is warm, hè? Ik snap het helemaal. Onderbroek, dank jullie wel. Maak er een mooie avond van. Later!
1: Jeffrey, Barbertje, je maakt die mensen helemaal gek, hè?
0: Ja.
1: Wat wil je nou, links of wil je rechts? Zeg het maar.
0: Ik wil door het midden.
1: We gaan recht. Nee, wil je meer?
0: Ja.
1: Dan krijg jij meer. Oh. Wanneer ben jij geboren?
0: 2002. Schattig, hè?
1: Ja, dan gaan we 10 jaar terug.
0: Oh.
1: Dan gaan we 10 jaar terug naar 1992. Kijk, daar ligt hij, Max.
0: Ah.
1: Ja, die is al blij met een handtekening van Gerard Joling. Daar snap ik ook niet meer vooruit.
0: Ik snap het wel.
1: Maar we gaan hem... Dat was jouw liefste wens.
0: Was dat echt zijn liefste wens,
1: Wil? Voor anderen, niet voor jezelf. Voor anderen. Kijk, kun je nagaan. Jouw liefste wens.
0: Van de paradijs.
1: Ha, ha. Oh. Dus speciaal voor jou en voor jouw mensen waar jij van houdt, die voor jou zorgen.
0: Maar ik wil er eigenlijk bij zitten, mag dat?
1: Ja, dat mag. Ga maar zitten.
0: Dat vind ik toch fijner.
1: Max, opletten, hè. Voor jou alleen.

0: Laat je horen voor onze man!
1: Alsjeblieft, Max, voor jou.
0: Ik ga er even heen, Willy.
2: Lukt het?
0: Ga jij verder?
2: Ja, nee,
0: ik red het wel.
2: Je moet mij ook nog een plezier doen.
0: Oh.
2: Ja, als je Max een plezier kan doen, die al blij is met een handtekening van Gerard Joling, kun je mij ook wel een plezier doen. Ga staan,
0: ja.
2: we gaan nog verder terug. En dan doe je nu voor alle piraten een prachtige nummer.
0: Voor de afwisseling.
2: Il Silenzio!
0: En voor Anja.

0: Mathieu! Oh, je gaat even naar Max.
1: Ik ga er even heen.
0: Dit was ook even om de volgende artiest een beetje op te warmen. Dat is een artiest die al heel lang geleden op het voetbalveld stond. Daarna ging hij zingen. Daarna werd hij een realityster. En zondag gaat hij naar Malta om een film op te nemen.

0: gaat er naar lage landen. Hij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Ja, hier is die. Hier is die. Hij wil naar jullie toe. John de Bever.
1: Ik sta aardig op naar mijn glas. En zo kom ik goedenavond. Dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Hallo. Ja, ik weet het,

Ja, goedenavond Oldebroek, Oldebroek. Dames en heren, bij het volgende liedje gaan we bij elk liedje, elke regel gaan we even olé zingen. Dat is makkelijk, hè? Nou, ik ben benieuwd. Als ik het kan, kunnen jullie het zeker. Daar in dat kleine café aan de... Aan de haven kom je niet, café wel. Hallo, jongen. De avondzon valt op de straten en pleinen. De gouden zon zakt in de stad. En mensen die moe in hun huizen verdwijnen. Ze hebben de dag

Dames en heren, kijkt er iemand ooit naar de Bevers toevallig? De Bevers? Nou, in januari zijn we er weer. En natuurlijk moet ik een liedje met Kees zingen vanavond. Speciaal voor jullie allemaal, Vrienden voor het Leven.

0: James.
1: Jij ook, hè? Bedankt. De volgende keer.
0: Ondanks alles zijn ze vrienden voor het leven. Ze gaan zondag naar de Malta. Het is toch ongelooflijk. Wat een succes, hè?
1: Ja, mede door jullie, hè?
0: Ja.
1: Door jou, tot ziens.
0: Ja, door mij. Ik weet het wel. Dankjewel, John. Dankjewel, Kees. Tot de volgende keer, hè? John de Bever en zijn Kees. De film komt in het voorjaar ergens, geloof ik. Piraten der Lage Landen. Hij was een van de allereerste artiesten die ooit door de deuren kwam. Hij komt uit Zwolle. Hij heeft een knoepert van een hit. Maar die is nog net geen goud. Tegenwoordig moet je 10 miljoen keer beluisterd zijn en dan heb je goud. Hij heeft bijna goud. Dus jullie gaan allemaal naar huis straks. En gaan allemaal zijn hit luisteren opdat hij binnen 2 weken goud heeft afgesproken. Wie steekt er voor de deur?

0: Piraten der Lage Landen, voor mij was hij altijd al goud. Maar door jullie beluistering van zijn knoepert van de hit, morgen en volgende week, heeft hij ook goud voor de ring. Hier is Wimmy!
1: Ja jongens, een 1 uur.

0: Wimmy.
1: Ja.
0: De ring, ik word er helemaal.
1: Ja.
0: Ik word er helemaal. En verdrietig en blij. En er komt van alles terug.
1: Ja.
0: Jij weet niet half.
1: Nee.
0: Wat dit lied heeft gedaan met mensen.
1: Klopt.
0: De muziek stond erbij, jij zong mee. Maar nu doen we het zonder muziek. Jij gaat a cappella, een beetje rustig zingen, het refrein. En dan ga jij eens meemaken wat het mega piratenpubliek kan. Jullie zingen alles mee, jullie kennen het, hè? Wimmy, zonder muziek.
1: Zonder muziek.
0: En met jullie,
1: zonder
0: hè?
1: Zonder muziek.
0: Laat je horen.
2: En toen ik ging, zei zij nog, ik wacht hier op jou. Waar je ook bent, ik blijf je trouw. Ik schreef haar vaak, maar toch een brief kwam nooit van haar. Maar geloof me, dit had ik van jou niet verwacht.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nu zonder microfoon. En nu alleen jullie. Wimmy zet in, dat mag nog net. En laat het binnenkomen, Wimmy. Want hij moet naar goud, hè? Bijna 10 miljoen. Jij mag beginnen.
2: De ring.

0: Jongens, jullie zijn geweldig, jongens. Dankjewel!
1: Jij doet nog één liedje.
0: Ik mag er nog eentje doen, hè?
1: Yo.
0: Ja, jongens. Het liedje die ik na de ring, jongens, ben ik ook enorm trots op. We gaan hem erbij pakken, jongens, voor Al in Oldenbroek en omstreken, lieve mensen. In het zicht van...

Wimmy, Wimmy, je bent geweldig, man. Zie je wat er gebeurt? Ik kijk rond en daar zingen ze het mee. Ja. En daar zingen ze het mee. Mooi, en het is toch ongelooflijk? Hé, ja. Jongens, grote held. Grote held, Wimmy Bauma! Ja, bij mij komt ook van alles binnen. Maar hij was een van de allereerste die door de deuren kwam. En weet je wie ook al 20 keer door de deuren kwam? 20 keer. En iedere keer keek altijd op hem neer. En ik had ook altijd het gevoel van, hoe hou je het vol? Ze beschimpen je, ze vinden het maar niks. Ze kijken op je neer. En hij dacht, ik geloof in mij.

Maarten de Langelande, ook zo'n man waarop neergekeken werd. En hij hield vol en hij ging door. Het is ongelooflijk, maar ik vind het fantastisch. Hij staat voor de deuren en hij heeft de zomerhit van 2026. Op Radio NL hebben we het meegekregen. De nummer 1, hier is die, Rutger van Bannenveld.

Ik dacht dat ik één zomerhit zou hebben. Maar toen zag ik op TikTok een tweede voorbij komen. En hoe ging die?

Je wil een handtekening, lieve schat. Nou, kom hier. Alsjeblieft. Ga elkaar zien, hè. Doei, schat. Doei, doei. Dames en heren. Maar hoe het allemaal begon...

0: Het is jou zo gegund, jongen.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Mentaal de sterkste artiest onder ons. En het geluk komt jou toe.
1: Dankjewel.
0: Ik wil... zwoele zomernachten met z'n allen in Oldenbroek. Het is ongelooflijk. Het is maar goed dat we niet weten wat een hit wordt. Want dan zou iedereen zo'n bril opzetten. Maar dat kan niet. Dat kan niet, er is maar één Rutger van Barneveld. En er is ook maar één duo wat alles kan zingen. Piraten, pop, country. En ze komen uit Overijssel.

0: Tineke, zo'n doen we niet.
1: Ja, jongens.
0: Ja, jongens, we zitten.
1: Jongens, hebben we een vultje.
0: Ze hebben nog een biervultje.
1: Eindje vultje meegenomen.
0: Ja, Willy is ons in rondeel, maar er zitten heel veel vultjes. Jongens, ga over een biervultje.

0: Argentijn bij ons. Schrijf je naam op een viltje.
1: Ja.
0: Leuk, leuk.
1: Ja,
0: leuk liedje.
1: Ja,
0: leuk.
1: Ja,
0: dankjewel, hè.
1: Succes,
0: succes,
1: hè?
0: Met Tucker FM.
1: Kom goed, hè.
0: Lady Tucker, hè.
1: Lady ja. Tucker, hè. Ja, ja.
0: Tucker FM. Schrijf je naam op een viltje. Het was 1975. Was de helft nog niet geboren hier en de andere helft natuurlijk wel. 1975, toen brak hij door, kwam hij over de grens uit Duitsland. En had hij hier zijn knoepert van een hit. Hij is nog steeds, moet je nagaan, meer dan 50 jaar later, de slagerkoning van Nederland.

Martin de Lage Lander, de enige buitenlander op ons podium. En hij is Nederlandser dan menig een. Hier is slagerkoning Danny Christine.

Goedenavond. Ik zei hallo. Wat een sfeer hier weer in Oldenbroek. Wauw. Het is lekker warm. Dat moeten we zo hebben. Een hele dag regen. Kan nog niet waar zijn, hè? Wat een zomer nu. Het is alweer 9 jaar geleden dat ik als eerste en enige Duitser tot nu toe in de beste zangers van Nederland was. En ik heb daar een nummer gezongen. Dat heb ik hier ook al gezongen. Maar waar blijft de tijd? 9 jaar geleden. 2017. Niet normaal. We worden ouder zonder dat we het merken. Ik hoop dat jullie meezingen. Misschien zelf in het Duitse gedeelte. Maar eerst beginnen we in het Nederlands. Zijn hier nog Hazesfans? Zijn hier nog Hazesfans? Maar het origineel is van Roelof Jurgens. Hier komt hij. Zijn er nog meer handen? Het geluid is mooi zo. Ja. Je zegt je bent vrij, maar jij bedoelt. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit. Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij. Ik voel me precies als jij, dus jij kan eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij, maar je mond begint te trillen. Ik denk dat ik jou kan helpen, maar dat moet zelf willen. Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst, ik wist het al. Meer micro, het is mijn dag. En dan gaan we!

geeft mij het gevoel dat ik er weer bij hoor. Voortaan, ik ga met je mee, ja hoor. Want ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je angst.

zaterdagavond. De hele avond. Oké, we spreken af van morgen. Kijk, hij probeerde net een biertje naar mij te brengen. Hij vloog maar tot hier. Ik zou zo graag eentje in een glas willen. Het mag ook water zijn, maakt niet uit. Oké. Kennen jullie nog dat liedje van die man die uit Amerika in alle stadions speelt? Ik zing een stukje a cappella. Where it began.

into, but then I know. See what I'm doing?

but that I know is growing strong. Very strong. Woo!

0: Danny, Danny, Danny. Nog steeds, hè? Alles wat hij heeft. Hij is 70, hè? 70!
1: Die liegt.
0: Nou, bijna dan. Bijna 70. Danny Christian, grote slagerster. Danny, dankjewel. Hij was 11 jaar. Toen werd ik gebeld. Willy, wil je mijn eerste singeltje uitreiken? Nou ja, ik was toch in de buurt. Ik denk, waarom ook niet? 11 jaar was hij. En nu staat hij voor de deuren. Van zijn 11e tot nu. Laatst zei hij tegen mij, was hij 17 keer door de deuren gegaan. 17 keer. En nou? En nou?

lage landen al fluiten de vogels nooit weer. Hij is een hele grote ster in Nederland. En hij staat hier voor jullie. Zijn jullie er klaar voor? Justin de Wijk.

is toch niet normaal? Ik denk dat het 4 jaar geleden is, kwam ik als kleine jongen door de deur heen. Ja, met een piratenliedje. En dan mag je bij de piraten mag je dan 1 liedje zingen en dat is het. 4 jaar later hebben we Cheerio! En jongens, dit is het succes wat ik samen met jullie wil delen. Maar piraten zijn er nooit alleen. Dit is een piratenliedje, dit is echt...

0: Karsten de Wild. Nog steeds met zijn broer. Ja, mooi man. Het is je gegund, man. 11 jaar was je, hè? 11 jaar. Wat zeg je?
1: Nou 22.
0: Ja. En nu 22. Oude zak al, of niet?
1: Piraten, dankjewel!
0: Wat een knoeboord van een hit voor Justin de Wild. Het komt zomaar uit de lucht vallen. Nee. Het komt nooit uit de lucht vallen. Kijk, hij is pas 22, is dus al 11 jaar onderweg om die ene hit te scoren. En hoe lang zij onderweg zijn, dat mag Joost weten. Want als er één wegvalt, dan is er altijd een ander, een zoon, die in de klompen gaat staan. Knoepers van hits in Top-Op. Ze komen hier uit Drenthe. De zoon in de klompen van de vader.

0: dan zijn bandje. Ze heetten de Thunderbolts. Maar dat duurde niet lang. En toen heetten ze de Dutch Boys.
1: Hé hey jongens.
2: Ja?
1: Kijk eens wie er aankomt.
2: Wild.
1: Op die trekker.
3: Boer Harms.
1: Ja, dat is hem.

0: de beurt.
1: Ah, ja.
0: Nou, vooruit, naar Wiener dan.
1: Oké, jongens,
0: dank jullie wel.
1: Dank jullie wel. Joho, de Dutch Boys. Ja, als jullie dat zo doen, dan kun je nog wel 100 jaar verder, hè? Ja. Dan kunnen we 100 jaar verder.
0: Zo, hè, ja.
1: Hé, hey, jongens, dank je wel. Tot binnenkort op een groot piratenfestijn. Dank je wel. De Dutch Boys. En dan nu, waar velen op wachten. Hallo. 70 kilo afgevallen. 70 kilo. Ik kwam hem tegen vanavond. Ik denk, ik ken hem helemaal niet terug. Het is ongelooflijk. Is hij afgevallen, gaat hij met pensioen. Nog één keer en dan gaat hij weg. Dankjewel, hè, voor alle keren. Piraten en Lage Landen, zij is er. En zij is de stem van het piratenverstijn. We hadden in het begin van de avond Femke Hengeveld. Ook een goede zangeres. Maar zij is de zangeres van het mega piratenverstijn. Wie steekt er verder deur aan?

lage landen de stem van het mega piratenfestijn. En hier is zij. Een van de weinige hele goede zangeressen van Nederland. Belinda Kinnaar.

0: dankjewel, Oldenboer. Wat dankjewel.
1: Billy.
0: Belinda.
1: Ja, schatje.
0: We hadden een hele goede zangeres.
1: Ja.
0: In het begin van de avond.
1: Oké.
0: Femke Hengeveld.
1: Ja, dat is een hele goede zangeres.
0: Een goede zangeres.
1: Ben ik helemaal met je eens.
0: En die kreeg de hele zaal aan het zingen.
1: Oh.
0: En zij hadden een 8.
1: Oh.
0: En nou willen we kijken of jij daar overheen kunt.
1: Oké.
0: Of je iedereen aan het zingen krijgt.
1: Dat is wel spannend, Willy.
0: Je kent het. Ja, is
1: dat
0: niet
1: een uitdaging.
0: Voor jou is het niet zo spannend.
1: Oh. Oké, mensen. Nou ja. Alsjeblieft, doe jullie best. Dan gaat het aan.

0: Gelukkig is muziek geen wedstrijd.
1: Nee, hè? Absoluut niet. Daar hou ik ook niet van.
0: Nee, ik ook niet.
1: Want ik Femke is hartstikke goed. Je is goed bezig. Leuke single.
0: Leuk, hè? Ik zag net een triootje. Daar zit jouw man bij.
1: Ja, die is leuk, hè?
0: Die heeft jou nodig.
1: Om de deur open te maken.
0: Doe jij de deur open?
1: Doe ik.
0: Een trio begon allemaal als solo. Haar man zat met haar in een bandje. Commercial break. En nu is dat heel lang... Een feesthit in Nederland. Wie is dit voor de deur?

Max, ben je nog wakker? Oh, gelukkig. Wie staat er voor de deuren? Fantastisch trio. Breken allemaal de tent af als zij opkomen. En zingen, jongens. Zingen met Ancora.

Jongens, het was fantastisch om hier vandaag te zijn. En ik mag wel zeggen, als wij met een Ancona staan in Onderbroek, dan voelt dat als een thuishaven. Dan voelt dat als een thuishaven. Jullie zijn altijd zo enthousiast. En ik wil een groot applaus voor jullie allemaal zelf. Jullie zijn fantastisch publiek hier. En wij vragen aan jullie aan die kant. Maar we vragen ook aan jullie aan die kant. En aan deze kant. En aan de achterkant. Allemaal die handen omhoog. Allemaal die handen. We gaan van links naar rechts. Al die handen gaan wij. En we gaan zingen met z'n allen. Houd die handen omhoog.

0: Als je voor jezelf. Huh. Ik wil de hele avond wel blijven, Harm. Patrick,
1: ik ook wel. Ik ook wel. Ik vind. Ik krijg zoveel adrenaline van dit publiek. Van hier in Oldenbroek. Het is altijd zo gezellig hier. Weet je, het zijn eigenlijk niet onze gasten. Het zijn onze kameraden. Het zijn onze kameraden. En als ik het over kameraadschap heb, dan zeggen jongens, geef me

0: Dankjewel!
1: Jongens, we mogen er nog eentje doen. We mogen er nog eentje doen. En deze laatste die ik wil doen.
0: Eentje nog maar?
1: Ja, eentje willen we doen. En die willen wij toch eigenlijk opdragen aan speciale mensen met speciale wensen. Want misschien hebben jullie het allemaal wel gezien hier in Nederland. Al die vlaggen op zijn kop. En wij zeggen, wij staan voor de boeren. Wij staan voor de boeren.

0: En wij willen alleen maar zeggen tegen de regering: help die mensen, want zonder boeren hebben wij geen vreten hier. Wij staan er voor de boeren en ons laatste liedje wordt opgedragen hem. Wij gaan met jullie. Wij gaan met alle boeren, met alle vissers in Nederland. Wij gaan met jullie door storm en woeste regen.
1: En dan beginnen we met die handen omhoog.

0: Wauw, wauw, wauw.
1: Jongens, jullie zijn geweldig. En ik wil ook een groot applaus, jongens. Er wordt nooit een applaus voor gevraagd. Maar het geluid hier van HVR met Dennis aan de knoppen daar. Aan de achterkant, jongens. Ik wil een groot applaus voor de geluidstechnicus hier in Oldenbroek. Hier in jullie tent, jongens. Want zij zorgen voor het geluid. Jongens, bedankt. En allemaal tot de volgende keer. Jongens, pas goed op jezelf. Aan Johnny Gepard.
0: Ahoy, ahoy. Ancora, dankjewel, jongens. De hut op de kop. Harm, doe voorzichtig. Komt goed, hè. Patrick, dankjewel, hè.
2: Ja, dankjewel.
0: Piraten der Lage Landen. Wat moeten we nog meer hebben? Het is toch al een prachtige avond. Stel nou eens. Je hebt een hele gewone achternaam. En de voornaam, er zijn er ook miljoenen van. Wat moet je daarmee als artiest? Dat kan alleen maar als je een gewone voornaam en een gewone achternaam bij elkaar zet. En dan zeg je, Fons.

0: Peter de Lage Landen. Ik hou van die man, want hij kleedt zich bijzonder. Altijd mooi kostuum aan. Eén ding mankeert eraan. Hij lijkt op Dries Roelvink. En hij draagt nooit een gele zwembroek. Dus, als Fons optreedt, doe ik zijn gele zwembroek. Zie je hem? Zie je hem? Dit is de gele zwembroek van een originele van Dries Roelvink. Als ode aan deze held, laat je horen voor Fons Verink!
1: Tijd om te knallen! Jongens, ik heb er zo'n zin in. Oldenbroek, goedenavond! Hey! Het is tijd voor een feestje. Oké. Het was een lange week, maar ik weet dat de toekomst naar me lacht en ik leef. Met de regel geluk, dat win je af en ik vrees

En deze kant. En deze kant. En deze kant. Jongens, wat een tent. Voor mij een droom. Echt serieus. Ik vind het niet normaal. We staan er gewoon met Facey. Maar ook met Avond.

0: Hey, Fons.
1: Wat zijn ze geweldig, hè?
0: Fons. Jij kunt wel denken dat jij een hit hebt, hè? Maar we hadden hier Rutger van Barneveld, de nummer 1 zomerhit. We hadden Justin de Wild, de nummer 2 zomerhit. En wil jij daar nog overheen? Dat kan nog.
1: Ja, kan
0: maar dan
1: nog.
0: Moet je hem nog een keer doen.
1: Gaan we hem nog een keer doen?
0: Dan gaan we hem nog een keer doen. Nog een keer een feestje.
1: Tuurlijk, we gaan hem nog een keer doen, jongens. Kom aan, kom aan, kom aan. Maatje.
2: Er is een feestje. Van links naar rechts, pas op, straks word je.
3: Tijd om te knallen.
1: We gaan hem. Jongens, om het af te leren. Tijd om te knallen.
2: Hey. Het was een lange week. Maar ik weet dat de toekomst naar me lacht en ik leef. Met de regel geluk, dat win je af en ik vrees. Dat ik morgen niks meer weet van deze.

0: Dankjewel, Fons.
1: Met z'n gele onderbroek. Met z'n gele onderbroek.
0: Ik denk dat je kans maakt om de herfsthit van Nederland te hebben met Feestje. Mooi dat je er bent, jongen.
1: Ik vond het geweldig, Willy.
0: Ja, weet je wat het is? Je hebt zo'n goede opleiding. Waarom doe je dit dan toch, jongen?
1: Ja. Omdat dit het mooiste is wat er is. Mooier gaat het niet worden, jongen.
0: Fons Verbeek! Fons komt uit Zwolle. De volgende zanger is ongeveer... Ga je de trap af? Ga je met iedereen op de foto? In een rij staan, iedereen op de foto met Fons Verbeek. De volgende komt uit Brabant. Heeft zijn eigen carrière ook gemaakt. Al zijn liedjes zelf gemaakt, geproduceerd. En nu is hij opgepakt door grote artiestenbureau. En hij scoort hit na hit na hit. Hij was bijna...

pardon. Ja, je hebt iets voor... Je komt er maar overheen. En dan vang je gewoon Fons op hier. Fons komt deze kant op. Wie staat er voor de deuren? Super, superster uit Brabant. Raymond Hermans.

wie is hier vanavond met zijn beste vrienden? Wie is hier met zijn beste vrienden? Want voor al die vrienden en vriendinnen heb ik een liedje gemaakt. Bij de Piraten kan het nooit een keer normaal. Oftewel, we gaan vanavond maximaal. Ons pakken elkaar even stevig vast. We beginnen rustig aan, daar gaan we.

0: laten. Dankjewel,
1: Raymond Hermans.
0: Dankjewel, Willy.
1: Mooi dat je dat
0: was. Tot de volgende.
1: Hey, Fons.
0: Doei.
1: Fons, hallo. Ik wil ze dan niet allemaal doen, dat kan niet, dat kan niet. Kom. Ja, doe maar. Want we gaan de zaal klaarmaken voor de allergrootste piratenstel. Ja, je kunt ze toch niet allemaal doen, kom. Fons, je wil met iedereen op de foto, maar dat kan nou eenmaal niet. Dat kan nou eenmaal niet. Piraten der Lage Landen, dit is het moment. Er zijn altijd mensen die zijn voor de allereerste keer op het Mega Piratenfestijn. En dan gaan ze iets meemaken wat wij al lang kennen. Want hij is hier. Het duurde even. Iedereen voor laten gaan. Het duurde even. Maar hier is hij. De koning.

zaten de lage landen. Ik weet, we zijn in Oldebroek. Dit is het mega piratenfestijn in Oldebroek. Hier is het mooiste publiek van Nederland. En hier is jullie koning. Hier is de man. Hier is de man. Hier is de koning der piraten. Hier is de man waar we op allemaal gewacht hebben.

Jongens, jongens, een bomvolle tent. Alleen maar blije gezichten. Zo fijn. Ook de mensen achteraan bij de bar, jongens. Één grote familie. We laten zien al die handen. We laten zien al die handen. Wij gaan zweven. Wij gaan zweven naar geluk.

Lieve mensen, dankjewel. Lieve jongens van mij, jongens, even een liedje. Misschien nog steeds wel mijn mooiste liedje. Ik zou willen vragen, pak je allerbeste kameraad, je allerbeste vriendin of een vriendenclub, vriendinnenclub. Haal elkaar stevig vast. We gaan hem samen doen vanavond. Als één grote familie. Het licht uit. We pakken een aansteker of een telefoon of een lampje of een lichtje. We gaan zingen. Adio, amore.

Maar ik ga nog niet weg. Ik ga nog niet weg. Want mijn naam is...

0: Dan doen we een heleboel top. Ik kom echt tot volgend jaar hier, jongens. Dank je wel.
1: Het is bijzonder, hè, Jannes. Hè? Het is bijzonder.
0: Ja.
1: Straks. Ahoy.
0: Ja, heer, kijk ernaar uit, Jan.
1: Ja?
0: Ja, ja, maar alles wat je doet, doe je samen. Daarom zeg ik, na 25 jaar, heel graag. Jongens, applaus voor mijn grote vriend, Willy Ozeren.
1: Joho! En Jannes,
0: ja,
1: kijk eens wie daar ligt.
0: Ja.
1: Daar ligt Max.
0: Ja, Max.
1: En Max wil een handtekening van Jannes. Dat kan altijd, natuurlijk. Max, is nog te doen? Hij kijkt, is er nog te doen? Ja. Voor Max van Jannes. Jannes, dank je wel, hè. Ja, groot applaus voor de koning der piraten, Jannes! Ja, het is ongelooflijk, het is ongelooflijk. Hé, jongens, wat gebeurt hier dan toch allemaal weer? Kijk eens, kijk eens. Dan weet ik dat de grootste entertainer van Nederland deze kant op komt. Hé, wie van jullie wil de blote kont doen? Wie heeft het lef om nu hier de blote kont te doen?

Hey jongens, ik zag net een man, een vrouw in de kont knijpen. Ik zag het. Die vrouw wilde het niet, maar dat kan heel makkelijk, hè. Je kunt het gewoon vragen, hè. Je kunt het gewoon vragen. Mag ik even aan je zitten? Dan vraag je gewoon, wil hij wel? Of wil hij niet?

0: Oeh la la, oeh la la.
1: Zo eenvoudig is het. Zijn jullie er klaar voor? Voor de grootste entertainer van Nederland. Staat al jaren aan de top. Is al jaren bij de toppers. Is al jaren de host van Holland Zingt Hazes. En hij is hier. Hij is hier! De Pier!

lage landen. Alle toppers zijn hier. Nooit gedacht dat je dan moet zeggen Rutger van Barneveld, Justin de Wild, Fons Veuring. Dat zijn de grote hitmakers. Maar de allerbeste entertainer van Nederland was er nog niet, is er nu wel. Hier is hij. De topper, de pianoman, Jeroen van

Doe die handjes boven je hoofd. Dit zijn de handen. Aan deze kant de handjes hoog. Luister goed. Hij is voor jullie, kom maar.

Yolololol. Oké, vrienden, doe eens één vinger omhoog. Ik heb één vraag, waar zijn de moeders? Dat dacht ik al. Doe eens twee vingers omhoog. Er is maar één wereld. Zing eens. Ik kom hem bij je halen, hè, zei hij. Ik kom hem bij je halen.

heb je zin in? In alles, in los van de grond. Want er vliegen levensgrootte. Ja, ik mag niet alles doen, ik mag maar een half uurtje. Ik kan doen. Ja, da, da, da, da, da. Waar heb je zin in? In alles. Oh, wacht. Daag me niet uit, hè? Ja.

Als je allebei die handen boven je hoofd doet, krijgen jullie van mij de mooiste Piano Man ever. Here we go. Omdat jullie absoluut. En dat is de reden waarom ik het doe. Ik zie zoveel fantastisch verschillende mensen. Dit is Nederland ten top.

en Jim. Oké, handjes hoog. Links, rechts, links. Vanaf nu. Vanaf nu mag je zeggen wat we gaan doen. De woonboot. En we hebben een... Nee. Dat komt nog. Luister.

links naar rechts. Oké, laat op je telefoontje een titel zien. Laat een titel zien. Een liedje van Guus Meeuwis ga ik doen.

sing. Sing it! Alleen de ritmebox.

is hoog. Allemaal. Dan gaan we een fotootje maken. Allemaal naar links. Allemaal naar links. Allemaal naar links. Allemaal naar links. Wachten, wachten, wachten. Wachten, wachten. Links, hou links, hou links, hou links, hou links, hou links, hou links. Ja!

Zal ik eens wat doen? Let op. Vanaf nu, bepalen jullie wat ik moet doen. Dus jou omhoog. Mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij... Oké. Doe je handjes maar op. Kom maar op. Alsje. Oké, vrienden, we gaan alles doen. Doe je telefoontje. Geef een titel. België, leuk. Bluf, leuk. Handjes hoog.

Wat is Maniac? Wat is Maniac? Oh! Maniac, doe je handen maar hoog. Ik ga die zo doen. Ik ga het allemaal doen. Ga ik ook doen.

Er staat een meisje, die staat de hele tijd ook met een telefoon en er staat: wil jij iets van Henk Wijngaard doen? Want we hebben hem moeten missen. En dan denk ik bij mezelf: hé, waarom niet?

En weet je wat nou leuk is? Heb je een lampje? Heb je een lampje? Ik wil allemaal lampjes zien. Zingen voor je oma, je moeder of voor jezelf. Het is dit. Mag ik dan bij? Doe je lampje boven je hoofd. Allemaal. Dit is speciaal voor alle mensen die het piratenfestijn, het mega piratenfestijn, een warm hart toedragen. En wat mooi dat alle stijlen muziek hier samenkomen. Zing maar voor ons. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen. En als ik iets moet zijn. Maar ik niet. Ah. Niet. Als een regel komt waar ik iets aan van doen kan. Nou. Dat mag je zeker. En als ik iets moet zijn, wat ik net geweest ben. Nou, geef me alles. Geef me alles. Kom maar. Mag ik dan? En als ik... Want als ik... Jullie zijn echt top. Kom wanneer je wilt. Kom wanneer je wilt. Ik hou een kamer. Het kan harder, jongens. En als de onweer komt. En als ik dan een beetje bang ben. Zing maar. Oh, en als de avond valt. Het is mij weer veel te donker.

to be. Do you really want to live forever? Forever? Jullie zijn fantastisch. Ik hoop jullie te zien in Ahoy op 10, 11, 12, 13, 14 en 15 december.

Ongelooflijk. Wat hier allemaal gebeurt, hè? Mag ik even bij je schuilen? Wie is de jarig geworden net? Het is bijzonder, hè? Elke dag is bijzonder. Maar als je toevallig jarig bent vandaag, omarm de dag. 21 jaar geworden, Lynn Leusink. Weet ik toevallig, maar er zijn er nog veel meer jarig. Geniet van de dag. En het mooie is van een Nederlandse lied, wij zingen erover. Lief en leed. Voor de deuren staat de enig levende, echte volkszanger van Nederland. Hij deelt wat hij lief heeft. Hij deelt waar hij verdriet om heeft. En hij is hier. En hij zal jullie raken na de grootste entertainer van Nederland. Jeroen van der Boom staat nu voor de deuren. De grootste volkszanger van Nederland van dit moment.

ratten der lage landen, doe het maar eens. 25 jaar aan de top. Het begon met een knoepert van een hit. En het zat midden in een knoepert van een hit. En de volgende hit komt eraan. Hij staat volgend jaar in een volgepakt Gelredome. Hier is de enig echte levende volkszanger van Nederland.

Stonehuizen. Jongens, bij het volgende wil ik je vragen om alvast één hand omhoog te doen. Eén hand in de lucht. Ik bracht hem 25 jaar geleden uit. En dat gaat zo. We gaan van links naar rechts. En als je het kan meezingen, zing zo hard.

En er zit meer dan 20 jaar verschil tussen de eerste en de tweede. Frank van Etten. Dankjewel, Frank. Alleen maar hele goede zangers. Ik ken hem ook al. Als jochie van 12 kwam die ook al deur door de deuren. Kan er niks aan doen. Die deuren, dat is wat. Hij kwam als 12-jarig jochie door de deuren. En hij staat weer voor de deuren. En je hebt veel mensen die zingen. Maar je hebt maar een paar zangers. En hij is een topzanger van Nederland.

Hij was er in het begin bij, even weg en weer terug, even weg. En nu voor altijd terug bij het Mega Piratenfestijn. Hier is Thomas Berghuis!

Dames en heren, ik hoor iedereen vanavond beuken hier op het podium. En volgens mij hebben jullie het echt allemaal heel erg naar je zin. Maar bij het volgende nummer zou ik jullie willen vragen om deze te zingen voor iemand die we vanavond missen. En zing hem heel hard met me mee. Komt ie aan. Even kijken of we nog kennen. Ik denk het wel. Kon ik nog maar bij je zijn. Kon ik nog maar even met je delen.

Dankjewel, Thomas Bergen. Nergens anders. Nergens anders is het publiek zo één als hier met de artiest. De artiest zingt, maar jullie zingen alles op een fantastische manier mee. Feestzanger. Komt uit Kampen. Zoon van de kroegbaas. Wie? Zijn voornaam is Stef.

Natuurlijk, hier in Oldenbroek wachten we op Mr. Woonboot. Hier is Stef Eckels.

Lieve mensen, ik wil even teruggaan naar inmiddels alweer 20 jaar geleden. Hou even je buurman of je buurvrouw gezellig vast. Pak elkaar goed bij de arm. Je mag voor mij gaan zitten, gaan roeien. Alles mag vandaag. Maar zing er maar de volle bos mee, want we hebben de woonboot. Het ligt in de Amstel. Nee, er zit eentje, dat waren twee mensen. Hield het gewoon net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning.

kijk nou eens neentje hoe dat uit de grond. Ik zit die verdorie met mijn voet in het water. Er zit een gat als een vuist in de rond. Het water steekt snel en de meubels die drijven. De kans op verdrinking die was toen in groot. Had geen van beiden onder ze zwemmen. Nou,

0: nogmaals veel plezier.
1: Dankjewel, Stef. Dankjewel, Stef. Mr. Woonboot Stef Eckel. En dan zijn we nu toegekomen aan de absolute grote finale. En dat doen wij met Overvals.

0: om toch te rammen voor die deuren. Het zal mooi werk ook weer niet meer. Piraten der Lage Landen voor de grote finale. Voor de grote finale. De enige echte boerenrockband van Nederland. Hier is de finale van Mega Piratenfestijn in Oldenbroek. Mooi werk!
1: Jongens, waar zijn die boeren? Jongens, even die handen in de lucht. Waar zijn die handen, die handen, die handen? Oh, boeren! Jongens, waar zijn er? Waar zijn die handen, die handen, die handen, die handen? 3, 2, 1, ja! Yeah. Tut, tut!

Wasza die boeren! Jongens, en dat doen we maar op één manier en dan gaan jullie los. Oftewel, we zingen en we springen in de blote.

zwaaien van links naar rechts.

0: Ze waren de grote finale van het Mega Piratenfestijn in Oldebroek. De beste boerenrockformatie van Nederland.
1: Mooi werk, joh.
0: Dankjewel, Bert. Kalle man, hè. Piraten der Lage Landen. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Bijna 10.000 man hier bij elkaar. Eén familie. Allemaal een Nederlandse lied omarmen. Allemaal massaal meezingen. Dit was het Mega Piratenfestijn in Oldebroek.

0: adverterenoptheradio.nl.
1: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Een van de twee agenten die gewond raakte in Overasselt maakt het goed. Hij is weer thuis. De ander is van de intensive care af, zegt de politie in talkshow Renze. Vanavond kwamen tientallen mensen af op een bijeenkomst in het dorp. Volgens de burgemeester zijn de zorgen onder de inwoners groot en dat begrijpt hij ontzettend goed. Een vrouw die wordt verdacht van het verpanden van de kunstcollectie van oud-voetballer Edgar Davids is niet komen opdagen bij de rechter in Londen. Ze ligt volgens haar advocaat in het ziekenhuis nadat er tijdens een vlucht bagage op haar hoofd viel. Davids bracht 37 schilderijen van ruim 2 ton bij de vrouw onder, die ze verpandde. Er zijn nog 20 doeken kwijt. Een man die deze week voor paniek zorgde in het centrum van Bunschoten omdat hij daar met een bel rondliep, wacht al meer dan 5 jaar op psychologische hulp. Zijn moeder vertelt bij RTV Utrecht dat hij denkt dat het oorlog is. Ze trok vaak aan de bel, maar er werd niks mee gedaan. De man werd uiteindelijk getaserd door de politie. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaald dat zijn Russische collega Vladimir Poetin niet van plan is om NAVO-landen aan te vallen. Rusland wordt door veel landen verantwoordelijk gehouden voor de drones met explosieven die bij het vliegveld van Leipzig werden gevonden, behalve door Amerika. Trump zegt Poetin heel goed te kennen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 13 graden in het oosten, 17 in het westen. Morgenochtend een mix van zon en stapelwolken en in het noorden een bui. Later op de dag zonnig en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa-stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.